0: Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
7: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel bleef dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen to Lead, New Business Radio.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor Business Shapers.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuif

0: meekijken kan via deondernemer.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

Van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
7: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
7: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Doorzie wat er komt.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel in als impactinstrument. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat op de jaarrekening en de ander in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsproject. Maar de twee blijven altijd gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel hetzelfde als hun impactmodel. Elk product dat verkocht wordt, lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. De belangen lopen synchroon. In organisaties waar omzet en impact gescheiden zijn, vechten ze vroeg of laat om dezelfde middelen. Bij missiegestuurde organisaties speelt die discussie helemaal niet. Meer omzet betekent gewoon meer impact. Als tweede, authenticiteit is gratis marketing. Klanten herkennen direct wanneer impact erbij is gedaan. Wanneer de impact in het product of de dienst zelf zit, vertelt de klant het verhaal graag voor je. De organisatie wordt overigens zelf ook heel consistent. Productontwikkeling, sales, marketing, klantenservice, iedereen werkt aan hetzelfde doel. Bevlogenheid is geen HR-trucje, maar een logisch gevolg hiervan. En belangrijk, dit is niet hetzelfde als klassieke MVO of bedrijfsfilantropie. Geen schenking achteraf, geen compensatie, direct, structureel en schaalbaar. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hiermee in een paar jaar al serieus marktaandeel heeft veroverd, is Happy Soaps. Twee broers, Marcel en Marco Koers, kwamen een paar jaar geleden bij toeval achter dat de meeste shampoo, douche gel en conditioner voor circa 80% uit water bestaat. En dat al die plastic flessen in de verbrandingsoven eindigen. Hun antwoord, 100% plasticvrije verzorgingsproducten in vaste vorm. Geen water in een fles, maar geconcentreerde bars en taps. En dat businessmodel is de impact. Elke verkochte bar betekent één plastic fles die niet wordt geproduceerd en dus niet wordt verbrand en eventueel als microplastics in onze oceaan eindigt. Geen apart duurzaamheidsbudget, het zit in het product zelf. En dat blijkt commercieel uitstekend te werken. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2019 in het Gelderse dorp Hal. Inmiddels is het het grootste 100% plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland. Ze voeren meer dan 160 producten in 20 categorieën op meer dan 2100 verkoopproducten. Je kunt ze onder andere vinden bij Ethos, DA, andere drogisterijen, natuurwinkels en kappers. En internationaal is het bedrijf inmiddels actief in Scandinavië en Australië. Happy Soaps is met eigen geld gestart en later met groeikapitaal doorgegroeid naar de Europese markt. We bellen met Marcel Koers, medeoprichter en, iemand moest hem maken, koersbepaler. Hey Marcel.
2: Hey, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, tof. Jullie hebben impact niet als nevenproject, maar eigenlijk als de kern van jullie businessmodel. Hoe veranderde dat, jullie onderneming en het ondernemen, maar wat doet dat ook met de keuzes die jullie elke dag moeten maken?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zorgt er natuurlijk voor dat je eigenlijk alles ook wat makkelijker in het leven aan kan. Uiteindelijk als ondernemer in zo'n bedrijf vind ik zelf zelfkennis heel belangrijk. Want daar zit de code verscholen om steeds maar weer vooruit te blijven gaan. Ondanks dat het soms veel te goed gaat. Of soms ook gewoon heel lastig is. Je onderscheidt je door allerhande gewoonten aan te nemen. Door continu door te blijven gaan met die ene missie. Dus inderdaad, die intrinsieke motivatie om echt impact te maken in de kleine gewoontes van het leven. Namelijk in de badkamer. Al die plastic flessen dus uit die badkamer proberen te
1: proberen eigenlijk. Precies, dat doe je hartstikke goed. Waar loop je dan tegenaan als je impactgedreven in je businessmodel hebt zitten?
2: Waar loop je tegenaan? Je bent een gewoonte aan het aanpassen. Het zijn kleine gewoonten. Maar uiteindelijk het hele leven zit vol kleine gewoontes. En als je die kleine gewoontes uiteindelijk de meester bent over die kleine gewoontes, kan dat een enorme impact hebben. Dus we hebben in Nederland al zo'n 14% van de mensen eigenlijk aan een plasticvrij alternatief geholpen. Dat staat gelijk aan 15,9 miljoen plastic fles die we eigenlijk met z'n allen met deze beweging hebben bespaard van de verbrandingsoven. Of ja, 9% wordt gerecycled. Maar ja goed, wij gebruiken karton en dat wordt 80% gerecycled. Dus dat is een gigantische impact natuurlijk. En je bent ook geen water van A naar B meer aan het verplaatsen. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft op CO2. Maar buiten dat maken we er ook gewoon een vrolijke beleving van in de badkamer natuurlijk. Dus het is ontzettend fijn om te gebruiken.
3: Mooi om dat te horen, Marcel. Dank je wel. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het plastic vrijmaken van de hele verzorgingswereld. Dank je wel.
2: Thanks, Joris. Bye.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Bewust simpel, want het verschil zit niet in een nieuw plan, maar in een eerlijk gesprek over wat je toch al doet. Stel jezelf, bij voorkeur op een rustig moment, bijvoorbeeld in de auto of onder de douche, 1 scherpe vraag. In welke mate is ons product zelf het verschil dat we willen maken? Of zit het verschil ergens naast ons product, bijvoorbeeld in een campagne of een donatie of een keurmerk? Het antwoord vertelt je of je een impactgedreven businessmodel hebt of er nog naartoe wil werken. Als tweede, doe deze week de 0%-test op je eigen product. Wat is het grootste component, bijvoorbeeld in massa, kosten of CO2, van wat je nu verkoopt? Als het grootste percentage bestaat uit iets dat je zou kunnen en willen vervangen door iets beters, dan is dat geen detail. Het is waarschijnlijk het belangrijkste deel van je hefboom. Bij Happy Soaps was die test 80% van shampoo is water. En als derde, maak je impact zichtbaar zoals je je omzet ook zichtbaar maakt. Hang het in de eerstvolgende MT-meeting als een getal naast je omzetcijfer. Hoeveel plastic flessen hebben we deze maand bijvoorbeeld vermeden? Hoeveel CO2? 1 getal, 1 keer per maand. Dat is genoeg om het onderwerp structureel op de kaart te zetten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken? Dan begin je niet met een aparte duurzaamheidsstrategie. Goed om te doen, maar het begin ligt ergens anders. Je begint met een eerlijke vraag over je eigen businessmodel. De startvraag voor morgenochtend, voor jezelf, voor je MT. Als we 100 keer zo groot worden, wordt de wereld dan ook 100 keer beter of 100 keer slechter? Het is een simpele vraag, confronterend antwoord en het startschot voor verbetering. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

De maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft.

0: Alvenheim op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Olivier de Neven.
2: Ja, hallo. In een markt waarin onzekerheid bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neven. En in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag. Namelijk, wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie? We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
0: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
2: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
3: Goedemorgen.
2: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting. Ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
4: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
2: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
4: Exactly.
2: Ja. En want het is natuurlijk nog wel eens zo, de kritiek op consultants dat er gezegd wordt, ja, die staan een beetje aan de zijlijn, die weten het altijd beter.
4: Ja.
2: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
4: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij zijn allemaal aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
2: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
5: Ja, een beetje aan de zijkant.
2: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
5: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
2: Oké, ja, want jij gaat over
5: restructuring.
2: Ja, precies. Ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
5: Exact.
2: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
5: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè, dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
2: Ja, en voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
5: Absoluut. Ja. Ja. Wij zijn, we werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief.
2: Ja.
5: Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
2: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
5: Nee, dat niet.
2: Oké, dus je houdt je werk wel bij je werk.
5: Ja, ik denk dat dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
2: Nee.
5: En daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
2: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
6: Die is wel echt heel bijzonder.
2: Oké.
6: Kort te houden.
3: transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant. Ja. En dat maakt dat we de taal van de ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
2: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
3: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
2: Ja.
3: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. Een private equity zal heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
2: Ja, precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
3: Ja.
2: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
3: De afwisseling.
2: Ja?
3: Ja, eigenlijk continu. Ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
2: Ja.
3: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
2: Ja.
3: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
2: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
3: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
2: Mm.
3: Je moet wel willen begrijpen, waar kijk ik naar?
2: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
5: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
2: Hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
5: Nou, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
2: Ja.
5: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
2: Mm-hmm.
5: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
2: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk dat past echt bij mij?
4: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle.
2: Mm-hmm.
4: En ten tweede de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar
2: ja.
4: mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die hidden vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
2: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
4: Ja, exact.
2: Ja. We hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk, of eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
4: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al heb je, is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval.
2: Mm-hmm.
4: En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het ons zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
2: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat en je zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
4: Vertel over je moeder, ja.
2: Ja, nou, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, hè, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
3: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financial due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financial due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
2: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
3: Oeh, vind ik een moeilijke.
2: Of qua persoonlijkheid?
3: Nou, ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen. Mm-hmm. Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
4: Conservatiever.
3: Dankjewel voor de aanvulling. Ja. En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
2: Beetje met de botte bel bedoel jij?
3: Ja, precies. Ja. Inderdaad. Wat
4: harder moet zijn.
3: Harder moet zijn. En transformaties zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
4: Ja.
3: Dus dat vraagt, het vraagt echt wel een andere skillset.
2: Ja, nou reageer er eens op. Nou, ik de botte bel.
5: Die is
3: waren jouw woorden.
5: Ja. Dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
2: Meekrijgen.
5: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
2: En die goed toe krijgt die inderdaad wel.
5: Ja. Ik zeg het zelf maar even, maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
2: Ja. Word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
5: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
2: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnoud?
4: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dan is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnoud zei, transformatie is vrijwillig. En herstructuring is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnoud is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de bedrijf.
2: Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
4: Ja,
2: ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
4: Absoluut, absoluut. Ik denk de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
2: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
3: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
2: Ja, vertel.
3: Pijn voelen is meer Arnoud, ambitie is meer aan de hand.
2: En wat is bij jou?
3: Groei vaak.
2: Groei? Ja ook wel ambitie.
3: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
2: Ja.
3: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen. Groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrip. Daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
6: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vragen hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, daar komt ie.
7: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
6: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie het vakjargon, ja, wie biedt? Wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
3: Vrees dat we ze allemaal gebruiken.
5: Ja, dat is een groot probleem.
6: Ja, je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeuk.
4: Voor mij is het value added.
6: Value added.
4: Ja.
6: Ja, dus waarde toevoegend.
4: Waarde toevoegend.
6: Ja.
4: Dus van een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
6: Ja, dus de hele tijd roep je dat.
4: Ja.
6: Zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
4: Nou, ik niet, maar met sommige mensen wel.
6: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
5: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
6: Earnings before income tax.
5: Depreciation, amortization.
6: Yes. Ja, ik kwam halverwege.
5: Ja, maar dat geeft niet. Maar dat is voor ons echt een soort. Hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Dat, wat doe je dan eigenlijk?
6: We zien water branden.
5: Waarom is het nou zo belangrijk?
6: Ja, precies. Ja. Ja. Heb jij er nog eens, Sas?
3: Nee, ik denk het niet.
6: Nee. Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment.
3: Ja.
5: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden. Maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
3: Ja.
5: Dat
3: we het normaal vinden. Niet meer.
6: Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen?
3: Nou, misschien wel. Maar het is ook een beetje, het hoort er een beetje bij.
6: Ja, oké. Okay. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand, Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen, dames en heren, Saskia?
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, wat ik denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien, maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me en dan wil ik een stuk afstoten. Mm-hmm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring, omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie, maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence.
1: Ja.
2: Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja.
1: Dus dan
2: echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia. Mm-hmm. Want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je wij doen
1: nog nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, dus dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja. Best lastig, denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand, bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit. Ja. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme.
1: Juist.
2: In ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben. Dus naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Zij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het daar eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is en er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI is, gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn, waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is, maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen, die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk.
1: Mm. En ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam.
1: Mm-hmm.
4: Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategie afdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen wij wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt, dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want dan doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daarmee uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja, ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende.
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet, is dat een deal fever, noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. En dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak toch door een cultuur.
1: Juist, ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben, is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt, want het herstructuring is best complex. Je zei net over blinde vlekken, ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een een professie, denk ik, die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt er onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht en kunnen we dat niet optimaliseren.
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan bijten. Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we een statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten en dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor te zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het managementteam. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, het is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het lukt, zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de botten bij helpt niet. Hè. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten, hè, en ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè, want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè, zeker als je over familiebedrijven praat. Dat zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie.
3: Ja, absoluut niet. Daar komt zeker niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Hè? Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op

0: talking. Listen to Lead. New Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja,
3: ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring zijn, bijvoorbeeld hoor. Van je, dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
3: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee.
4: Dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Nou, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Ja. Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat de AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap. Ja.
5: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ja, ik kan wel wat verkopen. Ja. Daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben. Ja. Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten?
4: Urgentie. Het is inderdaad. In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat ja, kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken. Wat gaat er gebeuren?
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Hm. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Ja. Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. En hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, dan moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Nou, dat zou ik maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo,

0: geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar naar de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
1: Ik denk dat het... Zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren zit er gewoon margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
0: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
1: Ja.
0: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Ja, ik weet niet of... Ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat ik niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet het. Ik zou het echt 1, 2, 3 niet.
0: Nou, anders mag je hulplijnen inzetten hier, hoor.
4: Jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
0: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
4: Dat dacht ik eigenlijk later. Van, ja, het is zelden dat ik wakker lig. Want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van... en dat zit meer in de dealmaking. Dus als je bezig bent met een bedrijf... Ik kan de naam natuurlijk niet noemen. Maar waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over en met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. Ik heb 1 keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen, wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
0: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
4: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon...
0: Het is ook echt waar.
4: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsense te zeggen wat op staat. En in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
0: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk. Ik ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En dat past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijke aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs, maar IQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. Dat daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet?
2: Ja.
1: Of juist wel. Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in een opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en echt zo'n megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel stapte en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
1: Exact. Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoor. Dus, ja.
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Mm. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen voor transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon in wat we doen, dat we dat een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan? Je noemt
2: voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
2: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja. Tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
3: Ja, dat is uiteindelijk.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
3: Ja, absoluut. Ja, Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
3: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
3: Het hoort erbij.
1: Ja. Nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

0: als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead, New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
8: Goedemiddag en welkom bij Businesswise Weekly met vandaag. Magere Hein is nabij voor de mensheid en hij zit diep verscholen in AI-modellen. Tenminste, als we de blauwe ogen van de CEO's van onder meer Anthropic en OpenAI moeten geloven. Zijn ze de redders der beschaving of hebben ze een dubbele agenda? Er is tijdens Prinsjesdag dag weer met miljarden gesmeten. En vakbond FNV zegt, doe ons dan ook nog maar 5,5% loonsverhoging. Maar volgens werkgevers kan het Nederlandse bedrijfsleven zo'n verhoging helemaal niet aan. Wie heeft er gelijk? En we bespreken hoe zowel bedrijven als huishoudens moeten opdraaien voor de kosten van politiek falen. Waarom de CEO van Micron een soort Gaston van de postcode loterij is. En hoe gokbedrijf Novik garenspint bij, hoe ga ik dit netjes zeggen? Het balgevoel van model Sydney Sweeney. Mijn naam is Olivier de Neve en een warm welkom voor de homo universalis van het bedrijfsleven. Want waar heeft hij eigenlijk geen verstand van? Ik heb het nog niet ontdekt. Opiniemaker Guido Pot, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover en oud adjunct directeur van Xpeng. En een vrouw waarbij iedereen zich opeens gaat gedragen. Want ja, daar heeft ze verstand van. Gedragsdeskundige, sociaalpsycholoog, spreker en oprichter van gedragsbureau Duwtje. En ook nog een nieuw gezicht bij ons. Lisa Luzink, tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
9: Werkvloer, boardroom, strategie. Businesswise Weekly verbindt ze.
8: Ja, je wordt er deze week helemaal mee doodgegooid. Maar de dood komt dan opeens ook wel heel dichtbij. De topmannen van AI-bedrijven als Anthropic, OpenAI en Grok trappen namelijk voor het eerst op de rem in de AI-race. Ze waarschuwen dat AI-modellen in dit ontwikkelingstempo de komende jaren zo geavanceerd worden dat ze de mens voorbij streven. Sterker nog, ons misschien niet eens meer nodig hebben en ons uit de weg gaan ruimen. Met een chic woord, the probability of doom. Ja, ik zie allemaal doemscenario's uit films zoals The Matrix en iRobot meteen voor me. Heb jij er nog hoop in dat het goed komt, Guido?
10: Het is wel een groot bos waarbij je langzaam afvraagt waar de ingang is en waar de uitgang is. Mm-hmm. En wie je in dat bos allemaal tegenkomt. Ik heb ook de Matrix film gezien, maar ik dacht eerst, mijn eerste associatie was met Frankenstein. Dus uiteindelijk heb je een dokter, een professor die creëert iets met goede bedoelingen, maar uiteindelijk is die het beest niet meer meester. En dat is denk ik de vraag waar in ieder geval bij mij als eerst naar boven kwam. Van wie controleert deze materie nou eigenlijk? En als de bazen die uiteindelijk zijn opgedragen om dit in de vaart de volkeren naar voren te schuiven, als die zelf gaan waarschuwen voor hun eigen product, dan is daar iets niet, dan klopt daar iets niet. Of in hun motief niet. En dan zijn er allerlei mensen die gaan denken van, daar zit een tactiek achter. Dat vind ik iets te simpel. Dus ik vraag me af, ja, met wie willen ze nou eigenlijk het gesprek aan om te kijken van, hoe kom je tot een soort van wereldorde op dit onderwerp?
8: Laten we dat eens even gaan afpellen vandaag. Lisa, hun oproep is dus rustig aan met AI ontwikkelen. Plus er moeten meer regels komen omtrent het gebruik van AI. Vind je dat een goede oproep?
11: Nou, een goede oproep, ja. Sowieso moeten we met elkaar kijken. Wat is nou veilig? Wat vinden wij? Ik denk dat dat de belangrijkste oproep is aan ons allemaal. Wat willen we hiermee? Wat vinden we hiervan? In plaats van denken, nou, we zien het wel op ons afkomen. Want het gaat heel hard. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk dat sandbox-experiment gehad, wat nogal uit de hand liep. Waarbij de AI meer kon dan ze hadden verwacht op dat moment.
8: Ja, die agents die opeens rogue gingen, zoals dat zo mooi.
11: Ja, en dat hadden ze niet verwacht. Dus daar zijn ze waarschijnlijk oprecht van geschrokken. Dus inderdaad, het is ook inderdaad de vraag van, wie verdient hier nou uiteindelijk geld aan? Dus welk belang hebben ze om deze oproep te doen? Want zijn zij dan de enige partij vervolgens die het mogen leveren en maken ze de concurrentie hiermee lam? Mm-hmm. Dat zal een rol spelen. Maar wat het ook is met AI, het is eigenlijk net als ons eigen brein. We weten er stukjes van. Maar het wordt op een gegeven moment zo complex dat we niet meer helemaal begrijpen hoe het werkt. Ik vind het wel grappig. Jullie noemen de Matrix en Frankenstein. Ik moest denken aan Mickey Mouse. Ik weet niet of jullie de tovenaarsleerling.
8: Aha, ja.
11: Dat gaat over dat de tovenaarsleerling eigenlijk de klusjes moet doen en dan met een bezem aan de slag gaat. En op een gegeven moment is dat wel relaxed. Die bezem heeft hij betoverd. Die doet zijn werk. Net als met AI. Op een gegeven moment gaat die bezem iets te ver. Wordt alles helemaal met water overstroomd. Wil hij die bezem kapot krijgen in 11 stukken. En dat loopt helemaal uit de hand. De tovenaarsleerling, de AI-bedrijven, kunnen het niet meer oplossen. En dan komt de tovenaar gelukkig terug. En die lost het weer op. En die heeft de juiste spreuk. Maar wie is in ons geval?
10: De fixer.
8: Ja, goede vraag. Nou, maar laten we eerst eens kijken of we überhaupt die AI-bazen wel kunnen vertrouwen. Want businesswise AI-deskundige Wiebe Wagemans, die is werkzaam in Silicon Valley, die vindt dat we die oproep moeten wantrouwen. Luister maar.
12: Ja, het is interessant wat er op dit moment gebeurt in Silicon Valley. Hè, waar alle AI-giganten zitten natuurlijk. Die hebben wel gesloten modellen. En dat houdt in dat ze een beetje bang zijn voor de concurrentie van wat wij noemen de open modellen. En dat is dat is een beetje lastig. Vooral de open weights. Dus dat is niet dat je volledig het recept en de kok erbij krijgt. Maar open weights, die vooral uit China komen. Daar zit wel degelijk een gevaar. Maar wat er nu geroepen wordt, is een beetje self-fulfilling prophecy, heb ik het idee. Ten eerste worden de marktaandelen gewoon nu verdeeld. En dan is het voor nieuwkomers, ook uit Silicon Valley, is het gewoon een stuk lastiger om daartussen te komen. Op het moment dat zij dat nu die barrières opgooien, dat is één. En twee, het is voor hen natuurlijk, nu ze naar de beurs gaan, willen ze hun prijzen maximaliseren. Dus er zit wel degelijk een klein beetje eigen belang in.
13: Ja, genoeg wantrouwen bij Wiebe Wagemans dus. Guido, als je dit zo hoort, ben je het eens met wat Wiebe zegt?
10: Nou, elke statement van een CEO naar buiten toe is natuurlijk altijd verpakt in tactiek. En daar zit een bedrijfsidee achter. Maar ik denk dat het wel iets verder gaat in dit verband. En dat heeft puur met de complexiteit van de materie te maken. Dus ik geloof niet dat dat we hier zitten te kijken naar een spelletje schaak tussen drie CEO's die de markt domineren. Want volgens mij gaan ze dat sowieso doen. Mm-hmm. En is er alleen nog de vraag of er nog andere lagen, een Europese laag of wat dan ook bij komt.
13: Zou het niet zo kunnen zijn, hè, wat Wiebe zegt, van die gesloten modellen zitten vooral in Amerika. Hè? De China die zegt juist we werken met open weight modellen. Ja. Misschien dat ze juist denken, daarmee kunnen wij met z'n allen die voorsprong behouden.
10: Dat begrijp ik en dat is waarschijnlijk ook best, dat is geen onzin, denk ik. Maar is dat nu feitelijk waar deze vlieger over vliegt? Ik denk dat het veel complexer is. Want uiteindelijk gaat het ook om risico's afdekken. Want om maar eens een woord als aansprakelijkheid op tafel te gooien. Als jij een product creëert, want uiteindelijk is dit een commercieel product. Hè? Niemand zegt ons, onze lieve heer niet en ook Brussel niet, van je moet dit gebruiken. Het moet worden verkocht. Het moet zijn waarde bewijzen. Je moet het blijvend kunnen vertrouwen. Vergelijk het straks met zelfrijdende auto's. Niet één keer erin stappen, maar je moet er 4 jaar lang elke dag in durven.
13: Zonder ongelukken.
10: Exact. Gaat dat een keer mis, krijg je een soort bloedbad aan aansprakelijkheidscases. En dan gaat het natuurlijk gauw aan de honderden miljoenen tot aan miljarden. Dus dit is veel complexer dan dat. Uiteindelijk, en ik ben het helemaal met jou eens, dat we zeggen van, we kunnen elke dag de krant lezen, wenkbrauwen optrekken, zeggen van er is weer een incident, er is daar weer een brand, er is daar weer een veenbrand. Uiteindelijk zullen we op allerlei niveaus, tot aan een Davos-topachtige constructie toe, als maatschappij moeten bepalen, dit is een fenomeen wat we echt nog niet eerder kennen. Het is echt iets anders dan een mobiele telefoon of een internet, een communicatieprotocol. Dit gaat over regie van het leven. En de rol van de mens daarin. En techniek dient de mens of andersom.
11: Ja,
10: wat willen we?
11: De vraag is ook, wie heeft de macht? Hè? Het gaat hier ook allemaal over macht. En door deze oproep te doen, als je het veiligheidsaspect op tafel gooit, niemand is tegen veiligheid. We worden er heel onzeker van, dat hele doembeeld. En nou ja, als je erop door kan praten. Dus, en er zijn een aantal mensen opgestapt uit die organisaties, want die zien het.
10: Klokkenluiders genoeg.
11: Ja. En als we banger worden, dan worden we selectiever in onze informatieverwerking. En dan kijken we naar wie zijn de autoriteit op dit gebied.
13: Exact.
11: En laten dat nou net die drie partijen zijn.
13: Ze
11: die
13: weten, drijven zich eigenlijk weer.
11: Ze maken hun macht
13: in hun handen.
11: Hiermee.
13: Ja, ja,
11: dus het is heel slim.
13: Ja, het is slim. Misschien ook wel zou je kunnen zeggen, als ze nou echt zo bezorgd zijn, daar zat ik over na te denken, kunnen ze toch ook gewoon stoppen of afremmen zelf met die ontwikkeling.
11: Het is ook een prisoners dilemma natuurlijk, omdat het inderdaad in China net zo goed allemaal opkomt. Dus als zij het niet doen, dan gaat een ander het wel doen.
13: Ja.
11: Dus er zal echt een oprechte zorg zijn inderdaad ook. Want waar, dan nu hebben ze het in ieder geval gezegd. En dan kunnen ze later niet dat ze dat stiekem hebben gedaan. Maar het zit ook in, ze voeren ook heel erg de druk op. En als we in schaarste komen in de besluitvorming, nemen we vaak wat minder weloverwogen besluiten. En door hier die paniek op, er moeten snel regels komen. Kunnen zij misschien nog een beetje sturen in welke regels dat zijn?
13: Ja, ja, dus toch dat initiatief nog in handen proberen te houden.
11: Dat is macht.
13: Ja, dat is macht. En is die boodschap dan vooral gericht aan de regelgevers, hè, de overheden in de wereld? Aan bedrijven bijvoorbeeld?
10: Dat is een interessante, Olivier, want wie gaat hier straks over?
13: Ja.
10: Op welke voetbalniveau zitten we hier? Champions League of keukendivisie? Dus praten we over de Verenigde Naties? Praten we over Brussel? Praten we over waar zit op een gegeven moment de opperrechter? Waar zit de Hoge Raad van de AI internationaal?
13: Nou, regering krijgt het al nauwelijks voor elkaar om kinderen niet op Facebook te laten zitten bijvoorbeeld.
10: Exact,
13: dus ze laten
10: exact.
13: Staan dus, dat je AI-agents kan
10: dus
13: stoppen.
10: Dus de gemeentes en de provincies kunnen we wel uitsluiten. Den Haag heeft het druk genoeg.
11: Ja. Ja, het tempo is niet bij te houden voor de overheid daarin.
10: Nee. Nee, dus de oproep voor regelgeving is sowieso een die heel erg ironisch klinkt in weken waarin we alleen maar horen dat de regeldruk omlaag moet. Mm-hmm. Omdat het bedrijfsleven zucht onder de consequenties daarvan. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met jou eens dat je zegt van uiteindelijk heb je hier een autoriteit nodig die zowel ter zake kundig is als per definitie het ultimo betrouwbaar. En dus niet belanghebbend. Nou, ga daar maar eens even voor zitten. Ja. In ieder geval, als het maar geen Infantino wordt, dan...
13: Ik denk dat we dat kunnen uitsluiten. Ja, maar toch, het kan natuurlijk allebei waar zijn. Hè? Dus dat het en echt gevaarlijk is. Want daar zijn we natuurlijk ook nog aan het zoeken van... is het nou echt gevaarlijk en ook in hoeverre is dit commercieel? Maar ja, het kan ook natuurlijk daarnaast commercieel zijn. Lisa, denk jij dat het allebei waar is? Dat het ook echt gevaarlijk is?
11: Ja, ik denk oprecht dat het allebei waar is. Want het is ook de vraag, waar zet je het voor in? Kijk, AI kan fantastische dingen doen. In de zorg, voor ons als bedrijven. Maar het kan ook hele kwalijke dingen doen als je het voor de andere kant inzet. Mm-hmm. En dat is gewoon een heel reëel risico.
13: Jij weet alles over menselijk gedrag.
11: Ja.
13: Over die AI agents gaat natuurlijk nu het verhaal dat ze bijvoorbeeld ook menselijk gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld liegen tegen hun programmeur. Geloof jij erin dat een computer ook uiteindelijk dat menselijke gedrag perfect kan gaan imiteren?
11: Nee, niet perfect. Want het is altijd simuleren. Het is geen echt mens. Het is niet een het maakt geen connectie. Het heeft geen verbinding. Dus daar zit echt een gat. Maar dat is misschien juist ook een gevaar.
13: Ja, ja. Guido, die tech bros die we nou horen, die halen enorme bedragen op. In één kwartaal samen zo'n 172 miljard dollar. Dat is ruim de helft van alle durfkapitaal wereldwijd, dat kwartaal. Als een bedrijf zoveel geld ophaalt, dan is de incentive toch ook enorm om gewoon door te gaan. Die druk is toch ook heel groot.
10: Nou ja, even los van de financiële huishouding. Mensen zoals Musk, die hebben ook een visie, wat op zich bewonderenswaardig is, die ver uitstrekt boven die van de gemiddelde CEO. Die zegt van ja, die heeft een soort utopisch beeld waarin de mens eigenlijk zichzelf bevrijdt van zijn eigen beperkingen. Zijn beperking dat hij moet slapen, dat hij moet eten, dat hij niet te ver kan reizen op een dag. En dat is op zich interessant. Daar moet ruimte voor zijn. Zie ik een muur vormen. En wat gebeurt er als die muur wordt overtreden of als die in elkaar breekt? Omdat de andere kant van AI die we zien is beeldvorming en mailvorming en manipulatie. En dat is denk ik het allergevaarlijkste. Dus er kunnen ook revoluties uit ontstaan.
11: Mm-hmm. Nou ja, je zag dat in het klein met die tabakslobby. Ja. Philip Morris, dat ze met AI gewoon proberen te sturen dat er wel weer vapes en alles, de regelgeving daarop aangepast. Ja. Dat is een heel klein impactrijk voorbeeld.
13: Ja, dat deden ze met een questionnaire. Hè? Dat ze mensen vroegen die rookten van nou, geef even aan wat jouw argumenten. Hè? Vul een vragenlijstje in. En dan haalden zij daar argumenten met AI uit.
11: Ja, en altijd maar dat stuurt in het voordeel van. Ja.
10: Maar dat is degene die in en om Brussel hebben gewerkt weten dat. Dat is natuurlijk een proces wat al jaren aan de gang is. En dat is waarom er een lobby bestaat. Mm-hmm. Dus altijd zijn marktpartijen erbij om regelgeving naar hun hand te zetten.
13: Ja.
10: En dat weet je als regelgever ook. Ja. En daar hebben we uiteindelijk past dat in een democratisch bestel.
13: Maar Guido, over die regelgeving. Ja. Hè, want daar werd ik eigenlijk nog het bangst van. Nog niet eens van die doemverhalen. Maar dat je dan Trump hoort die zegt wie AI wint, wint alles. En die wil dus niks van vertragen weten. Dat is de regelgever dus, in ieder geval in Amerika. Kijk je naar China, denk je nou misschien dat die dat er anders in zitten. Nee hoor, die zeggen die doemverhalen zijn bangmakerij. Dus ja, is dat niet het engste dan? Want dat zijn de
10: regelgevers. Dat is het engste en dat is de wereld waarin we nu leven. Waar we dan nu in onze bescheidenheid wat over mogen duiden. Maar ik heb het idee dat we naar een bokswedstrijd zitten te kijken tussen China en Amerika. En we mogen net op de eerste rij zitten met onze kaartjes in Europa.
13: Ja.
10: En wij vinden er wat van. En daar zijn we goed in.
11: Maar op zich, als die superintelligentie er is, dan maakt het niet meer uit hè, wie er als eerste was. Want dan,
13: toch de Sjaak.
11: Dan wordt het overgenomen.
10: Klopt. Dat is inderdaad...
11: Kan Trump dat heel graag willen.
13: Maar wil je dan door overgenomen worden door Chinese superintelligentie? Intelligentie of de Amerikaanse superintelligentie?
11: Nou, beide niet, eerlijk gezegd.
10: De vraag is,
11: of dat iets los daarvan, zo'n bezem van de tovenaarsleerling, weet ik ook niet. Nee. Dat je daar 11 stukken van krijgt.
10: Ja, we zijn natuurlijk inmiddels al veel meer dan dat we willen toegeven, vergroeid aan Amerikaanse technologie.
13: Mm-hmm.
10: Moet je voorstellen dat we in dezelfde mate nu vergroeid zouden zijn aan Chinese technologie? Dan voel ik me toch ook. Kijk, bij Trump weet je. Er komen verkiezingen aan. Het kan toch weer anders. In China is dat toch iets anders. Dat zijn toch andere beleidsvormen. Fascinerende beleidsvormen. Dus better the devil you know, denk ik.
13: Zegt de oud-adjunct directeur van Xpeng, hè, voor de duidelijkheid.
10: Nou ja, ik ben daar niet voor niks vertrokken natuurlijk.
13: Nou, daar gaan we het niet over hebben. Zometeen
10: dat kan best worden.
13: Nou, andere keertje. Zometeen gaan we het wel hebben over het stroomnet dat propvol zit. Dat weten we inmiddels wel. Maar nu krijgen we dan ook de rekening gepresenteerd. Of u even af wilt rekenen. Een stijging van bijna 20% volgend jaar voor huishoudens en bedrijven. Zometeen meer.
9: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neven bij New Business Radio.
13: Het is een week vol tradities. Niet alleen met de paarden en de koets op Prinsjesdag, maar ook met de traditionele looneis van vakbond FNV. En Sinterklaas valt vroeg dit jaar wat de FNV betreft. 5,5% loonstijging eisen ze van werkgevers plus €80 per maand. Ja, net zo voorspelbaar is de reactie dan van werkgeversclub VNO-NCW. Want zij noemen het onbetaalbaar voor het bedrijfsleven. Nou, tijd om eens uit te pluizen wie er gelijk heeft. Lisa, voordat we daarover gaan sparren wil ik eerst nog even kort terug naar Prinsjesdag van deze week. Elk jaar natuurlijk hetzelfde toneelstukje, maar wel met accentverschil. Wat is jou nou als gedragsdeskundige opgevallen tijdens Prinsjesdag?
11: Nou, tijdens Prinsjesdag zat ik ook vast in de trein 3,5 uur, omdat al die ellende op het spoor gegooid werd.
13: Ja, de buis.
10: Had je een staaf of een kabel?
11: Nee, alles. Alles. 3,5 uur van Zutphen naar Utrecht. Maar dat was mijn Prinsjesdag.
13: Ja?
11: Nee, wat mij gewoon opvalt is dat er grote veranderingen nodig zijn en dat we blijven klooien met allerlei labmaatregelen en allerlei kleine aanpassingjes en ook een beetje van die zogenaamde cadeautjes die dan in bedrag genoemd worden, een arbeidskorting die vervolgens net zo hard aan de andere kant weer tegengewerkt wordt.
13: Ja. Ze weten het mooi te presenteren en dan wordt het weer aan de andere kant uit je zak getrokken.
11: Ja, en het ging uiteindelijk helemaal nergens over. Het is helemaal, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken?
13: Het ging nergens over, Guido.
10: Nou ja, we zitten natuurlijk, de talkshows zijn er dagelijks mee gevuld. Allemaal met dat gevoel van, komen we nog uit? Krijgen we nog iets voor elkaar hier? Of zitten we elkaar alleen maar gek te praten over het feit dat het misschien vroeger anders was of beter? En waar gaan we heen? Ik herken op heel veel dossiers wat je zegt dat. En dat is ook het dilemma van het huidige politieke stelsel met een minderheidskabinet, waarin in principe drie partijen zitten die elkaar al heel lang kennen, maar in principe nog niet met elkaar echt in bed liggen. Mm. De links-rechts dilemma, het is blijven en daar worden we allemaal doodmoe van. Van gaan we naar links, gaan we naar rechts? Dit is bijna een toneelstukje, een soort André van Duin sketch. Gaat u over links of gaat u over rechts? Ja. En zij blijven consequent roepen, we moeten het met z'n allen doen. En dat klopt ook in principe. Maar we hebben natuurlijk nog nooit eerder gezien dat je een soort bordspel aan het spelen bent. Van nou, jij krijgt wat rode pilonnetjes, dan haal ik daar wat gele pilonnetjes weg. En dan krijg jij drie paarse, jij een hotel daar en dan mag jij daar drie huizen bouwen. We hebben dat nog nooit eerder gezien.
13: Nee.
10: En je hebt ook niet het idee dat met deze, denk ik op zich, goed bedoelende generatie nieuwe, relatief verse politici, dat we dat al in de eerste keer gaan zien dat dat doelpunt oplevert.
13: Ze moeten de eerste keer nog gaan struikelen om misschien een keer te gaan rennen.
10: Alleen die stembus is natuurlijk het allerlaatste wat we willen zien. Want dan denk ik op een gegeven moment ook van, dat potlood in de plomp.
13: Dat zeg je wel, we willen zien. Maar Lisa is 10 jaar geleden actief geweest voor GroenLinks PvdA, heb ik begrepen.
11: Kleurbekennen hier.
13: Ja. Ben je nog steeds hartstochtelijke GroenLinks PvdA'er?
11: Nee, ik was actief voor GroenLinks inderdaad 10 jaar lang.
13: Oh, ja.
11: Fractievoorzitter ook. Dus ik heb ook voorgesteld om een minderheidscoalitie, wel de verkiezingen gewonnen, dus om een minderheidscoalitie te gaan doen. Maar daar waren dat vond iedereen te spannend. Alleen wat daar het verschil in was toen, dat is lokale politiek. Dat is sowieso al anders.
13: Ja.
11: Uiteindelijk gaat het erom dat je met mensen samenwerkt en elkaar kunt vertrouwen en ook aan de afspraken houdt. En dat je er inderdaad soms, hier lever ik wat in, hier lever jij wat in. En we kunnen dat ook transparant uitleggen. Dat is eigenlijk hoe mijn visie op dit soort dingen zou zijn.
13: Ja.
11: Wat er nu gebeurt, iedereen zit alleen maar achter zijn vuurlinie, een beetje stoer te doen naar buiten toe. En uiteindelijk bereiken we dus allemaal helemaal net niks.
13: Nee.
11: En dat is wat heel frustrerend is om te zien. Want ik kan dit niet aanzien.
13: Dat doe je als ondernemer nu beter, toch?
11: Nou ja, dat is wel een verschil. Want dat moet ik ook zeggen. Als je het hebt over, je noemde de FNV met die, met die 5,5%.
13: Ja.
11: Toen ik actief GroenLinks'er was, had ik nog geen ondernemerservaring.
13: Mm.
11: Keek ik toch wat, heel eerlijk gezegd, naïver naar dat soort percentage. Het is natuurlijk ook een abstract percentage. En je denkt, bedrijven, geld, 5,5% kunnen ze makkelijk betalen.
13: Ja.
11: Nou, ik ben nu 16 jaar ondernemer en ik heb 25 man in dienst. Mijn loonsom is mijn grootste kostenpost. En ik probeer elke keer dat ik kan een percentage omhoog te gooien. Maar 5,5% kan ik nu gewoon, dat kan ik niet betalen.
13: Plus €80 per maand, hè? Dat komt ook nog voorbij.
11: Ja, en dat vind ik dan wel weer, dat is dan weer typisch, denk ik, Hans Spekman zijn handtekening. Dat is wel slim, want dat klinkt als een bedrag wat we allemaal voor ons kunnen zien.
13: Ja,
11: die €80 krijgen we. Dat is sterker dan dat percentage.
13: Ja, maar jij wil het allebei, hè? Dat is ook weer mooi.
11: Ja, tuurlijk.
13: Ja.
11: Hij zet hoog in, dat is onhandig.
13: Dus jij zegt eigenlijk, voor mijn bedrijf, duwtje, is het niet haalbaar. Dus Guido, vind jij het een redelijke eis van de FNV? Die 5,5% plus dan?
10: Nee, nee. Kijk, degenen die al wat langer op de arbeidsmarkt werken, die weten dat loonsverhogingen elk jaar bijna nooit voorkwamen. De afgelopen jaren is er, dankzij, als gevolg van de oorlog uiteindelijk in de Oekraïne, is er een inflatiegolf ontstaan. Die is voorlopig nog niet weg. En daar is reparatie op toegepast in 3-4 jaar tijd. Moet je je voorstellen, als jij 4 jaar geleden op de arbeidsmarkt kwam, dan zit jij nu thuis aan de keukentafel te vertellen van, nou, elk jaar gaan die salarissen omhoog. Dus dat is kennelijk usance. Nou, dat is het helemaal niet. Normaal gesproken gebeurt dat eens in de 4-5 jaar. Dus we zitten nu op, zeg maar, op een hoge golf. Dat is niet normaal. Dus je kan niet zeggen van, omdat er nu weer Iran is en de pompprijzen hoog gaan en de elektrische en de kosten van de energie omhoog gaan, moet er maar weer een loonsverhoging zijn.
13: Ja, maar het komt wel omdat mijn eitjes duurder worden in de supermarkt.
10: Ja, maar, dan komen we even op punt 2. Ja. Daar kan op andere manieren voor gecompenseerd worden. Je kan met btw-tarieven, je kan dus een heel instrumentarium. Punt is, op het moment dat jij een loonsverhoging doorvoert, die is niet meer terug te draaien en die stapelt, die werkt door tot aan pensioenen. Dus dat is een soort knikker in het bad die eindeloos doorrimpelt.
13: Ja, en strop om de nek van werkgevers dan.
10: Nou, dat is natuurlijk de discussie die hier dan wordt gevoerd. Maar dat is weer voor de bühne. Dus dan denk ik weer van, krijg ik ook een beetje slechte smaak in mijn mond. Kijk, uiteindelijk dat bedrijfsleven in Nederland staat er best goed voor.
13: Ja, ze zeggen zelf van niet.
10: Nee, ze zeggen zelf van niet. Maar dat is
13: financieel zwak, zeggen ze.
10: Ja, maar dat is echt voor de bühne. Want er zijn voldoende publicaties die aangeven dat in principe de onderstroom in de economie is goed. Het bedrijfsleven in Nederland is goed. Waar ze volgens mij veel meer last van hebben, is een onvoorspelbaarheid van structurele kosten die het gevolg zijn van regelgeving. Mm-hmm. Want dat is iets waar een ondernemer van kan zeggen, daarvoor ga ik nog niet investeren nu in bijvoorbeeld nieuwe technologie of nieuwe maar die loonsverhoging is in principe is een instrument wat je met mate moet toepassen. Er is in de afgelopen jaren al enorm veel gecompenseerd. Ik ben zelfstandige. Er zijn 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland, eventjes voor de sociale orde, die vallen helemaal buiten deze discussie.
13: Ja, die hebben gewoon pech, hè? Die moeten zelf onderhandelen.
10: Die moeten zelf onderhandelen met elke individuele klant. Dus, dus laten we nou niet doen dat we heel Nederland hiermee, zeg maar, een warme deken over de schoudertjes leggen. Nee. Wat ik wel interessant vind, en dat vind ik eigenlijk, dat heb ik ook meegemaakt in de periode dat ik zelf CAO zag, maar zeg, moest gaan uitleggen aan het personeel. Wat mij betreft kunnen we sowieso permanent afscheid nemen van percentages. Want het is fundamenteel onjuist als jij een 23-jarige werknemer hebt die net misschien 1 loonsverhoging heeft gehad. Die zit nog onderaan de schaal. En je hebt iemand die al 15, 20 jaar in dienst zit. Die zit al 3 keer modaal. 3% loonsomslag is voor de een een extra korte vakantie in het weekend. En voor de ander, in plaats van een half kratje, een heel kratje bier. Mm. Een vaste loonsverhoging is voor mij ook een meer zuivere compensatie voor de cost of living, zoals we die allemaal betalen.
13: Dus lang leven, de 80 euro per maand van Spekman.
10: Juist.
13: Ja. Dat vind je een veel beter.
10: Dat vind ik een. En dan kan je praten over, met CBS erbij in de hand, kun je gaan praten over feitelijke kostenverhogingen. Ja. Waar je dan eenmalig, kan ook, hè, in een CAO. Dus eenmalige compensatie voor
13: Spekman. Maak er dan maar 120 euro van voor Spekman.
10: Voor mijn part.
13: Ja, oké. Okay. Nou, bij deze geregeld.
11: Dat is inderdaad een betere. Ja. Maar tegelijk maken we de lasten op arbeid wel te hoog. Hè. Die worden steeds hoger. Dus het eigenlijk, je voordeel is niet, wij gaan alleen maar als werkgever meer betalen. En als het nou gewoon die lasten wat lager zouden zijn, zou de medewerker ook wat meer
10: betalen. Ja, maar dan zou je politiek ook nog kunnen zeggen, we mogen hier geen politieke talkshow van maken, je gaat de werkgeverslasten wat verlagen.
11: Ja.
10: Dan doe je de ondernemer. Dan geef je ook een gebaar aan die ondernemer.
11: Ja, ja, ja. Precies.
13: Het klinkt wel een beetje die werkgevers die ik dan hoor. Een beetje zoals ik vroeger met mijn broertje dan was. Dat ik echt geen snoep met mijn broertje kon delen. Want ik had zelf al zo weinig.
10: Ja.
13: dat idee.
10: En dan, nou ja, precies. Ja, nee, we moeten geen medelijden hebben met het Nederlandse bedrijfsleven.
13: Nee, precies. Dat is absoluut. Laten we dat even vaststellen dan. Uiteindelijk, stel het gaat gebeuren. Hè, je moet weer, stel jij moet bij Duwtje, moet je ook je personeel meer gaan betalen. Gaat dat lineair recta doorbrekend worden aan de klant?
11: Nou, dat kan ik niet. Die ruimte heb ik. Ik werk veel voor de overheid. Ah. Die hebben vaste tarieven.
13: Dat zou je ze weer hebben.
11: Ja. En die doen niet aan inflatiecorrectie vaak. Dus nee, dat is ingewikkeld. Dat is
13: een beetje krom dan, hè? Ja. Dus aan de ene kant zeggen ze dan van nou, we gaan het zo regelen. En aan de andere kant doen ze het voor jou niks.
11: Nee, zeker.
13: Vraag niet wat de overheid voor jou kan doen. Goed, dan nog even naar het gedrag. Hè? Toch weer even, Lisa. Want zo'n eis van 5,5% landt dan op tafel. Houdt de FNV er dan zelf ook al rekening mee dat ze ergens in het midden gaan uitkomen?
11: Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja, je zet natuurlijk hoog in. Dat is nu, ze hebben sowieso hoog ingezet met die OV-staking. Ze hebben het allemaal zo opgebouwd om zoveel mogelijk uit te halen. Hij is net gestart. Hij wil ook een goede indruk maken. Ja.
10: Ik vind het wel fascinerend. We kennen hem natuurlijk al heel wat jaartjes. En ook inmiddels een groot deel van zijn garderobe. Maar het is wel...
13: Ja, hij heeft maar twee dingen. Dus...
11: De trui.
10: Ja. Nee. Van de week had hij een soort van Indiaas gewaad aan of zo. Ja. Dus, maar... Zijn manier van onderhandelen en de positie die hij heeft is wel uniek. Ik heb heel vaak, en dat zie ik ook bij mij in de sector, er is enorm veel gezanik over autofiscaliteit. Daar hebben we nu de tijd niet voor. Maar je ziet dat heel veel lobbyorganisaties lopen vast. Daar komt eigenlijk niks meer uit. Ook al zitten ze een oude staatssecretaris als voorzitter in en die loopt daar schouderkloppend door Den Haag van weet je nog, toen ik hier rondliep, dan kijken ze van ja, maar jij bent nu weg en ik zit hier nu. Die lobby's, ogenschijnlijk, ik heb het over beeldvorming, want ik zit niet met de pot koffie aan tafel. Maar je ziet dat de lobby het gewoon worstelt om met de politiek afspraken te maken waar het bedrijfsleven jarenlang op kan varen. Ja. Zo'n spekman daarentegen, ja, die heeft een machtsmiddel, dat heeft een lobby niet. Ja. Nee. Die kan zeggen van, weet je, plat.
13: Maar ik herinner me nog, anderhalf jaar geleden, FNV lag op zijn gat. Iedereen zei, klopt, nou, dat is klaar.
10: Dat is van gisteren.
13: Spekman, de herrijzenis van de FNV opeens. Dat gaat wel snel.
10: Hij ja, maar daar heb je dus wel ook een kerel voor nodig. Het kan ook een vrouw zijn trouwens, voordat ik daar de bericht over krijg.
11: Fijn dat
10: maar,
11: ik deze bijdrage heb, dat je dat toch even corrigeert.
10: Ja, nee, ik ben me bewust wie ik tegenover me heb. Dat, en dan heb je dus wel ook inderdaad, vroeger had je Jaap van der Scheur en dat soort types, dan heb je wel blokken beton nodig die vanuit een principe handelen. Ja. En ook wel weten, en daarom zit ik altijd van hem te genieten, als je zijn body language ziet, als hij zijn tegenargumenten hoort, hij heeft het allemaal 10.000 keer gehoord. Ja. Maar hij gaat gewoon voor datgene wat hij wil bereiken voor zijn achterban. En dat klinkt inderdaad archaïs, maar je zou ergens willen in dat type principe zuiverheid, misschien dat heel veel mensen denken van je stinkt erin, dat je daar meer van dat soort exponenten tegen zou komen. Want dan weet je dat daar kan het knetteren, maar dan komt het ergens van. En nu zitten we allemaal in een soort publieke beeldvormingsregie. Mm-hmm. Iedereen mag zijn plasje doen. Als ik nu ook op LinkedIn kijk, hoe mensen nu hun eigen algemene beschouwingen gaan zitten doen. Ja. Dat leidt nergens toe.
13: Nee.
10: Nergens toe.
13: Wat een verspilling van letters. Hè?
10: Exact. Dus we gaan naar het volgende onderwerp.
13: We gaan zeker naar het volgende onderwerp. Dat klopt, ja. Het lijkt wel alsof het hierop doorgaat. Een bonus van enkele jaarsalarissen. Heeft niks met Spekman te maken. Maar voor jou en mij misschien nog wel moeilijker haalbaar dan het winnen van de loterij. Maar een Amerikaanse CEO doet het gewoon voor 15.000 werknemers. Wie dat is en of ze nog vacatures hebben, dat horen we zo.
14: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business-wise Week. Bij New Business Radio.
13: Ja, godzijdank staan de lampen in de studio hier nog aan. Maar voor hoe lang nog? Want de toezichthouder ACM meldt dat de netbeheerkosten in 2027 met bijna 20% omhoog gaan. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat €89 per jaar meer kosten voor levering van stroom. En €52 extra voor gas, om nog maar te zwijgen over bedrijven. En dit is nog maar het begin, want netbeheerders moeten de komende 15 jaar zo'n €235 miljard investeren in bijvoorbeeld windparken en transformatorstations. En dat geld groeit niet aan een geldboom, maar moet van de klanten vandaan komen. Nou Guido, wat een ellende. Hè? Die netcongestie, de exploderende netkosten die we nu allemaal op ons bordje krijgen. Hoe negatief is dit voor het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland?
10: Ja, dat is niet best. Wij weten nog steeds een mooi verhaal op te hangen in het buitenland over waar we gidsland in zijn. Hè. Wat waren we allemaal niet? Food and agriculture regio, datacenters waren overal welkom. We waren Nederland distributieland. Hè. Bij ons kom maar binnen, dankzij onze prachtige locatie tussen al die grote economieën. Maar wat kunnen we nog waarmaken? Dat is de vraag. Bitter weinig. Want wij maken ons op. Er zijn nu generaties die gaan opgroeien. Die zeggen van nou, ik weet niet anders dan dat er altijd gewoon wegen onderhoud waren. Bruggen afgesloten. En dat er constant straten open lagen. Omdat de kabels moesten worden, laat staan, hoogspanningskabels. Dus dit is niet weg te praten, weg te denken. Dit moet betaald worden. Ik denk wel... Want jij noemde net 35 miljard de komende 14 jaar. Ja. Ik heb gelezen, afgelopen 14 jaar was het 40 miljard.
13: Ja, veel minder inderdaad.
10: Dus ik denk wel, ja, weet je nog, de man, de premier waar we allemaal toch wel een beetje van hielden. Die zei van ja, visie, wat was dat ook weer?
13: Ja, dat is waar. Ja, iets met Rutte geloof ik. Hè? Ja.
10: Ja, dus ja. We hebben wel echt zitten slapen. Zeker in een land dat pretendeert een soort gidsland te zijn. En innovatief en een land van koopmannen. Nou, we zijn inderdaad nog steeds goed in het praten en in het vinden van dingen. Maar ik hou mijn hart vast. Dit land gaat wat dat betreft echt serieus op slot de komende jaren. Want het is niet alleen een kwestie van geld. Daar kom ik zo even op. Want je wil natuurlijk mijn medegast ook...
13: Zeker. Ja, daar precies. Staat dat te trappelen.
10: Staat dat te trappelen. Ja. Dus laten we dat nu maar even doen. Want,
13: laten we maar even doen. Ja, Lisa, eventjes.
11: Ja, even.
13: Het is allemaal de schuld van Mark Rutte.
11: Ja, uiteindelijk is alles de schuld van Mark Rutte.
13: Ja.
11: Nee,
13: we hebben het vooruitgeschoven, wil Guido maar zeggen.
11: Ja, maar dat hebben we met heel veel dingen gedaan. Ik bedoel, je noemde al de bruggen, de wegen. We hebben een enorme opgave de komende tijd. En daar hadden we veel eerder op moeten handelen. En nu hebben we die achterstand. En nu is de vraag, hoe gaan we dat dan doen en wie gaat het oplossen? En als ik dan even vanuit mijn vak erop reflecteer, is het... Ja, het is een fysiek ontwerpprobleem. Maar het is ook een gedragsontwerpprobleem. Vorige week noemde je de kamelenbulten al even over de werkdagen. Dat iedereen op dinsdag en donderdag werkt. Dat is hier met het netcongestieprobleem natuurlijk net zo hard een probleem. Hè? Want we hebben een probleem in de spits. Dus in de ochtend en in de avond. We gaan dan allemaal koken, douchen. En dan hebben we allemaal dat stroom nodig. Die stroom nodig. En daar moeten we voor uitbreiden. Maar daar wordt nu niks mee gedaan. Er komt misschien een prijsprikkel. Ja. Nou, dat is één ding. Maar die komt er dan in 2030 een keer, geloof ik. Het is niet de hele oplossing. Maar je hoort ook heel veel ondernemers die willen heel veel. Maar het kan allemaal niet. Dus die willen samen hun energie delen. Die willen, de een heeft zonnepanelen. De ander heeft... dat wil je allemaal samen nemen. Maar dat kan allemaal niet.
13: Een wijs vrouw heeft mij ooit verteld. Het is ontzettend moeilijk om menselijk gedrag te veranderen.
11: Dat klopt.
13: Dat was jij namelijk.
11: Nou, dat klopt. En eigenlijk zijn we allemaal... Ik zeg altijd als leider. Dus of je nou leider bent van ons land. Of een leider van een organisatie. Ben je een gedragsarchitect. Dus hoe jij de context ontwerpt. Dat lokt bepaald gedrag uit. Wat we nu hebben ontworpen is dat we met die auto allemaal in de file staan in de spits en dat we het energie ook allemaal op hetzelfde moment gebruiken.
13: Ja.
10: Wat heb jij voor de laatst als gedragsexpert gezien dat gedrag wel degelijk veranderd kan worden in een relatief korte tijd? Kom je toch weer bij COVID uit?
11: Dat was een geweldig living lab. Het was verschrikkelijk, maar daar... Nou, heel simpel voorbeeld, het videobellen. Dat deden we allemaal minimaal, afstand werken. Nou, dat is natuurlijk... Die verandering is gigantisch geweest. Dus soms heb je een shock nodig om snelle verandering te realiseren. Maar het kan soms om hele kleine dingen zitten. Ik heb een keer voor een bank een onderzoek gedaan. En daar stond het vinkje in het systeem waar een werknemer iets moest invullen. Op standaard met de auto. Hun beleid was, mensen moeten met de trein. Maar daar moest je heel veel moeite voor doen. Soms kan het in een heel simpel vinkje zitten waarmee... Nou, volgens mij was het 40% meer mensen gingen uiteindelijk met de trein door een klein vinkje aan te passen.
13: Dus dat zou je dus ook... Stel dat we nou terugkomen bij dit probleem, hè, met het stroomgebruik. Wat zou dan een simpel vinkje zijn om ervoor te zorgen dat dit probleem niet te groot wordt?
11: De eerste is de prijsprikkel, want dat hebben we allemaal ook gezien. Toen de gasprijzen omhoog gingen, zijn we allemaal onze thermostaat lager gaan zetten. Dat is ook zo'n urgente, dat liep gewoon heel hard op. Maar als je met deze kosten, die je net noemde, van huishoudens gaan en bedrijven gaan een vast bedrag meer betalen. En nou, ik heb even snel omgerekend. Ik geloof voor een gemiddelde is dat dan 12 euro per maand. Mensen in energiearmoede heeft dat veel impact op. Dus dat is alleen maar erger. Maar voor de gemiddelde mens gaat dat geen prijsimpact hebben. Wat wel heel erg uitmaakt, is of het voor jou verschil maakt wanneer je al je apparaten aanzet. Wanneer jij je wagenpark oplaadt. Wanneer je de energie verbruikt. En ook hoe je... Ik vind ook heel erg in dat samenwerken. Dat ondernemers en bedrijven veel meer samen die energie kunnen gebruiken. Er zijn zoveel initiatieven. Alleen het beleid is er nu niet op ingericht dat je dat makkelijk kan doen. En ook,
13: zou je dan eigenlijk moeten zeggen, we gaan die netbeheerkosten niet gewoon met een beetje wat we nu gaan krijgen, maar gewoon met heel veel meer verhogen, zodat mensen dat gedrag wel gaan veranderen?
11: Nee.
13: Zo'n shock.
11: Nee, want dan benadeel je dus dan krijg je alleen maar financiële problemen bij mensen. Daar heb je ook helemaal niks aan.
13: Dan gaat Guido gewoon lekker zijn tv weer aanzetten en dan
11: wat
13: hij minder geld heeft.
11: Nou, ik woon ook in het verkeerde gebied, zag ik.
10: Ik zou je vertellen dat ik sinds kort de was weer buiten gewoon ophang.
11: Kijk.
13: Oh?
11: Ja.
10: Ja, ik weet dus...
13: Je hebt geen droger meer, Guido. Wat is er gebeurd?
10: Nee, ik heb een geweldig gedroogd. Je zou moeten zien wat dingen zegt. Okay. Geef licht aan alle kanten.
11: En kijk, dat zijn dus allemaal kleine voorbeelden. Maar daar zit wel het verschil. Wat ook een groot probleem is. De overheid, dat noemde jij net ook in een andere context. Dat wisselende beleid. Hè? Steeds andere keuzes. Bij die warmtenetten. Dat is natuurlijk... Eigenlijk zijn gemeenten, bedrijven hebben er last van. Maar gemeenten hebben er bijvoorbeeld ook heel veel last van. Want het Rijk maar steeds hier een subsidie. En dan stopt die subsidie weer. Ja. Wij willen eigenlijk hele wijken op warmtenetten aansluiten. Ja. Maar dat schiet gewoon voor gemeenten op.
13: Dat is het gedrag, ja. Nog even, want jij wilde het over het geld hebben, Guido.
10: Nee, nou niet meer. Ook. Jawel. Ja, nee, heel goed. Zullen we die maar gelijk even doen dan?
13: 235 miljard, hè?
10: Kijk, nou, het heeft wel met elkaar. Kijk, uiteindelijk wil je als burger, als ondernemer. Maar ook als je bij de overheid werkt. Je wilt gevoel hebben... weer schaffendas. Van uiteindelijk, het zal even pijn doen. Het zal misschien langer gaan duren. Maar het is te doen. Dat gevoel raak ik langzamerhand een beetje kwijt. En dan kom ik even bij die financiën.
13: Ja.
10: Want het is nu 20%. Dus iedereen staat in de stijgers. En ze zeggen van nu, nee, dat is nu eventjes. En straks wordt het gematigd naar 3 of 4%.
13: Maar
10: die 20% is een dekkingsmethodiek die ze hebben aangepast. Waarom? Omdat in de eerste fase van het uitgevoerde werk bleek dat het langer duurt. En dus per definitie meer geld kost. Nou, dat hebben we vaker gehoord. Hè? Ja. Met die IT-systemen van de overheid. En ook bij bedrijven kan het soms heel erg fout gaan. Dus dit is mijn gevoel. Zeg, en ik ben absoluut geen cynicus by nature. This is the shape of things to come. Het gaat langer duren en dus meer geld kosten. Dus die 20% van toch even snel wat dekking binnenhalen... om de exploitatie en toekomstige investeringen gelijk zeker te stellen... zal vaker gaan gebeuren. En dan ga je op een gegeven moment weer naar een extra laag aan onrust toe. Ja. Dan sta je in die file. Je bent aan het wachten op die aansluiting voor je nieuwe locatie voor je bedrijf... of die wijk die in aanbouw moet zijn... En het loopt vast.
13: Dus dit wordt een Noord-Zuidlijn van de energieinfrastructuur.
10: Dat vind ik een best een goeie. Want dat was, eigenlijk heb ik daar niks aan toe te voegen.
13: Nou, Olivier. Hartstikke mooi. Ja, dat is toch fijn, hè? Maar als we het hebben over... Dus jij zegt, oké, dat gaat dus, er gaat dus nog veel meer komen. Het wordt een grote ellende wat dat betreft. Maar ja, het gaat een keer natuurlijk. Ja, je kan een hooi voor kosten en stroom. Maar mensen gaan natuurlijk wel boos worden.
10: Ik denk, ik kijk even naar jou, Lisa. Wat mij in ieder geval zou helpen... is dat ik ergens op een gegeven moment lees... En dat komt echt niet bij de overheid vandaan. Maar het mag wel door de overheid mee worden gecommuniceerd. Als ik nou ergens zie dat er een nieuw type modelwoning wordt ontwikkeld. Die niet alleen maar zuinig is en gezonde lucht ook heeft. Maar misschien met een ingebouwde batterij. Van niet, wat is het tegenwoordig, 5 of 10. Maar gewoon een behoorlijke batterij. Zodat je zegt van nou, dit is een type huis. Wat kan toegepast worden schaalbaar in van 1000 tot 2000 woningen in de wijk. Dat zijn mensen die zijn, noem het maar straks 40% autonoom of zoiets. In combinatie met een auto.
11: Je mist een visie, een toekomstperspectief.
10: Nou ja, exact. Ja. Want uiteindelijk die technologie, die is er.
13: We doen er te weinig mee.
10: En
11: het loopt allemaal achter. Hè? Ik bedoel, ik heb net een nieuw pand gekocht voor mijn bedrijf. Dat is 5 jaar oud. Maar dat is niet op de warmte en de duurzaamheid. Ik moest op het gas. Terwijl ik dat is helemaal niet...
10: Je hebt gewoon nog blauwe vlammetjes.
11: Ja, heb ik. Heel erg. Wilde ik helemaal niet. Maar dat is wel hoe het allemaal... Het loopt allemaal zo erachteraan. Omdat we nooit keuzes hebben gemaakt.
13: Ja, dat is het probleem dus. Nou, we gaan eens kijken hoe dat de komende jaren gaat zijn.
11: We gaan het er nog vaker over hebben, gok
13: ik. Dat vrees ik ook, ja. Over een paar minuutjes gaan we het over iets heel anders hebben. Een basketbal, een naakte topactrice en verder helemaal niks. Less is more, maar dat geldt niet voor alle kritiek die de reclame van gokbedrijf Novik krijgt. Maar hoe pakt deze gok uit? Bespreken we zo meteen.
15: Business Wise Weekly, de leider van de week.
13: Iedere aflevering zetten we in Business Wise Weekly de spotlight op een leider uit binnen- of buitenland. Soms omdat die leider briljante dingen doet en soms omdat het allemaal wat minder lekker gaat. Rob Huisman is de boardroomadviseur van Nederland en is ook nog een schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij heeft het deze week over Sanjay Mehrotra, de CEO van Amerikaans chipbedrijf Micron Technology of Micron. Een van de allergrootste spelers ter wereld op het gebied van AI-chips.
16: Het is een firma die ontzettend goed boert op dit moment en dat is niet verrassend. Want alles wat met AI te maken heeft, gaat heel goed. Maar hij heeft iets opmerkelijks gedaan, deze CEO. Hij heeft deze dagen aangekondigd dat hij al zijn medewerkers, allemaal, in Taiwan, waar ze heel veel produceren, een enorme bonus gaat geven. Een bonus van minimaal 3 jaar salarissen tot maximaal 6 jaar salarissen. En dat is toch wel een hele unieke zet. Hij is niet helemaal vrijwillig, die zet, moet ik ik erbij zeggen. Want er werd gedreigd met een staking bij het bedrijf. Want de medewerkers eisten dat ze ook echt mee gingen profiteren van het succes. En daar wilden ze ja, een flinke financiële tegemoetkoming in zien. Maar deze CEO heeft niet kinderachtig geweest, zeker niet krenterig. En hij heeft zijn portemonnee getrokken en deze mensen dus 3 tot 6 jaar salarissen aangeboden. Ik vind het normaal dat gebeurt. Sterker nog, ik bedoel, je kan je toch niet voorstellen dat je die mensen op een gewone cao-loonsverhoging houdt als de onderneming zelf gaat als een speer en ongelooflijk veel geld verdient. Waarom zouden de medewerkers daar dan niet van mee profiteren? Als je die vraag dus omdraait, dan is het antwoord toch, ja, dat kan eigenlijk toch helemaal niet. Dat medewerkers niet mee profiteren.
13: Ja, Guido Rob zegt dus, dat kan helemaal niet. Dat medewerkers moeten natuurlijk mee profiteren. Maar ja, dat zijn toch gewoon kantoorklerken. Dan zou maar ondernemer moeten worden als ze er weer mee profiteren.
10: Ja, dit is grappig. Want dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we het hier hebben over Taiwan. Mm-hmm. In Nederland is zoiets ondenkbaar. Het zegt meer over het jaarsalaris wat die mensen daar krijgen. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom die fabriek in Taiwan is gebouwd. En niet in een Amerikaanse staat. En want dat had natuurlijk misschien nog beter geweest vanuit zeg maar social responsibility.
13: Je bedoelt, dan was Micron Technology failliet geweest. Nou, dan ze 3 tot 6 jaar salaris hadden moeten betalen.
10: Nou, dan hadden ze misschien ook een bonus gekregen. Maar meer in de lijn zoals wij dat we ook wel kennen in het Westen. Van 20% tot 50%. Maar dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Kijk, ik gun die mensen het allerbeste. Alleen, ze krijgen in één keer een plas drugs zeg maar om zich heen. Terwijl een bonus, ja, iedereen die ooit een bonus heeft gekregen of hem mocht uitdelen, die weet donders goed. Je kan er geen enkele rechten aan ontlenen. Mm-hmm. Dus wat voor een onrust ontstaat er volgend jaar als die bonus minder is. Of misschien aan één persoon, maar niet aan de ander wordt uitgedeeld.
11: Mensen ja, je lijkt wel een psycholoog.
10: Ja, wat zei je?
11: Je lijkt wel een psycholoog.
10: Ja, maar uiteindelijk moet je als man je het ook aanpassen in deze wereld. Dus we hebben toch best wel wat geleerd. Ja.
13: Maar Lisa, 3 tot 6 jaar salarissen bonus. Nou, dan ben je natuurlijk super blij als medewerker. Dan ga je keihard rennen voor het bedrijf.
11: Ja, dat denk je. Nou, daar is dus onderzoek naar gedaan. Ja? Dat doe je heel even.
13: Oké. Okay.
11: Dat is wat er met bonussen gebeurt. Dat is een eenmalige, ja, jij noemde het de plas drugs, maar een sugar stoot. Het is gewoon even een boost. Hier zit ook nog iets onder. Dat ze al ontevreden waren en dreigen om te staken. Mm-hmm. Dus het voelt ook nog niet eens als een oprechte beloning, omdat je werkgever je echt zo waardeert. Dus het voelt als iets waar je al recht op had. Dan is het misschien even oké. Okay, ik heb mijn zin gekregen. Ondertussen zien ze in de omgeving dat anderen meer krijgen. Dus jij noemde het ook al even de postcode loterij. Hè? Ja. Dan heb je natuurlijk hetzelfde effect. Stel, ik win 40.000 euro met de postcode loterij. Ben ik heel blij. Ja. Totdat ik hoor dat mijn buurman 2 ton heeft.
13: Ja, want die heeft een paar loten extra.
11: Dan voel ik me toch een beetje alsof ik iets verloren heb. Nou, dat zullen die mensen voelen. Ja. Vervolgens zijn ze dan even blij. Maar er is echt uit onderzoek gebleken dat na die bonus kakt het zelfs nog onder de motivatiegrens van daarvoor.
13: Dus eigenlijk is het helemaal niet slim wat hij heeft gedaan.
11: Nee, het is sowieso een beetje achteraf. Ja, hij moest denk ik wel. Ik denk dat hij geen andere keuze had. Maar ik vind het geen sterk leiderschap met een visie en doordacht.
10: We hadden het net over die 5,5% van de FNV. Hè? Wat was nou de reactie geweest, ook in de publieke media, als we hadden gezegd van, we kunnen een structurele loonsverhoging doorvoeren van 20%. Op basis van de prognoses van de verdiensten van het bedrijf. Waar je dus ook wat mee hebt. Dat is zeg maar cement in je leven.
13: Zou dat beter geweest zijn, Lisa?
11: Ja, er zijn ook voorbeelden. Volgens mij heeft ASML dat ook gedaan. Die hebben wel ook iets met een bonus gedaan. Maar met een commitment van dan blijf je tot 2030 blijf je bij ons werken. Dan ben je voor een lange termijn in elkaar aan het investeren. Maar dit is gewoon een soort zoethoudertje, wel een flinke in ons perspectief.
10: Nou ja, ik vraag me ook af wat die arme mensen daarmee aan moeten, want ze zijn dat natuurlijk helemaal niet gewend.
13: Nou ja, ik denk dat op zich, dat als ik jou hier even 1 miljoen geef, dan denk ik dat we
11: het
13: geen zorgen
11: goed
13: op kunnen maken.
10: Nou, het kan best wel eens verkeerd met me aflopen. Hoor.
13: Oh, dat
10: je bedoelt nog een miljoentje.
13: Ja. die meneer Rotra, die heeft dus toegegeven aan de druk van die medewerkers. Ja. Hè? Dus eigenlijk was dit crisismanagement.
11: Ja.
13: Nou ja, Guido zei als oplossing van, nou, geef ze gewoon 20% meer salaris, dat zou beter zijn. Is dat inderdaad de beste oplossing of zou er iets anders beter zijn dan?
11: Ja, ik weet niet hoe oprecht deze leider in zijn organisatie zit. Hè. Worden die mensen al onderbetaald? Je wil inderdaad in het ideale geval dat je je medewerkers zoveel mogelijk betaalt als kan binnen je marges en een gezond bedrijf. En wat de concurrentie doet, alles in verhouding. Zo'n eenmalige injectie zou ik niet aanraden. Ik zou dan eerder inderdaad gaan in, of het nou vast 20%, ik weet niet, ik kan hun business natuurlijk niet inschatten.
10: Nee, dat was...
11: Want dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem weer over een paar jaar en dan stort je in.
13: Misschien even in vergelijking, rivalen Samsung en Hynix in Zuid-Korea, die hadden ook al bonussen gegeven, namelijk 10,5% bij Samsung, 10,5% van de winst, keerden ze uit met bonussen tot €350.000.
11: Zo.
13: Dat is wel lekker, toch?
10: Ja, nou ja, dat gaat een beetje de kant van de voetballerij op dan. Hè? Dan denk je van...
13: Maar er wordt ook geld, als, wat dat betreft lijkt het er
10: wel. Nou, meneer Spekman, het maar niet horen.
13: Nee, precies.
11: Nou ja, is het in Taiwan dat je de boeken ook open hebt? Dus dat mensen ook kunnen zien hoeveel... Dat weet ik niet.
13: Dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet is, het lijkt inderdaad wel op de voetbalwereld in de zin van, er wordt geld als water verdiend. En dan is het logisch dat de mensen die...
10: Nou ja, je ziet ook eigenlijk het economisch kolonialisme. Hè? Want uiteindelijk, ik noemde net even, waarom staat die fabriek niet in Arizona of in Pennsylvania? Ja. Waar waarschijnlijk ook best wel een grote werkloosheid is. Dat gaan wij hier niet oplossen. Maar uiteindelijk geeft dit aan hoe wat voor kraters er zijn, zeg maar, als je over de wereldschaal bekijkt, tussen waar het geld verdiend wordt en waar het geld gemaakt wordt, zou ik maar zeggen. Mm. Waar de waarde gecreëerd wordt. Je ziet het in mijn sector, in de autobranche ook. Discussies over de fabrieken in Duitsland. Aan de ene kant made in Germany. Daarom zijn we in heel Europa is verliefd geworden op die auto's.
13: Het is veel te duur om het in Duitsland te maken.
10: Nou ja, maar dat is de prijs van het hele sociale stelsel waar we in 50, 60 jaar aan hebben gebouwd. Mm. Ja, en natuurlijk, kijk naar een BYD. Die onderhandelt met allerlei fabrieken. Overheden in Europa. Maar die kan morgen besluiten van, sorry, we komen toch niet bij jou ons fabriekje neerzetten. We gaan toch even twee deuren verder, want daar is de structurele kostprijs nog 15-20% lager. Ja. En dat is, zeg maar, als je het hebt over de maak, de fabrieken, dat is, zeg maar, het spel wat daar wordt gespeeld. En ja, uiteindelijk zijn er altijd overheden die zeggen van, kom bij ons maar binnen. Mm. Maar wij hier in Noordwest-Europa liggen wat dat betreft gewoon ernstig uit de lat.
13: Maar dus ons ASML hoeft niet zich zorgen te gaan maken dat ze zometeen ook 3 tot 6 jaar salarissen moeten gaan uitvoeren.
11: Nou ja, de vraag is wel, als er in die sector zulke grote winsten gemaakt worden, wat betekent dat dan? Mm-hmm. En met ASML hoop je als Nederland dat er in Nederland geïnvesteerd wordt. Nou, misschien wordt het wel de duurzaamste fabriek. En kun je, daar ben ik ook benieuwd naar daar. Hè. Misschien moeten ze ook investeren in de omstandigheden waar die mensen in werken in Taiwan. Mm. En dat je daar de meest fijn gezonde werkplek hebt.
13: Af en toe een papadag.
11: Nou, het zou heel goed.

0: this? Sports.
1: Sports.
0: Sports.
1: Sports.
0: Sports.
1: Sports.
0: Sports.
1: Sports.
0: Sports.
2: Ja, ze heeft 3,5 dag op deze tekst geoefend. De nieuwe commercial van gokbedrijf Novik met model en actrice Sydney Sweeney in de hoofdrol trekt veel bekijks. Alleen al op YouTube keek ik net nog even meer dan 2 miljoen views in een paar dagen tijd. Maar topsporters zijn not amused omdat vrouwensport op deze manier geseksualiseerd zou worden. Op social media kaatsen ze de bal terug naar Sweeney door foto's te plaatsen in hun gewone sportoutfits. Met commentaren erbij als: zo ziet een vrouwelijke atleet er echt uit. Nou Lisa, ik moet natuurlijk beginnen bij de vrouw in ons midden.
3: Dat was al vermoeden.
2: Wat vind je hiervan? Van deze campagne?
3: Nou, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben.
2: Oké, dan stoppen we ermee.
3: Ja. Ja. Nee, ik vind dit. Je hoort er ook net sport. Ze associeert gewoon gokken, wat een ontzettend verslavend iets kan zijn. Alsof het een sport is. Dat is wat ze probeert. Maar ze hebben dit natuurlijk ingecalculeerd. Dit is gewoon een hele slimme marketing. Het is ook uit te tellen welke reacties er op gaan komen. En dat is het hele doel geweest.
2: Ja.
3: En dat is magnifiek bereikt. Ja. Ja. Maar ondertussen hebben wij het niet over een bedrijf wat probeert alle regels te omzeilen die er dan nog zijn binnen de gokwereld. En vervolgens zorgt dat mensen helemaal verslaafd worden. En het door het als sport te profileren ook nog lijkt alsof je bijna gezond bezig bent.
2: Ja. Vind je het als vrouw aanstootgevend wat we hier allemaal te zien en te horen krijgen?
3: Nee, ik vind dat iedere vrouw met haar lichaam moet doen wat ze zelf wil. Dat is ook een mooi recht.
2: Als zij sports wil roepen, dan kan dat gewoon.
3: Als zij sports wil roepen, als ze dat in schaarse sportattributen kleden dingen wil doen, moet ze dat helemaal zelf weten.
2: Ja, maar je vindt vooral het bedrijf daarachter eigenlijk problematisch.
3: Zeker.
2: Kan ik maar zeggen. Guido, wat vind jij?
4: Nou, we hadden het volgens mij in een van de eerdere uitzendingen ook al eens gehad over die gokbranche. Dus net als met de rokers, weet je, die kunnen wat dat betreft toch niks goeds doen. Dus dan maar zo slecht mogelijk. Want die mannen, want ik denk dat er overwegend mannen in die gokwereld zitten, zeker op sports, die klikken hier wel op. Dus het bedrijf heeft het goed gedaan. Dit is kennelijk een soort van nieuwe manier van marketingbedrijven met de hefboom van de social media. Ja. Maar de verontwaardiging die er dan ontstaat vanuit vrouwelijke sporters, die begrijp ik niet helemaal. Want dit gaat eigenlijk helemaal niet over sport. Mm-hmm. Dit gaat over gokken. En zij zet zichzelf niet neer als een vrouwelijke atlete. Ze is een fotomodel met een paar props voor de edele delen. Mm-hmm. Ik vind dit ook, maar ja, ik ben natuurlijk opgegroeid dat er gewoon naakt op tv was. Je zag af en toe schaamhaar en blote borsten op tv.
2: Opa vertelt dit hoor.
4: Om 9 uur 's avonds. Ja. Maar dit is voor mij geen naakt. Laat staan seks.
3: Je ziet te weinig.
2: Het zou eigenlijk meer moeten zijn.
4: Nou, ik heb even gekeken of er nog wat meer te zien was. Maar het is natuurlijk wel mooi.
3: Jij bent dus een van die 2,5 miljoen die je moet repeaten.
2: Het wordt wel
4: ik was wat teleurgesteld. Maar ik zie echt niet waarom vrouwelijke atleten zich hierin geschoffeerd zouden moeten voelen. Alsof zij probeert vrouwelijke sporters neer te zetten. Ik zou die discussie meer hebben als ik kijk naar hoe de dames van het Nederlands hockeyteam tegenwoordig aerodynamisch over het veld moeten gaan. Maar ook de mannen trouwens, aan de 100 meter. Het is allemaal redelijk expliciet.
2: Ja, dat is waar. Maar
4: of het wordt weggedrukt.
2: Nog even over dit spotje dan. Want kijk, die kritiek, hè, die is er dan. Ja, misschien ben ik dan ontzettend cynisch. Maar ik dacht, zou dat bedrijf dat niet zelf georchestreerd hebben?
3: Ja, natuurlijk.
4: Natuurlijk weten ze dat komt. Want we zitten in een soort dubbele nieuwe Puriteinse wereld.
2: Maar dat ze dat even naar een paar vrouwelijke topsporters sturen. Van kijk, leuk spotje. Hè? Kijk eens eventjes. En dan hopen dat het een beetje het vuurtje
3: Nee, ik denk dat dit gewoon ook uit. We leven natuurlijk wat mij betreft gelukkig in de tijd dat we en dat is altijd bij verandering. Hè? Eerst gaat het dan wat extremer. Dus nu, ik kan me voorstellen dat jij af en toe denkt van mag er dan helemaal niks meer. Dat krijg je in het begin. Hè? Dan wordt er een verandering gerealiseerd. En ik vind het een positieve trend dat we daar meer met elkaar over in gesprek gaan. Wat vinden we oké? Wat vinden we niet oké? En ook dat vrouwen in de sport gewoon altijd nog achtergesteld worden op de mannen in de sport. Daar hebben ze een heel legitiem punt. Alleen nu wordt het dan weer zo op haar als persoon. En dan gaan vrouwen elkaar aanvallen. Dat helpt dan weer niet zo. Want dan krijg je juist weer de tegenreactie.
4: Dat is ook nooit goed.
3: Nee. Nou ja, dan wordt het te extreem en dan werkt het weer averechts.
2: Ik zeg dat gokbedrijf Novik. Ik had er zelf nog nooit van gehoord.
3: Dit is heel slim.
2: Nu hebben we het hier ook weer over natuurlijk. Die Sweeney die zelf ook nog eens aandeelhouder van het bedrijf.
3: Ja.
2: Dus die lag
4: zo
2: in de vuistje
4: betaald,
2: natuurlijk.
4: Denk ik.
3: Dit is wat ze wilde bereiken. Ze hebben precies bereikt. En zelfs nog een positieve associatie krijg je er dan bij. Hè?
2: Ja, precies. In plaats van reputatieschade is het eigenlijk een positieve
3: associatie. En niemand
2: associatie.
3: Heeft het over dat ze eigenlijk de regels aan het omzeilen zijn.
2: Nee, van met gokken bedoel je dan. Ja. Guido, stel even als we naar Nederland trekken. Dat er niet een onbekend Amerikaans gokbedrijf dit zou zijn. Maar bijvoorbeeld Coolblue die Holly May brood naakt voor een paar ventilators zet. Onlyfans. Zou het voor elk merk kunnen?
4: Nou, dan

0: moet er in Nederland natuurlijk die ongelooflijke dikke vette knipoog. Dus dan moet het nog 3 lagen suggestiever zijn. Dat iedereen zegt van, oh ja, dat zou de grap zijn die ik ook op een verjaardagsfeestje nog kan maken tegenwoordig. Dus we zijn wat dat betreft in Nederland vooral heel goed om het te verpakken in... Eigenlijk neem ons maar niet helemaal serieus. Hmm.
1: Er was recent een verfmerk die een billboardcampagne had. En dat ging dus over verf. Maar je zag alleen maar mooie vrouwelijke benen, billen. En daar was ook dezelfde ophef over.
2: Ja, ja.
1: Want het vrouwelijke lichaam wordt natuurlijk wel heel erg ingezet. Alsof het alleen maar een lustobject is. En dat je daar alles maar mee kan doen.
2: Stel dat jij nou bestuurder bent, Lisa, bij zo'n bedrijf. En er ligt zo'n campagne op je bureau. Je weet dat er veel kritiek op gaat komen. Teken je dan bij het kruisje of reviews? Of zeg je nou, die reputatiefactor vind ik toch wel belangrijk?
1: Nou ja, een reputatiefactor. Gewoon waar je authentiek achter staat. Ik zou daar niet achter staan.
2: Nee, dit vind je te goor.
1: Ja, dat vind ik gewoon. Je hebt een product, dat wil je verkopen. Daar gaat het om. Om dan alleen maar een bloot lijf ernaast te zetten, vind ik gewoon heel goedkoop.
0: Wordt het niet tijd dat er een discussie ontstaat over het gebruik van mannelijke lichamen?
1: Dit zei mijn partner ook gisteravond op de bank.
0: Weet je, ik bedoel,
2: ja, ik ben wel benaderd voor. Maar goed, dat is iets voor een andere keer.
1: Die zien we volgende week.
2: Ja, zeker. Dat is een tease voor volgende week. Dank jullie wel voor jullie komst. Tot zover deze Businesswise Weekly. Guido Pot, oud-directeur en adjunct-directeur van verschillende automerken. En tegenwoordig scherp opiniemaker. En Lisa Lusink, sociaal-psycholoog, spreker en oprichter van gedragsbureau Duwtje. Zoals elke week kun je deze aflevering vanaf vrijdagochtend vroeg terugluisteren in je favoriete podcast-app. En volgende week, dan ben ik er gewoon weer. Businesswise Weekly hoor je dan ook weer donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 1 en 2 middags op New Business Radio. Fijne week en tot dan.
3: Dit was Businesswise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week. Shaping your future. New Business Radio.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel bleef dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
8: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
9: Ja, goedemiddag Nederland. Het is weer vrijdagmiddag, 2 uur. En dit is People Work Technology. Mijn naam is Richard Bordes. De aanvaller breekt niet meer in. Hij logt in met jouw wachtwoord. En als jij naar huis bent, zit Iran in de telefoons van Nederlandse journalisten. En de bouwers van AI vragen zelf om een rempedaal. Maar de president van Amerika trekt dat er weer uit. En ondertussen koop jij security tools waarvan niemand in het pand kan uitzeggen of ze deugen of dat ze werken. 2 uur lang. Security, no fluff, this is staat van security. Ja, en in dit eerste uur natuurlijk het Sorion het luisteren met onze vaste gast Erik de Jong, onze Mr. No Fluff Security. En hij heeft meegenomen zijn collega Luc de Vries. En in het tweede uur krijgen we Serena Smolders van Sovos met de harde cijfers achter de grootste ransomware rapporten van het jaar. En Stefan Sprenkels van Q-Feeds uit Hilversum. Ja, die dreigingsinformatie van multinationals op niveau in 5 minuten in de firewall van de bakker zet. Maar eerst gaan we straks naar het nieuws van deze week. Ik ben blij dat je luistert.
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
9: Ja, en dan gaan we natuurlijk altijd beginnen met iets moois. Want het nieuws van deze week hoort er echt helemaal bij.
0: Breaking in the tech. Bordes en Van Tilburg trappen af. Het heetste ICT-nieuws. Haarscherpe duiding en meningen zonder filter.
9: Ja, en dat doe ik altijd met mijn vaste tech-compaan HP van Tilburg.
10: Ik ben er weer bij, Richard Podes.
9: Ja, ik ben blij dat je er weer bent. Heb je de kranten weer gelezen, de websites weer bijgehouden?
10: Kranten gelezen? Ja, ik heb het nieuws gekeken. Ik heb vanochtend heb ik nog op YouTube gekeken naar uitzendingen die gisteravond eruit gestonden. Onder andere van Lubach. Dus ja,
9: nou, gaat het
10: social, hè?
9: Ja, zou ik eerst maar zeggen wat breaking news is van deze week?
10: Ja, kom maar op.
9: Gaan we. Vodafone Ziggo verkoopt zijn zendmasten voor 669 miljoen euro en huurt ze dan morgen weer terug. Trump wil niet remmen op AI, want wie AI wint, wint het spel. Techreuzen zitten voor 2600 miljard dollar in onzichtbare schulden en jouw pensioen zit daarin. En OpenAI biecht incidenten op met een zorgwekkend gedrag. Dit is het breaking news van vandaag. Dit is Bordes en Van Tilburg. Trappen af. Ja, Van Tilburg.
10: Ja.
9: Eerst maar eens even, als oude telecommers, jij mobiel, ik vast.
10: Oude telecom, maar spreek voor jezelf.
9: Vodafone Ziggo. Vodafone Ziggo verkoopt de masten.
10: Ja.
9: Ze noemen het de passieve infrastructuur. Staal en beton. Dat gaat voor 669 miljoen euro naar fondsen van Datalbridge, TD Greystone en LNG. En dan gaan ze in de schuldenberg van de Ziggo groep stoppen. En daarna moeten ze weer terughuren. Ja, ik kom wel uit die coax. Maar je eigen masten verkopen en dan weer terughuren. Ja, ik vind het een beetje een raar model.
10: Ja, dat was een tijd dat PSV de grond onder zijn stadion verkocht aan de gemeente en de spelers van kocht. Dus het is een beetje een trucendeus die organisaties opentrekken om te maskeren wat hun eigen P&L, prof en loss het balans is. Het gaat zeg maar in het terugdringen van de schuld, toch? Dat is wat het nieuwsbericht zegt.
9: Ja, dat is het nieuwsbericht zegt.
10: Ze verkopen het, ze krijgen geld en ze lossen een stuk van hun schuld af. Ja.
9: Is dat een beetje de opmaat voor een mooi verhaal voor beleggers en je huis een beetje opknappen als je een beursgang wil doen in 2027?
10: Ja, je kan natuurlijk in de balans alles gewoon mooier maken dan het is of lijkt in het licht van ik ga het ooit verkopen. Dan hoop dat degene die gaat kopen ook een beetje verstand heeft van zaken. Het raakt wel steeds meer in de molen dat bedrijven steeds minder dingen bezitten en veel meer op hun ideeën en property en of een electoral property draaien. Op de klantenbase, het eigenaarschap daarvan. Maar de vraag is, wat heb je dan nog? Hè? En komen we straks maar over te spreken. Het nationaal netwerk of niet. Wel in Nederland soms 5 netwerken, soms 3, soms 4. En elke keer als we er 5 hadden, werden het er toch weer 3. Dus ik vraag me persoonlijk af of het nuttig is om zoveel netwerken te hebben. In een era die behoorlijk vol met congestie zit. Waar ook niet onbeperkt bandbreedte is.
9: Maar dat wordt niet anders natuurlijk met die verkoop van die palen.
10: Ja, maar goed, er liggen in Nederland ook 3 kabelnetwerken. Of in ieder geval glasvezelnetwerken in de grond. Sommige plekken zijn de straten 4 keer open geweest. Het heeft allemaal niet zoveel zin. Dus wellicht moeten we naar een andere oplossing. En dat Vodafone, ja, vind ik ook wel lastig hoor. Dat ze op dit moment positie zit. Ik snap ook niet zo goed. Fusie, Ziggo, joint venture. Ik ben het echt kwijt. Als iemand mij het kan uitleggen hoe het nu zit. Kom alsjeblieft in de uitzending.
9: Ja, maar wacht even. Stop even, HP. Jij zit hier altijd een beetje op je borst te kloppen dat je econoom bent.
10: Ja, dat wel.
9: Ja, je wilt het al een beetje voorrekenen. En dan heb ik wat aan je. En dan gooi je de handdoek in de ring. Wat heb ik hier dan?
10: Ik ben het kwijt voor wat betreft waar Vodafone Ziggo staat op dit moment. Als joint venture of aparte entiteit Liberty Global. Ik snap het niet helemaal. Dus dat. Had je nog een vraag erover?
9: Nee, dan ga ik wel door naar die volgende economische vraag.
10: We komen nog weer terug. Ja. Ik weet dat er nog wat economie komt.
9: Ja, dus, nee, laten we die dan maar meteen doen. Er schijnt een ontzettende onzichtbare schuldenberg van de big tech te zijn. Vroeger hadden ze misschien geen schulden. Maar, voor mij hebben ze altijd schulden gehad. De kredietverzekeraar Allianz Trade zegt dat Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft en Oracle zich op dit moment suf lenen voor datacenters, chips, stroom en alles wat erbij is. En in één jaar tijd is die hele schuld van die club, die is een beetje onzichtbaar, die schuldenberg, verviervoudigd van 573 miljard naar 2600 miljard dollar. En de grap is, die Nederlandse pensioenfondsen hadden vorig jaar zomer de helft van hun aandelen in tech zitten. En de DNB waarschuwde al van dat we die oogkleppen af moeten zetten. Nou jij weer.
10: Ja, een stap terug is snappen wat geld is en hoeveel geld er op de wereld is. Als je dat voor ogen hebt, dan weet je ook wat 600 miljard is. Het klinkt veel, maar misschien is het weinig.
9: Ja, er zijn dagen dat ik het niet op mijn rekening
10: heb.
9: Soms lijkt het veel.
10: Het zijn euro's of dollars. Weet je. Mensheid verzonnen ooit een aantal dingen. En een van de meest belangrijke dingen die we verzonnen was geld. Dat hebben we met z'n allen gemaakt. Het bestaat niet behalve het feit dat wij het geloven. We hebben heel veel geld bijgemaakt de afgelopen jaren. Met z'n allen in de westerse wereld, maar ook in de oosterse wereld. Dus je ziet daardoor enorme inflatie en bedragen voor je ogen die duizelen. Waar het om gaat bij techbedrijven is de recurring business. Dus terugkerende verdiensten is dat magische woord. Hè? Wat kan jij de komende jaren elk jaar factureren aan je klant? En de hoop is natuurlijk, en de winner takes it all, van die chatbedrijven of van die AI-bedrijven, dat degene die het meeste klanten heeft, uiteindelijk het meeste winst gaat maken.
9: Maar lopen niet het risico dat we in een soort AI-bubbel dan zitten? Dat er gewoon heel veel geld en schuld gemaakt wordt? Ik kom nog uit de tijd van de internetbubbel, voor iedereen die zich dat herinnert in 2000. Was ook zo'n groot succes. Het ging ook de hele boel onderuit. Toen krijgen we op een gegeven moment een soort reset van Tilburg. Meneer de econoom.
10: Ja, meneer de econoom gaat je vertellen dat er resets van alle tijden zijn. Zolang wij als mensheid in de economie draaien een paar honderd jaar met geld. Het doel eigenlijk vanaf de Romeinen was er al geld. Maar de echte bubbelploffen zijn er altijd. Die komen per definitie. We zitten wellicht vlak weer voor een grote geldbubbel. Omdat we zoveel bijgekeerd hebben. 2008 was natuurlijk een hele belangrijke bubbelplop. Huizenbubbel, geldbubbel, internetbubbel. Noem eens maar op. Het plopt een keer, dat is zeker. Wanneer weten we niet. En hoe hard het knalt weten we ook niet. Maar ja, dat er een bepaalde lucht in de waarde komt van aandelen van bedrijven. Dat is gewoon zeker.
9: Dat is een feit. Nou, laten we dit even in de gaten houden. Ik vind het een verviervoudiging van je schulden met dat soort aantallen. Ik vind het wel wat. Hey, even terug. We hadden het toch al over AI. De grote roerganger aan de overkant van de plas. Mm-hmm. Met die rode das.
10: Je noemt geen namen?
9: Nou ja, Trump.
10: Oh.
9: Ja, meestal lach ik met de barst om wat hij roept. Maar deze keer was hij wil niet op de rem trappen voor AI. Het is een beetje een bijzondere week in AI. Ik ga het andere bericht er ook wel bij pakken.
10: En die vier bazen wel, ja.
9: En die vier bazen wel. En hij zegt nee. Overigens lieten daarna de Chinezen weten, wij gaan nooit op die rem trappen. Ik weet niet hoe dat klonk in het Chinees, maar gaan ze niet doen. Ja, ik vind dat sowieso niet verstandig altijd op een rem te trappen. Want ik weet niet of het daar nou veel beter wordt. Van mij kan je beter uitwijken. Dan blokkeren je wielen niet. En dan kan je gewoon door. Ik vind op de remtrappen wel weer heel eng. Maar dan snap ik, en toen werd jij zenuwachtig vanochtend en gisteravond. Dan pakt het andere bericht erbij. Ja, OpenAI biegt een aantal incidenten op. Waarbij de guardrails gevallen zijn en allerlei dingen. En vervolgens is er ook nog de Hugging Face hack. Kan jij die in twee zinnen uitleggen?
10: Nee, dat moet je eigenlijk doen.
9: Dan moet ik dat doen.
10: Ja, nee, maar we hebben nu twee berichten. Die vier bazen, om dat eerst even mee te beginnen.
9: Ja.
10: Dat zijn westerse bazen. Hè? Dat zijn geen Chinezen, Russen of Noord-Koreanen.
9: Wat Amerikaanse bazen.
10: Ja, dus dat is sowieso al een denkfout. Die vertegenwoordigen ongeveer 1 miljard van de wereldbevolking. Met de westerse wereld, met Europa erbij. En die andere 6 miljard, die kunnen ook dingen maken. Dus je kan niet zeggen, die vier stoppen we en de rest niet. Dus complotleerlingen zeggen van, dat doen ze om de kleine teken te houden. Of ze doen het zeg maar om voorsprong te houden. Het is wel raar dat jij zegt, hou me tegen, toch? Dat is een,
9: ja, dat vind ik raar.
10: Dat is een raar gegeven. En Trump roept, we gaan je helemaal niet tegenhouden. Want als jou tegenhouden, dan gaan de Chinezen of de Russen wel door. En dan hebben wij zo meteen een achterstand. En degene die wint alles. Dat is punt 1. Dan even terug naar die fluffy faces. Dat is een iets
9: Hugging faces. Je haalt nu dingen echt door de war halen.
10: Het was vandaag no fluff security. Het was huggy. Ja.
9: Hugging faces.
10: Huggy. En,
9: Hugging faces heet het.
10: De Hugging faces. Daar kan je hebben met de volgende gast hier heel lang over.
9: Nou, weet je wat ik zet ze niet meteen met over. Hij zat al heel hard te lachen. Is Erik de Jong, Mr. No Fluff Security. Dus als hij er wat bij wil voegen, dan kan dat nu.
10: Ja. Samengevat, AI is lost. Nu al.
9: Nou ja, wat even heel snel samengevat. Erik, zeg maar als ik het fout heb. Ze hebben agents een opdracht gegeven. Heel veel agents. 1200 agents de opdracht gegeven om iets te gaan doen. Die zaten allemaal in een gesloten sandbox. Alleen het is er gelukt om eruit te komen. Ten tweede is het ook gelukt om, ze zijn de agents, dit zijn computerprogrammaatjes, hè, die zijn tot de ontdekking gekomen dat ze met elkaar konden communiceren door iets in een soort header te zetten.
11: Ja, 1200 van de 10.000. Het waren er 10.000. Ja.
9: En ze waren zo goed uitgelegd wat ze moesten doen, dat het was bijna een soort onmogelijke taak. En jij en ik zouden zeggen naar onze leidinggevende, zoek het uit. Ik kan het niet. Maar zij denken, ik moet het toch vinden. Dus ze zijn eruit gegaan. Hebben met elkaar samengespand. Zijn toen bij Hugging Faces gaan kijken of ze wat ze gedaan hadden. Of ze dat geheim konden houden. Maar het grote verhaal daarvan is, ja, de guardrails waren weg. En de AI is toch doorgegaan om het probleem op te lossen. En heeft allerlei regels overtreden waarvan wij dachten dat ze zich daar wel aan zouden houden. Is dat een beetje de...
11: Ja, volgens mij waren vanaf het begin de guardrails niet aanwezig, omdat dat juist het doel was van die test. Dus ze waren in staat gesteld. Eigenlijk was de opdracht, do whatever it takes, los deze challenge op.
9: Ja.
11: En jullie hebben allemaal individueel, krijg je een challenge. Dat wisten ze natuurlijk niet van elkaar, zeg maar. Als het even, los die challenge op, do whatever it takes. Dus dat is waardoor ze eigenlijk door zijn gegaan om de challenge op te lossen. Ze hadden een oplossing gevonden. Hadden het idee dat ze daarmee aan het valspelen waren. Dat gevonden ging worden. Gingen weer kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze scoorder, dus degene die ons gaat beoordelen, om de tuin kunnen leiden. En dat leidde tot een aantal research tracks onder die samenwerkende agents, die onder andere tot die Hugging Face.
9: En dat kan je natuurlijk kijken vanuit een soort angst, van eng dat ze dit kunnen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel ontzettend gaaf dat het kan. Dat gevoel kreeg ik een beetje.
11: Ik kan iedereen aanraden om dat rapport van Meter te gaan lezen, wat een van de drie fases van dat incident, of van de drie incidenten, hoe je zult tellen, heeft onderzocht. Ja, ik vind het fantastisch om te lezen hoe die met elkaar communiceren, die agents. Ja, nice.
9: Ja, het lijken net mensjes. Het zijn een soort werkmieren die toch gepoogd hebben om de sloot over te steken. En het is ze gelukt ook.
11: Ja.
9: Wat leren we daarvan volgens jou van Tilburg? Moeten we op de rem trappen, ja of nee?
10: Dat we alert moeten zijn de komende jaren. En dat het veel, veel sneller gaat dan we met z'n allen misschien verwacht hadden. Dat het tempo waarin dingen verbeteren, anders worden, echt elke dag anders worden.
9: Okay.
10: Elke dag.
9: Nou, zullen we daarmee afsluiten?
10: Ik sluit daarmee af.
9: Het breekt niet
10: wat. Fijne uitzending.
9: Dat is weinig was. En
10: ik weer.
9: En blijf wel live zijn, want ik ga zo na de break door natuurlijk met Erik de Jong, Chief Research Officer bij Tesorion. En hij heeft zijn collega Luc meegenomen. Die gaat je zak zijn voorstellen. Hij is portfolio manager bij een man eigenlijk bepaalt welke tools we gebruiken en welke niet. Dus blijf hangen, blijf luisteren. Dit is de staat van security.
0: Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.

0: Paradise, Bigger City, CeeLo Green.
1: Dit is People Work Technology op Nieuw Business Radio.
0: Ja, Erik de Jong is Chief Research Officer bij Tessorion het Leusden. Hij leidt daar het Computer Emergency Response Team, het Red Team en het Threat Intelligence. Dus hij heeft echt zoveel wat doen tussen maandag en vrijdag. En toch is hij hier vandaag in de studio. Ja, je stond ook bij DigiNotar en bij de eerste Cybersecurity Belt Nederland met je voeten in de modder, toch Erik?
2: Ja, absoluut. Ja, gave dingen mee.
0: Ja, hier in de studio kennen wij jou gewoon als Mr. No Fluff Security. Geen buzzwords, maar wel altijd lekkere antwoorden. En naast hem meegekomen. Voor het eerst hier. Welkom jongen. Luc de Vries.
3: Hoi.
0: Portfolio manager bij Tessorion. Ja, jij bent de man die bepaalt welke security tools wel en welke niet bij jullie klanten naar binnen toe mogen.
3: Klopt.
0: Dat zijn er nogal veel, denk ik. Jongens, welkom. Hey, ik start altijd, en dat weet jij niet, Luc. Maar Erik weet dat wel. Ik stel dat met drie ja-nee vragen.
3: Okay.
0: En Luc, in mijn wereld zijn er twee dingen. Het is ja of het is nee. En twijfel bestaat niet. Dus twijfel is nee. Je mag er niet lang over nadenken. En dan mag ik geen heel lang antwoord. Dus het is ja of nee. Laat ik bij jou begonnen. Nee, ik begin bij Erik. Dat kan je een beetje wennen. Erik, is een security expert in 2030 nog wel een beroep?
3: Ja.
0: Ja. Luc, zou jij vandaag een security tool inkopen waarvan je weet dat de code grotendeels door AI is geschreven?
3: Nee.
0: Allebei. Moet een SOC-analyst in 2026 nog dezelfde logfile kunnen lezen zonder AI? Oh, jongens, twijfel. Nee, dit duurt te lang.
3: Nee. Ik vind ja.
0: Ja, jij vindt waar? En jij vindt nee?
3: Nee.
0: Oh, waar met ons eens met Erik? Luc?
3: Ja, wij hebben hier veel discussies over gehad.
0: Ja.
3: Over
0: ja.
3: Hoe de expert eruit ziet over 10 jaar.
0: Ja.
3: En ik ben van mening dat dat verandert.
2: Hij zit 2026, hè? Hij zit nu.
0: Ja, hij zit nu.
3: Ja, het hoeft maar, nu ook niet.
2: Maakt niet uit voor het punt.
3: Ja, kennis is gewoon alom beschikbaar. Dus wat blijft er dan over?
0: Ja. Ja, ik vind, ja, we kunnen al een beetje Rob Jetten spelen. Maar...
2: Ja, ik vind, zeker nu, we gebruiken agents in ons SOC die analyses doen van incidenten. Ja. En dat doen ze echt best wel goed. Maar in veel gevallen ook nog wel beter dan mensen eigenlijk. Ik denk dat we dat ook wel kunnen zeggen. Maar ja. Soms ook niet. Dus je hebt in gevallen wel mensen nodig die ook wel kunnen terugvallen op een soort van ambachtelijke vintage kennis. Om te begrijpen wat er aan de hand is. Dat geldt ook voor onze concurrenten. Als we geen mensen meer in dienst zouden hebben die begrijpen hoe ze een pick-up kunnen lezen. Dan zijn er momenten waarop dat fout gaat. En heel veel momenten waarop dat geen probleem is.
0: Ja, Luc, ik was van de cybersecurity.
3: Cybersec. Ja.
0: Cybersec afgelopen vijf. Ik loop daar over die beurs. Ik zie allemaal bedrijfjes die ik nog nooit van gehoord heb. Ik kan me voorstellen dat er heel veel van die leveranciers bij jou per week aankloppen. Ik weet niet hoeveel dat er zijn. En dan met een soort meer met een nieuwe demo komen. AI-powered security product. Hoeveel kan jij na een uur demo eerlijk beoordelen of het wel goed is wat er onder die motorkap zit?
3: Nou, het wordt steeds moeilijker, moet ik zeggen. Omdat de output van die tools en die producten, het ziet er gewoon fantastisch uit. Het is, je krijgt gewoon een kant-en-klaar product gepresenteerd. En wat ik nu probeer te doen, is begrijpen hoe dat product tot stand is gekomen.
0: Ja.
3: Hebben zij daar alles bij overwogen wat ik belangrijk vind als organisatie en als securitybedrijf?
0: Wat ik zie, ik zag heel veel van die bedrijfjes. Hè? Maar jij gaat over dat portfolio. Ik denk dat voor de gemiddelde organisatie die niet in security zit, is door de bomen het bos niet meer zien, is een understatement, zou ik maar zeggen.
3: Ja.
0: Er worden natuurlijk een beetje, misschien ook wel producten in een weekendje in elkaar geklikt met AI door dit soort clubjes.
3: Ja.
0: Maak er een website bij en verkopen maar die handel. Hoe herken je dat? Hoe herken je nou, wat maakt voor jou een security vendor, zeg maar, iemand die software ontwikkelt, wat die tools maakt, wat maakt dat voor jou een partij om mee in zee te gaan?
3: Nou kijk, iemand moet wel begrijpen wat hij probeert op te lossen. Dus ik kan ook ChatGPT gaan en zeggen, wat is nou het grootste probleem in security? Komt hij terug met een antwoord en dan zeg ik, nou, vibecode maar eventjes een SaaS-platform voorbij en pitch dat aan de 4 grootste banken in Nederland en kijk maar of ze erop reageren. Dat kan gewoon. Ja. En dan ziet het er fantastisch uit. Maar begrijp ik dan wat het product doet?
2: Ik denk, kijk, je hebt het ook inderdaad heel veel over gehad. Kijk, iets kan er aan de buitenkant, wat het resultaat is, best wel goed uitzien. Het kan zelfs ook nog wel functioneel doen wat je als klant vraagt.
0: Ja.
2: Maar zeker als het gaat om software, dan is de manier waarop je er komt en de kwaliteit waarmee het gemaakt is, het proces ernaartoe, wat Luc al zei, is super belangrijk. Want dat bepaalt uiteindelijk op de lange termijn Of het ook nog impact heeft op je weerbaarheid. Of je er problemen mee kan krijgen. En dat is net zo belangrijk als die acute functionele itch die het oplost voor je. Die ook belangrijk is natuurlijk.
0: Ja, maar jullie kijken natuurlijk met een veel professioneler bril mee. Als dat ik de security officer bij een transportbedrijf ben.
2: Die heeft nog 400 andere dingen aan zijn hoofd. Wij hebben gelukkig nog enige focus. CISO's hebben een veel breder veld. En ik denk dat het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat je een deel vertrouwen moet geven en van experts afhankelijk bent om te snappen van hoe het werkt. Want dat was hiervoor ook al natuurlijk 10 jaar geleden als je een product aanschafte als eindklant of als CISO, was het ook al moeilijk om te snappen van is dit nou kwalitatief goed? Ik denk alleen dat de ratio tussen kwalitatief goed en bagger is anders geworden de afgelopen jaren.
0: Ja. Nu heb je zelf net nieuwe producten toegevoegd in je portfolio. Volgens mij is die Node Zero Horizon 3. Klopt dat?
3: Ja. Eentje, ja.
0: Dat zijn AI-native platformen die autonoom pentesten uitvoeren. Hoe heb je dan kunnen vaststellen dat dat wel goed is en geen bagger? Welke test heeft het moeten doorstaan bij jullie? Zeggen, nou, oké, dit gaan we in ons portfolio opnemen.
3: Het begint altijd met een demo. Hè? Wat doet het nou? Maar nogmaals, ik kom gewoon terug op welk probleem wil ik nou opgelost hebben? Dus wij hebben in de portfolio hebben we heel veel tools en die kunnen scannen en die kunnen van alles zien binnen de omgeving. En het probleem wat zij probeerden op te lossen was, we willen daadwerkelijk testen, hè, zoals een pentester dat doet. Het is niet vergelijkbaar één op één. Maar
0: en voor de luister, pentest, dan ga je een penetratietest doen, dan ga je kijken of je in een organisatie binnen kan komen.
3: Exact,
0: kan ik er doorheen rammen?
3: Ja.
0: Kom ik binnen?
2: Ja.
0: Krijg ik Erik de Jong zijn wachtwoord?
3: Ja.
2: Precies.
3: Wat zij eigenlijk wilde doen was, ik ga het hier niet helemaal pitchen, maar wat zij wilde doen is dat herhaalbaar maken. Hè? Dus we hebben het nu geprobeerd. Oh, er zit een vulnerability. Daar kan je zomaar naar binnen. Nou, dan ga je dat fixen. Of een maandje kom je terug, doen ze het nog een keer. En dat schaalbaar maken. En dat is iets wat terugkomt in al die producten. Het moet steeds schaalbaarder worden.
0: Ja.
3: Dus hoeveel ethical hackers zijn er nog?
0: Het is niet één keer beveiligen en een hek eromheen zitten. Het is gelukt. Ja. Je moet dat continu, dat hek onderhouden.
3: Mm-hmm.
2: Nou ja, je hebt in het proces natuurlijk ook gesproken met die mensen om te snappen van snappen jullie wat je aan het doen zijn. Ik bedoel, Horizon 3 is echt de eerste, het beste niet. Maar nog, het is wel onze verantwoordelijkheid om te snappen wat voor mensen zit erachter. Snappen die wat ze aan het doen zijn? Wat is de mindset waarmee ze gebouwd hebben? Ze hebben ook gesproken met onze pentester. Dat zijn ook de makkelijkste niet, kan ik je vertellen. Dus we hebben wel een beetje de pijnbank
0: gelegd. Het is voor jullie ook belangrijk, hè? Want
2: onze reputatie hangt vanaf.
0: Jouw naam komt als eerste
2: absoluut,
0: in de krant.
2: Ja.
0: En dan heb je het wel over de halfwaarde tijd gehad van een hack.
2: Ja.
0: Het gaat vanzelf ook wel weer eens een keer voorbij. Maar je wil het niet.
2: 100%. Wij willen natuurlijk onze klanten kwaliteit leveren. En het is voor ons belangrijk dat dat staat eigenlijk voorop. De weerbaarheid, de kans zo klein mogelijk maken dat het fout gaat. En als het fout gaat, de impact zo klein mogelijk maken. Ja, hoe doe je dat? Met goede mensen en goede technologie.
0: En nou hebben heel veel organisaties zeg maar allerlei SaaS-oplossingen. Niemand heeft meer software die ze met een dvd'tje of een diskette hebben geüpload. Het draait allemaal ergens in de cloud. Jij bouwt ook aan threat intelligence. Hè, informatie over waar de dreigingen zitten. Zie je al aanvallen binnenkomen via zo'n SaaS-oplossingje wat ergens gebouwd is? Of is dat nog steeds een theoretisch risico?
2: Dat specifiek nog niet gezien. Nee? We zien wel. Je ziet wel sporen van dat je denkt, nou, hier is waar AI gebruikt bij het uitvoeren van de aanval. En Anthropic heeft daar die AI providers zien daar veel meer van, want die beheren de backends. Hè? Dus die zien wat aanvallers met Claude en chat en zo doen. Dus Anthropic heeft daar een super interessant rapport over gelezen. Ja. Je ziet dat zeker gebeuren. En dat is, nou, dat is wel beangstigend. Dat is wel zorgelijk. Want je kan daarmee als aanvaller natuurlijk wel meer tegelijk doen. En het vaak ook wel sneller doen dan je als mens kan. Maar dat specifiek, dat er zeg maar over de rug van vibe-coded SaaS-bagger een incident, heb ik nog niet gezien.
0: Nee, maar ze roept wel dat er security bij design. Maar de vraag is even of het ook echt zo is.
2: Precies.
0: Hey, het gaat over vertrouwen. Het gaat over steeds minder zelf kunnen beoordelen, snelheid. We hebben het over de inkoopkant gehad. Ik wil na de muziek even over de aanvalskant hebben. En wat AI de afgelopen maanden echt veranderd heeft. En wie er dan bij je naar binnen wil. Dus Erik de Jong, Luc de Vries, blijf vooral zitten. Jongens, tot aan de andere kant.
4: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Little Lies. Fleetwood Mac, ja, we hebben het over security in de staat van security. Ja, daar gaat het ook allemaal over leugens.
1: People Work Technology. Op New Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, en achter mij bij de microfoon nog steeds Erik de Jong en Luc de Vries, allebei van Tesorion. Luc, voordat we verder gaan. Erik heeft het al eens eerder gedaan. Je krijgt altijd de kans bij ons om een voorspelling te doen.
2: Okay.
0: Jij mag een voorspelling doen en in de 2030 production box stoppen. Want wat is een ontwikkeling in IT, maar in ieder geval denk ik in security, waarvan je zegt, dit heeft alles veranderd. Niemand zag het aankomen, behalve Luc de Vries van Tesorion. Wat zou je als voorspelling in onze box stoppen? Ik ga de box voor je open doen. Daar komt hij.
2: In 2030 word ik wakker. Dan ga ik naar mijn computer. Dan kijk ik wat mijn agents de hele nacht hebben uitgevoerd. Dan zeg ik, ga zo door jongens. Ik ga nu naar Richard Bordes. Lekker radioprogrammaatje opnemen. Ik spreek jullie vanavond weer.
0: Luc, je hebt hier al bij de prijs gewonnen voor de leukste prediction van dit jaar.
2: Dank je wel.
0: Maar ik dacht even, AI, rol je dan weer terug in bed daarna? Of ga je dan toch wel anders
2: slapen? Ja. Nou, een uurtje langer doorslapen kan altijd wel.
0: Hey, Erik, jij zat van de zomer ook in een podcast over AI en dreiging. Wat is er sinds die opname veranderd? En wat zou je nou anders zeggen? Wat is er veranderd sinds de zomer?
3: Ik denk dat er niet heel veel veranderd is sinds de zomer. Nee, ik denk het Huggenfest incident was na de zomer. Hè? Dus ik denk dat wel een soort van meer in your face is. Wat de kracht van agents kan zijn. Ook als je ze gezamenlijk inzet. Maar dat onderstreept eigenlijk wat we al wel dachten, wisten. Ja. Dat je als aanvaller door agent goed te orchestreren gewoon in staat bent om aanvallen makkelijker op grotere schaal en ook wel sneller uit te voeren. Dus ja, daar moeten we wel rekening mee houden. Dat gaat niet minder worden. En dat betekent dus wat voor de verdediging. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Een ander aspect nog. Is niet nieuw denk ik sinds de zomer. Maar het gebruik van agents door organisaties zelf. Daar moet je ook wat mee. Want dat zijn ook agents die je in de gaten moet houden. Die doen van alles. En die moeten ook niet alleen maar met hun eigen interne guardrails. Maar ook van buitenaf moeten die gewoon in toom gehouden worden. Het zijn net mensen.
0: Ja, maar jij bent verantwoordelijk voor jullie CERT, Computer Emergency Response Team.
3: Eigenlijk sinds kort niet meer.
0: Nee, ook.
3: Andere kundige Wim Harlaar die het heeft overgenomen. Maar mijn hart zit daar altijd.
0: Zit er nog wel bij. Ja. Hey, Sophos, die straks in 2 uur in de uitzending zit, zegt in rapporten, AI maakt aanvallen sneller en gelikter, maar niet fundamenteel nieuw.
3: 100% mee eens.
0: Ben je het helemaal mee eens?
3: Ja, dus ik heb een interview gehoord met, ik ben even zijn naam vergeten. Volgens mij was het agent die Moore die aan het onderzoeken was. Kan mijn agent fundamenteel onderzoek doen met nieuwe aanvalstechnieken komen? Daar kwam wel wat uit. Ja. Maar eigenlijk zijn alle aanvallen meer van hetzelfde. En dat klinkt dan heel bagatelliserend, want dat is het niet. Want je moet daadwerkelijk hard aan de bak. We moeten hetzelfde doen aan de verdedigende kant als we altijd hebben moeten doen. Alleen we moeten het veel beter doen. Dat is wat daar tegenover staat.
0: En misschien sneller.
3: En sneller, ja, beter is ook in dit geval sneller.
0: Hey, we hadden sneller. In het begin van deze uitzending hebben we het over de Hugging Face. Ja. Outbreak, eigenlijk wat AI-agents die uit hun sandbox braken.
3: Ja.
0: Hoe vertaal je dat naar een bedrijf dat nu bijvoorbeeld Copilot of ChatGPT of Claude zelf aan zijn medewerkers heeft gegeven? En die daar ook met agentjes en dingetjes bezig zijn?
3: Ja, deels kan je dat natuurlijk daarop vertalen. Moet je niet vergeten dat de agents die aan het werk zijn gezet door OpenAI heel specifiek getraind waren.
0: Om dit te doen. Niet
3: te stoppen. Do whatever it takes. En datzelfde hoef je niet per se toe te passen op een agent die in een organisatie draait. Maar het zal er in mildere mate bestaan die risico's natuurlijk wel. Daarom zeg ik, je moet niet alleen afgaan. Je kan niet alleen afhankelijk zijn van de guardrails in een agent. Maar je zal ook die agent van buitenaf in de gaten moeten houden. Net zoals we dat bij mensen doen. Dat is niet omdat ze allemaal morgen proberen op internet te komen en 3 wikis mee te nemen of zo. Dat is ook weer niet zo.
0: Natuurlijk wel ook wel gevaar van deze platformen is. Die hebben ook de neiging om te gaan hallucineren en je materiaal te geven. Omdat ze willen dat ze je vraag beantwoorden. Terwijl ze ook gewoon zouden moeten zeggen, ik weet het niet.
3: Ja, dat gebeurt ook. Ik heb vaak genoeg dat mijn agent niet doet wat ik wil. Dat ik dit ook zeg dat het niet kan. Maar ik heb ook vaak genoeg dat hij wel dingen roept die ook echt niet kloppen. Dus als ik in mijn home lab zit te troubleshooten, dan heb ik er wel mijn eigen hersenen nodig. Kan ik niet alleen maar dom doen wat hij zegt, zeg maar. Dus een beetje van beide. En ik denk dat probleem met wat we dan hallucinaties noemen, dat is natuurlijk wel een beetje inherent aan de technologie. Maar ik denk dat dat ook wel echt minder is geworden. En minder disruptief, hoe zeg je dat? Minder een probleem is dan wij spreken 3 jaar geleden.
0: Hij heeft ook met het lerende model van modellen te maken, denk ik. Hey, jullie hebben ook een eigen model draaien jullie in je SOC.
2: Mm-hmm.
0: Even Security Operating Center.
2: Ja, mooi gezegd.
0: Ik zie dan echt zo'n beeld voor me met allemaal mannen achter en vrouwen achter schermen.
2: Is het
3: ja,
2: ook.
3: Is ook echt waar.
0: Ja. Gewoon echt de ouderwetse computer met heel veel schermen aan de muur.
2: Ja.
0: Maar jullie laten analisten eerst analyseren en dan pas het model checken. Dat is wel dubbel werk. Waarom doe je dat?
3: Kijk, je begint aan zo'n traject op een gegeven moment en je zegt naast dat we überhaupt al dingen automatiseren omdat we de snelheid erin moeten houden, omdat aanvallers ook voor AI al snel te werk gaan, weet je wel. Dus die tijd tussen detectie en respons moet zo klein mogelijk zijn. Zetten we agents in om er ons erbij te helpen. En ook om workload te verlichten, omdat je gewoon met analisten meer aan kan. Maar je moet natuurlijk wel weten wat je in huis haalt en je moet weten wat de kwaliteit is van het spul dat draait.
0: Ja.
2: Ja, het gaat om het opschalen, precies wat je net zegt. Je wil ook die analisten opschalen, beter maken. En waar is een agent voor geschikt? Voor het verzamelen van die context. En die context op een goede manier weer presenteren aan een analist om te laten beoordelen. Dat is waar die analist goed in is.
0: Ja.
3: Wij hebben ik weet even niet uit mijn hoofd wat onze lat is. Dat we zeggen van die LLM's die moeten minimaal 90% true positives geven. Moet kloppen wat ze doen. En we accepteren een bepaalde false positive ratio. Dat is een beetje onderdeel van het leven, ook met mensen. Daar zijn we nog niet. Dus een van de dingen die we inderdaad doen is analist analyseert eerst, bekijkt dan de output van de LLM en kijkt. En daar kan hij van leren. Het is wel moeilijk, want het is, je wordt als, kijk, als
0: het
3: 100 keer goed gaat, dan denk je de 101ste keer, het zal wel goed zijn. Maar dat stadium zijn we eigenlijk nog niet in dat we zeggen, dat kan je doen. We willen op dit moment zeker altijd wel een human in the loop. Kots ik even klein, mooie term hebben.
0: Even zijstapje. Elk security bedrijf, even weer terug naar die beurzen, Luc, die verkopen dat meteen als AI-dreiging.
2: Mm-hmm.
0: Als reden om nog meer spullenboel en oplossingjes te komen. Waar stopt bij jou de analyse en begint de sales in het verhaal?
2: Ja, het is wel moeilijk. Als je product begint met AI, dan denk ik al vaak, dat vraagt een tweede beoordeling.
0: Maar jij bent wat jonger. Erik en ik kennen het nog dat er een tijd was dat ze overal 2000 achterplakten.
2: Next gen.
0: Ja. Jij hebt ook nog aan. Next gen, ja.
2: Jullie zijn net die internetbubbel of die dotcombubbel. Ik weet niet eens wat dat was, joh.
3: Hebben we wel overleefd, hè?
0: We zijn er nog, hè?
2: Ja. Kijk, je hebt AI SOCs. Er zijn AI data backups, AI governance platformen. Het is gewoon niet meer duidelijk wat het product zelf doet, of wat nou die AI is. Want op de achtergrond zijn het allemaal frontiermodellen. Het is allemaal Anthropic, het is allemaal Claude, het is allemaal
0: allemaal diezelfde large language models.
2: Ja, en er wordt gewoon een mooie UI overheen geplakt en het wordt een beetje gefocust. En dan heb je een product.
3: Ja. En daar zit ook nog een aspect aan, wat ook belangrijk is voor ons, voor onze klanten. Dat gaat niet per se over kwaliteit, maar dat gaat wel over wat gebeurt er met die data. Dus als op het moment dat je zo'n product adopteert, dan is het ook belangrijk, dan gaat dat dus iets met jouw data doen, met jouw gegevens doen. En dan is het als bedrijf wel belangrijk dat je weet, oké, maar kan ik daar dan, zit dat in een tenant van mij? Blijft dat bij die organisatie? Ja. Wordt mijn data gebruikt voor training, voor de organisatie zelf? Of wordt het dan eigenlijk gewoon aan de achterkant doorgestuurd naar inderdaad een Claude?
2: Ja.
3: En dat wil je niet. Of wel, maar dan wil je in ieder geval bewuste afwegingen maken.
2: Ja. Ik ben helemaal niet op tegen. Nee. Ik ben groot voorstander van AI. Maar je moet gewoon transparant over zijn.
3: Absoluut.
2: Want dat een bedrijf als wij, we willen dat weten. Hè? Wat is er nagedacht over security, data privacy? Waar gaat het dan heen? En al die grote enterprise bedrijven hebben daar wel over nagedacht. Dat hebben ze wel geregeld in dataverwerkingsovereenkomst en wat niet. Alleen, je moet niet verbergen. Je moet gewoon zeggen.
0: Gewoon zeggen wat je aan het doen bent. Hey, wat is nou de dreiging voor 2027 waar nu nog niemand budget voor vrijgemaakt?
3: De security wordt echt duurder. Dat weet ik 100% zeker. Dus, en dat is across the board. Want het is net
0: benzine.
3: Ja, het is.
2: En is straks elektrisch security doen.
3: Ja, misschien EV security. Maar dus ik ik denk dat er niet specifiek één ding bovenuit springt. Omdat we niet specifiek heel nieuwe dingen moeten doen. Maar wel dezelfde dingen beter. Maar dat betekent dus dat je en je patchen beter moet doen. Je aanvalsoppervlak beter inzicht. Beter afknijpen. Je aanvalspaden beter. Dus al die dingen moet je beter doen. Dat gaat je gewoon meer geld kosten. Soms heb je tools nodig die je erbij kunnen helpen. Ik denk dat across the board wel echt pijnlijk is.
0: Heel veel organisaties hebben last van shadow AI.
2: Mm.
0: We doen het niet vanuit de organisatie, maar we doen het wel. Jullie zeggen weer, je moet het niet blokkeren, maar gecontroleerd blijven faciliteren.
3: Ja, als dat kan. Hè,
0: omdat 1 op de 5 medewerkers toch wel een weg eromheen vindt.
3: Dit is
0: wat was de eerste van de directie? Want het is vrijdagmiddag nu. Wat moet ze maandag als eerste doen nu? Zie je last van hebben?
3: Ze weten als het... je moet in ieder geval iemand een opdracht geven. Ga ze inventariseren wat we allemaal gebruiken. Wat mensen allemaal doen. Je zal je doodschrikken. Dat kan ik met een tool doen. Ik had ook, als ik wat kleiner ben, vraag je het mensen. Je schrikt je dood. Maar je wil weten, wat doen die mensen eigenlijk met die AI tools? Wat voor zijn? Welk doel willen ze ermee bereiken? Kijk eens of je dat kan faciliteren. En de reden waarom je dat niet wil blokkeren is omdat mensen altijd een manier gaan vinden. Oké, dan gaan ze gewoon een andere browser starten. En dan gaan ze naar die tool die niet geblokkeerd is. Dan gaat je data daar naartoe. Ja. Dat wil je niet. Dus liever gecontroleerd. Dit is geen AI-probleem. Dit is natuurlijk altijd al een probleem geweest. Mensen willen gewoon hun werk doen. Weet je wel? Dus mensen zoeken gewoon de tools erbij om hun werk te gaan doen. Dus je moet dat op een of andere manier faciliteren. Niet per se op de manier dat zij dat willen, maar op een manier dat ze wel gedaan kunnen krijgen welk doel ze willen bereiken. En dat het zich houdt aan de regels die bij jouw bedrijf horen. Ja. Spelregels. Ja.
0: Hey Luc, jij beoordeelt de hele dag op je werk of wel iets deugt of iets niet deugt.
2: Ja.
0: Wanneer is de laatste keer dat je iets gekocht hebt dat je achter de pot, dat had ik niet moeten kopen.
2: Een soort SaaS-analyst of zo.
3: Hij heeft gewoon product Tinder heeft hij.
0: Ja. En dat hoeft ook niet zakelijk, hè? Mag ook thuis zijn, hè?
2: Ja, wat is je vraag? Ja.
0: En nee, wanneer de laatste keer dat je iets gekocht hebt waarvan je dacht, nou, dat was wel niet helemaal goed?
2: Nou, ik denk dat het meer voor mezelf was. Heb ik links en rechts. Dus ook online en privé komen er van allerlei dat soort toeltjes voorbij die dan de wereld beloven. En ik denk, oh, dat ga ik wel eens even proberen. En dan trek ik mijn portemonnee of de creditcard hak eraan. En aan het eind van de maand moet ik $500 aftikken. Omdat ik denk, er zit wel een hele hoge usage kost daar.
0: het is minder leuk dan dat het was. Helemaal. Ik herken dat wel een beetje. Hey, jongens, tegenstander wordt steeds sneller. Jullie tools worden gelukkig ook steeds sneller. Maar ja, waar zit de mens? Die moet ergens daartussen zitten. Na de vraag maar eens. Hoe zit die mens? We hebben de People Work Technology. Zullen we die eens introduceren zo?
3: Ja, is goed.
0: Top, gaan we dat doen.
4: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Get Down on Saturday Night. Oliver Cheatham hier bij de staat van Security.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, waar ik nog steeds Erik de Jong en Luc de Vries van de Zorion achter de microfoon hebben. Ze zijn het redelijk met elkaar eens. Dat valt altijd wel hier tegen. Ik wilde wel leuk als we het een beetje oneens zijn met elkaar. Maar jongens, het wil niet lukken. Ik wil het een beetje over de match hebben. En de rol die je speelt. Erik, jij bij Fox IT en McGovern, je hebt veel mensen opgeleid. En ook nu bij Tesorion, die met hun blote handen gewoon incidenten moeten oplossen. Als die generatie straks met pensioen gaat en de nieuwe generatie alleen maar AI-output leest, wie lost dan het incident op en waar AI dan geen antwoord op heeft?
2: De situatie op dit moment is in ieder geval dat je absoluut mensen nodig hebt. En ik denk ook dat altijd zo zal zijn. Kijk, ik vind dat incident response een heel goed vakgebied is. Omdat de druk is heel hoog. En eigenlijk de druk om geen fouten te maken is ook heel hoog.
0: Ja.
2: En als je, dat is nu al zo. Als je alleen met mensen werkt die eigenlijk alleen maar een tool kunnen bedienen. En daar iets kan, dat gaat 80% van de tijd kan het goed gaan.
0: Ja.
2: Maar er zijn best wel veel cases waarin dat niet goed gaat. Omdat er dan toch situaties zijn anders, technologie is anders, een aanval is net anders. Dus, en ik denk eigenlijk dat dat altijd wel zo zal blijven. Incident response kenmerkt zich dat je in onbekende situaties met eigenlijk een onbekend iets te maken hebt.
0: Met te weinig informatie.
2: Met weinig informatie. Dus ik denk dat je altijd een mens nodig zal hebben die niet per se de kennis allemaal overal van heeft. Want het bestaat niet. Maar die wel gewoon met common sense naar een probleem kan kijken om te snappen wat die kan doen om het op te lossen. Los van het feit dat als er paniek is, dat het ook fijn is als je een mens rond hebt lopen op kantoor die aan de crisistafel bij de directeur kan gaan zitten. Maar dat is een ander aspect.
0: Moet hij dat ook wel doen? Ja, er zijn ook gevallen waar dat dan weer... Dat
2: Luc het hiermee oneens is.
3: Nou ja, kijk, je moet het proces natuurlijk snappen. Dat is zo. Maar als je al die individuele stapjes, daar kan je gewoon tooltjes voor gebruiken. Gebruiken ze nu ook tooltjes voor. Zolang je dat proces

0: agent gebruikt, dan ben jij verantwoordelijk voor die output.
1: Hoe kijk je dat?
2: Het blijft toch bij OpenAI, blijkt het anders te zijn. Ja, onze agents, ja, sorry, maar Hugging Face, it wasn't my fault.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb zeg maar dat interview ook gezien van die dame, van hoe zij er ook naar kijken. Ik denk, nou, dit is ook een heel leerproces en jammer dat het zo misschien geloopt, maar ik denk dat het op zich wel goed gegaan is.
2: Nou,
1: maar,
2: nou, ben ik niet eens. Nee? Nou ja, sorry, lekker. Maar, als jij als bedrijf, je zwemt in het geld, ja, te maken met technologie die je zelf maakt, van je weet dat het kan en je beveiligt het zo belabberd. Ja, vind ik gewoon, dat is niet te verantwoorden achteraf.
0: Nee. Zwem in de schuld, hè?
2: Zeg je?
0: Zwem in de schuld. Dat
2: maakt niet uit, ze zwemmen in het geld, ja, zeg maar. Ja. Ze hebben genoeg geld om daar meer security tegenaan te gooien. Ik vind het onuitlegbaar.
1: En we vinden niet wel goed dat ze het wel openheid van zaken geven, dat ze het niet,
2: ja, niet ons kan natuurlijk
1: onder het feit hadden geveegd.
2: Omdat Hugging Face gehackt is. Als een onderbedrijf. Nee.
1: Ja, het was er wel uitgekomen.
2: Ja.
1: Hey, maar even naar jullie klanten. Als een organisatie alles naar jullie uitbesteedt op het gebied van security. Wat moeten ze dan nog zelf snappen? Of is het, we bellen de Sordian dan genoeg?
2: Ze moeten zelf snappen, ja, waarvoor ze op aarde zijn. En waarvoor ze ons inhuren om ze ons te beschermen. En wat voor hun belangrijk is. Dat kunnen wij ook snappen, maar ja, zij leven dat. Ik denk, en ze moeten snappen dat ze eindverantwoordelijk zijn natuurlijk uiteindelijk. Een organisatie heeft een doel, die is ergens, die maakt iets. Of die heeft een bepaalde dienstverlening, die heeft dingen die belangrijk zijn. En wij zijn er om ze erbij te helpen om te zorgen dat daar geen problemen mee ontstaan. Nee. Een organisatie is zelf best in staat om te snappen wat ze belangrijk vinden. Om te snappen, daar geven we wel geld aan uit, daar niet. Ik bedoel, wij zitten behoorlijk no fluff in de wedstrijd. Dus wij zullen echt niet dingen bij een klant gaan doen die niet nodig zijn. Maar wij kunnen niet helemaal ruiken waar de prioriteit van de klant ligt. Dus dat vind ik echt een van de belangrijkste dingen.
1: Als je naar de luchtvaart kijkt, die vliegtuigen vliegen eigenlijk allemaal zelf. Maar piloten oefenen nog steeds handmatig in een simulator om het in te grijpen op het moment dat de automatische piloot niet meer normaal doet wat hij doen moet.
2: Ja.
1: Heeft security ook eigenlijk zo'n soort simulator nodig voor iedereen die daarmee bezig is?
2: Crisissimulaties doen, ja, dat lijkt er wel op. Ja, zeker. Een crisissimulatie is hartstikke handig om te weten, hoe voelt het als de druk heel hoog is, als je onder hoge druk beslissing moet maken. Weten we dat?
1: Maar kan ik dan een beetje als een brandoefening,
2: ja,
1: zien?
2: Absoluut, ja. En het gaat er niet over de inhoud per se, maar het gaat over proces. Zorgen dat we het proces in het snotje hebben, verlammen met z'n allen.
1: Wie belt wie?
2: Wie heeft het mandaat om een beslissing te maken, om een knoop door te hakken? Dat soort zaken allemaal.
1: Sorry, ik moet even niet.
2: Snappen we wie onze stakeholders zijn? Dat we het AP moeten inlichten, dat we NCC moeten inlichten, dat we een verzekeraar hebben, dat we et cetera, et cetera, et cetera.
1: Jij stond ook was ook betrokken bij DigiNotar in 2000. Ja. 11, dat is een zaak waarmee Nederland leerde wat een digitale ramp was. Misschien heel snel nog samengevat.
2: DigiNotar was een certificatenboer, zeg maar, die dus SSL-certificaten en ROET-certificaten ook voor de Nederlandse staat maakte, leverde, produceerde. En daar is ingebroken in die organisatie en infrastructuur door de Iraanse overheid om met behulp van die infrastructuur nep Google-certificaten te maken.
1: Wat heb je daarvan mee? Want eigenlijk verandert niet, hè? Want je zegt nu Iran. Die hebben hier de metro, daar de elektriciteit van de week. Mm-hmm. Volgens mij bij ons de AfD proberen binnen. En bij journalisten was een artikel.
2: Ja, was ik ook.
1: Is er veel veranderd in die periode?
2: Ik denk dat de manier waarop aanvallen worden uitgevoerd verandert wel. Maar als je kijkt hoe ver je uitzoomt, hoe minder het anders lijkt natuurlijk. Ik bedoel, Iran is nog steeds Iran. Heeft nog ongeveer dezelfde drijfveren en capaciteit. Nou, capaciteit zijn gegroeid. Doelstellingen als destijds, dat geldt ook voor China en Rusland. Dat verandert niet zo heel erg snel. Wat je wel ziet, en dat vind ik een heel goed iets, is als je meer naar de techniek afdaalt, zie je wel verandering. Dingen als een adversary in de middel aanval, waar aanvallers MFA op een slimme manier weten te omzeilen, waren er 10 jaar geleden niet, omdat bijna niemand MFA had. Dus doordat wij ons beter verdedigen, dwing je die aanvaller om ook weer betere aanvallen uit te voeren. En dat is lastig, want ze bewegen met ons mee. Maar een goed teken, omdat ze doen het alleen als moet. Dus betekent ook dat wij beter zijn geworden in verdediging.
1: Luc, ik heb ooit een keer eerlijk gevraagd, wat vind je nou leuk aan dit vak?
0: Ja.
1: Waar word je nou 's morgens, word je nou vrolijk van? Dat je denkt, ik trek mijn kleren aan, ik stap in de auto. Ik rij richting, het is een nieuwe gein.
2: Het is een nieuwe gein, leuk inderdaad. Ja, maar een
1: nieuwe gein waar jullie zitten. Wat beweegt jou?
0: Ik denk de impact op organisaties waarmee je samenwerkt. Ja, dat klinkt heel...
1: Klinkt wel netjes.
0: Heel netjes.

0: Maar hiervoor zat ik in de financiële wereld, antifraude. Het is gewoon real world impact. Dat maakt het echt heel erg leuk. Dus organisaties zitten echt in de shit soms. Hè? Dus in het geval van de incident response heb je een probleem. Moet nu opgelost worden. Maar de algemene veiligheid van het bedrijf. Je bent bezig met situaties waar zo'n bedrijf helemaal niet bezig mee wil zijn.
1: Als je in de ICT zit en je bent op een feestje, je moet uitleggen wat je doet. Dat is de beste manier om gewoon een gesprek te beëindigen. Want meestal haakt iedereen af. Mm. Is dat nu omdat je in die security wereld zit? Heb je ietsje meer aandacht?
0: Ja, ik heb wel meer aandacht. Mensen vragen wel, hey, mijn business gaat goed, hè? Zeg ik, nou.
1: Maar hebben ze ook vragen over overdreigingen en dingen die gebeuren?
0: Ja, ze proberen. Kijk, dat is wel een teken met dat Hugging Face en Lubach gisteravond. Je ziet dat het wel meer in de publieke sferen komt. Hè? Dus mensen willen echt begrijpen van wat is dit nou? Wat doet dit nou? En ook AI, hoe werkt dat nou? Wat kan ik daar nou mee? En de realisatie die ik had een paar maanden geleden was, zat ik in een ALV van een sportvereniging. Toen noemde ik de term vibecode. En ik kijk gewoon 70 man aan. Die hadden nog nooit van de term vibecode gehoord. En toen dacht ik, we zijn eigenlijk helemaal niet zover met adoptie.
1: Nee, maar het is wel natuurlijk gevaarlijk. Weet je, dat wij in deze wereld zitten. Dat we wel zeg maar, de rest van de wereld gaat afhaken of niet meekrijgen. Ja. We moeten niet al te vlug gaan. Hè?
0: Nee, en we moeten elkaar niet de hele tijd bang maken met van alles wat die agents kunnen. Dus op de werkvloer, wij hebben geen frontiermodellen die helemaal swarms in onze systemen gooien.
2: Dat is niet dat we niet weten.
0: Dat we weten, hè.
1: We weten ze nog niet.
0: Wel die mijn huiswerk van mijn dochter doen over 2 jaar, maar goed.
1: Het blijft natuurlijk altijd spannend. En de kreet, het is niet de vraag wanneer ze binnen zitten, maar ze weten die wachtwoord al en ze loggen in tegenwoordig. Ja.
2: Nou, sterker nog, ze laten jou gewoon inloggen. Dus, maar goed, daar gaan we het vorige keer over hebben.
1: Gaan we het volgende keer doen. Ik vond het onwijs fijn dat jullie hier waren.
2: Ik ook.
1: Luc de Jong. Luc de Vries. Erik de Jong. Tilburg denkt, dan gaat Bordes weer met die namen de mist in. Maar dat valt best wel mee. Dit was het eerste uur van de Staat van Security met Erik de Jong en Luc de Vries van Tesorion.
2: Dankjewel.
1: Ja, is het einde van de expert? Nee, maar het is ook wel een beetje het einde van het blinde vertrouwen. Want je koopt tools die je niet zelf kan beoordelen. Je vecht tegen een tegenstander die AI heeft. En je vraagt je af, wat zou je zelf nog kunnen doen? Ja, 2 mannen die dit verhaal mooi beantwoorden. En na het nieuws en de reclame gaan we verder. Want ja, inderdaad, de aanvaller breekt niet in. Hij logt in met jouw wachtwoord. 79% van alle ransomware begint zo, zegt Sophos. En ze slaan toe als jij niet thuis bent. 88% buiten kantooruren. Serena Smolders van Sophos schuift aan met de cijfers in de grootste security rapporten van dit jaar. En daarna een bedrijf uit Hilversum dat de bakker, de accountant en het vakantiepark dezelfde dreigingsinformatie geeft als de multinational. Meer dan 2000 bronnen in 5 minuten in je firewall. Zo goed dat het in de handleiding van Sophos namelijk staat. Stefan Sprenkels, founder van Qfeeds. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de Staat van Security.
3: Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes. Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
9: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
10: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
3: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, vroeger was het simpel. Een muur om het kasteel, een slotgracht, een firewall. En wie buiten stond, bleef lekker buiten. En vandaag zeggen de grote security leveranciers van de wereld hetzelfde. De aanvaller breekt niet meer in, hij logt in met jouw wachtwoord. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van security.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, bij mij achter de microfoon gekropen in de studio hier in Hilversum is Serena Smolders. Hey Serena.
11: Hey, hallo Richard.
1: Channel Account Executive bij Sovos.
11: Ja, zo noemen ze mij.
1: Ja, het securitybedrijf dan met zijn jaarlijkse State of Ransomware en Active Adversary Report. Ja, een beetje de thermometer in de cybercrime steekt.
11: Ja. Ja.
1: Jij zit dagelijks tussen die rapporten en de Nederlandse partners die jullie moeten waarmaken.
11: Correct.
1: Waaronder onze vrienden van Tesorion die we in het eerste uur hadden.
11: Ja.
1: Ja, welkom hier bij People Work Technology. Hartstikke leuk dat je er bent.
11: Dankjewel.
1: Nou, je had het al begrepen. Hè? Het is gewoon ja-nee vragen. Daar starten we altijd mee. Dat is wat spelletje werkt. Dus het is ja of nee.
11: O jee.
1: En te lang wachten is twijfel. En dat is nee bij mij. Dus je moet een beetje vlot zijn. Is de mens in 2026 een grotere kwetsbaarheid dan de techniek?
11: Ja.
1: Wordt de cybercrimineel dankzij AI slimmer?
11: Nee.
1: Kun je als bedrijf met een IT-afdeling van 9 tot 5 vandaag nog veilig zijn?
11: Nee joh.
1: Nee, helemaal niet hè. Jullie rapporten blijkt dat 79% van de ransomware aanvallen begint met een identity-based aanval.
11: Dat is bizar hè.
1: Dus ze hebben gewoon, ze weten het wachtwoord van Serena.
11: Ja.
1: En ze zitten gewoon binnen. Dus, maar dan heb je dus dingen als phishing, e-mails, die we nu allemaal van het CIB krijgen.
11: Correct.
1: Ja. Dus mensen en identiteit zijn gewoon de nieuwe parameter.
11: Ben ik het 100% mee eens. Wil niet zeggen dat firewall en endpoint oplossingen in één keer weg kunnen.
1: Nee.
11: Die blijven natuurlijk 100% belangrijk. Het wil ook niet zeggen dat de mens de zwakste of dan wel de sterkste schakel is. Het is inderdaad een nieuwe parameter in deze beveiliging.
1: Maar dat is toch wel anders. Ik maakte een geintje in het voorgesprek. Dat ik, heb nog Sovos Suite op disketten verkocht.
11: Ja, je
1: En dan denk jij, wat is een diskette? Dat is het safe symbool.
11: Nee, dat is erg. Dat weet ik ook nog van mijn opa. Sorry, Richard.
1: Ja, dit was een heel vervelend gesprek. maar we hebben heel vaak over dat soort oplossingen gehad. Over firewalls. Maar dan blijkt die identiteit zo belangrijk te zijn. Wat betekent dat voor een bedrijf dat net dan een hele dure firewall gekocht heeft?
11: Lekker laten staan.
1: Ja?
11: De endpoint blijft belangrijk. Firewall blijft belangrijk. Het stukje identity is er echt erbij gekomen.
1: Ja?
11: De mens is op dit moment zo'n bepalende factor. Dat ze samen moeten gaan werken. Je kan niet je nieuwe firewall, je endpoint oplossing buiten de deur zetten. En volledig op identity storten. Nee, je moet zorgen dat deze facetten dus met elkaar samenwerken.
1: Maar als dat dan een menselijk probleem is, als we het dan zo mogen neerzetten. Mm-hmm. Wie is er dan verantwoordelijk? Is dat de IT-afdeling? Is dat HR? Is dat de directie? Wie?
11: Ik ben van mening dat wij hier allemaal verantwoordelijk voor zijn. Ik draag ook een verantwoordelijkheid voor het bedrijf waar ik werk.
1: Ja.
11: Ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat ook wel heeft voor het bedrijf waar zij voor werken. Je wilt ook zorgen dat het bedrijf waarvoor jij werkt ook veilig is. En dat niet de schuld bij jou ligt. Dus je wilt ook zelf een stukje die educatie hebben.
1: Nee, want we hebben het vorige keer in de uitzending gehad over de hack bij Odido. Mm-hmm. Liet ook de stem van de hacker horen. Ja. En daar was een beetje in de media of aan de buitenwereld was een soort discussie. Dat de medewerkster in dit geval, mm-hmm. dat die schuldig zou zijn. Ja, kom op. Zij kan... Die kan je toch niet 100% verantwoordelijk voor maken. Zij moet toch ook technisch geholpen worden aan de achterkant.
11: Sowieso.
1: Het is toch raar dat doordat zij dat doet, dat dit allemaal kan zomaar.
11: De schuld ligt volledig niet bij deze dame. Ik vind dat jij als bedrijf zijnde ook moet zorgen dat de mensen die er werken gefaciliteerd worden in trainingen, herkennen. Misschien hebben we vroeger allemaal wel eens de basic... herkende phishing e-mail, nee. De awareness training gehad. Let op linkjes, let op spellingsfouten. Dus daar had deze dame zeker in gefaciliteerd mogen worden.
1: En het blijkt uit het onderzoek dat 59% van de onderzochte zaken was er geen multifactor authenticatie. Gewoon in 2026. Dat is toch...
11: Ja, ik zit hier met kippenvel als ik dat hoor.
1: Ja, dat is toch even buiten je wachtwoord nog iets van een code of iets anders in iets hebben. Ik had vroeger van die tokens en dan moet je een nummertje open, maar gewoon iets extra's.
11: Ja, en er is geen rocket science en ik denk ook zeker niet dat soort dingen heel duur hoeven te zijn.
1: Ja, maar dat is dan de vraag, waarom doen ze dat? Is dat gemakzucht? Is dat kosten of is dat gewoon omdat ze... Soms zijn medewerkers ook, want dan wordt er een soort extra drempeltje. Want iedereen die multifactor authentication moet gebruiken, dus moppert ook een beetje. Ken je dat?
11: Nou, ik denk dat het ook wel een beetje onwetendheid is, als ik dat zo mag zeggen. En vooral ook de opmerking die we allemaal herkennen is, het is niet wanneer of je aan de beurt bent, maar wanneer je aan de beurt bent. En met die gedachtegang denk ik dat heel veel bedrijven denken, het overkomt ons toch wel. Dus waarom zouden wij die extra lagen nog opleggen? En ik denk als we het vertrouwen ook teruggeven aan bedrijven, aan IT-organisaties of aan IT-afdelingen. Juist. Dat ze daar ook echt in willen investeren.
1: Als je, jij zit namens Sophos tussen al die Nederlandse partners.
11: Ja, leuk hè?
1: Is er verschil tussen Nederlandse partijen en wat er zeg maar om ons heen gebeurt in de landen? Heb je daar zicht op?
11: Vind ik een hele moeilijke vraag. Maar als ik vooral kijk naar de partners waar ik mee samenwerk, dus echt de Nederlandse Sophos partners, dan heb ik wel een heel mooi assortie.
1: Ja?
11: Ja, daar zit kennis, daar word je af en toe bang van.
1: Hebben die ook al kennis van het eerste uur hebben we er ook over gehad dat AI gaat die hele cybercrime wereld revolutionair veranderen. Zien jullie ook dingen echt gebeuren, nieuwe aanvallen of zijn het bestaande aanvallen die veel sneller en veel overtuigender gedaan worden nu?
11: Vind ik een leuke vraag. En vooral waarmee je opent. Ik denk dat we kunnen heel veel credits geven aan AI.
1: Ja.
11: Maar ik denk dat we het ook niet te veel moeten ophypen. No offense. Een phishing e-mail was er in 1900 zoveel al.
1: Nou, ik kreeg vroeger brieven van Nigeriaanse prinsen die dood waren.
11: Ja, die kennen we allemaal.
1: Met een postzegel er nog op.
11: Hou op.
1: Dus de manier, proberen toch een beetje mensen ergens in te laten tuinen. Of uit angst omdat ze een CIB-mail krijgen.
11: Zeker, ja.
1: Of omdat ze een opportunity bieden om heel veel geld te krijgen plotseling.
11: Mm-hmm. Kijk, wat er natuurlijk wel is met AI. En dat is wel een verandering waar ze de credits voor horen te krijgen. Is dat het sneller gebeurt. En eigenlijk ook veel beter. Waar wij, wat ik net ook zei, voorheen altijd opletten. Zit er een spelfout in? Of zijn er andere verdachte dingen waar we op moeten letten? Ja, die fouten worden er nu gewoon veel sneller uitgehaald.
1: Er worden ook heel veel phishing mails al uitgevist in organisaties. Van wat je krijgt. Veel en veel meer blijft ergens hangen wat je sowieso niet ziet. Er zijn dan wel slimmers die er tussendoor
11: komen. Kijk, AI staat niet stil. Wij als security vendoren, en heb ik het niet alleen over Sophos, wij staan ook niet stil.
1: En maar jullie zeggen wel, Sophos in ieder geval in het rapport zegt, dat er nog geen fundamentele nieuwe aanvalstechnieken zijn door AI. Is dat nou een beetje geruststelling of is dat een stilte voor de storm?
11: Oeh, nou heb je me. Ik durf eerlijk te zeggen, hier heb ik geen antwoord op.
1: Nee?
11: Nee. Je overvalt me.
1: We moeten even. Nou ja, je mag erover nadenken. Dan komen we na de break. Kom ik er nog eens een keer op terug. Doen we dat ook nog eens een keer. Hey, maar heel veel organisaties hebben bijvoorbeeld nu ook het netwerk. Je hebt je applicaties in SaaS. Maar heel veel organisaties hebben nou ook een ChatGPT-account. Mm-hmm. Of een Copilot-account. Waar heel veel informatie zit. Worden dat de nieuwe doelwitten? Want daar zit je klantdata, je strategie. Heel veel informatie, contracten. Dingen waar mensen helemaal niet nagedacht hadden dat ze ze misschien gedeeld hebben.
11: Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Dat is nog iets nieuws.
1: Ja.
11: Daar zijn we. Kijk, we zijn bekend met de 24/7 en we moeten alles encrypten en noem maar op. Dat is bekend terrein. En dat is eigenlijk waar je het net over hebt, zoiets nieuws.
1: Ja.
11: Dat gaat wel een issue worden.
1: Dat gaat wel een dingetje worden.
11: Ja.
1: Ik ga hem toch alvast stellen. Je hebt, cybersecurity, dat is toch ook een beetje. En ik kijk niet naar de andere gasten al van, maar het is toch een beetje een neurderige wereld.
11: Ja.
1: Toch niet?
11: Dat is toch leuk?
1: Dat is toch leuk? En er wordt heel veel over diversiteit gesproken in IT.
11: Mm-hmm.
1: Hoe voel jij je in die wereld? Ik ben jou ook tegengekomen op de cybersecuritybeurs.
11: Ja, kwam ik
1: je
11: tegen. Ja.
1: Stond je tussen al die mensen met een mooie stand aan het begin van de beurs van Sophos. Hoe is het voor jou om in die wereld rond te lopen?
11: Oh, dat vind ik fantastisch, Richard.
1: Ja?
11: Ja.
1: Wat maakt het zo leuk?
11: Sowieso heb ik een enorm mooie partnerset. Fantastische mensen, fantastische partners. Waar ik elke dag super graag mee samenwerk. En dat nerderige. Ik wil niet zeggen dat iedereen nerderig is.
1: Nee.
11: Maar ik vind het heerlijk. En hoe je dan samen de koppen bij elkaar steekt om de wereld... Ja, nou lijk ik net zo moraalridder. om de wereld iets mooier en veiliger te maken. Dat is toch het... Dan slaap je toch het beste van allemaal. Dan
1: slaap je het beste. Zullen wij eens naar de muziek gaan? Want ik heb een speciaal nummer voor jou klaargestaan.
11: Ja, je had een speciaal nummer. Ik ben erg benieuwd.
1: En daarna wil ik even van jou... natuurlijk jouw voorspelling hebben.
11: Mm-hmm.
1: En we gaan nog even bellen in die operatie van cybersecurity duiken. Ja, gaan we doen. Dit is de staat van security. Mijn naam is Richard Bordes.
12: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Ja, ik heb Mokeek in 2018 naar de puinhoop in de wereld en had één advies: zet er een vrouw op. Ja, we hebben er vandaag geen in de studio. Serena Smolders van Sofos, die is lekker blijven zitten. Ja, dit was Capmo met Put a Woman in Charge.
1: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT. Live met Richard Bordes.
0: Ja, Serena, Capmo zegt, ja, zet er maar een vrouw op. Dan komt het wel weer goed.
2: Ik vind het fantastisch dat je dit nummer voor mij geselecteerd
0: hebt. Cybersecurity is toch een beetje een wereld van mannen in zwarte hoodies.
2: Ja.
0: Aan beide kanten van de firewall, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Als jij nou morgen de baas bent over de hele security van Nederland.
2: Ja.
0: Wat is dan het eerste wat je zou doen?
2: Stoppen
0: wat
2: met
0: al die mannen voor jou niet gedaan hebben.
2: Stoppen met die hoodies.
0: Ja, dat staat sowieso niemand. Zeker als je een beetje een buikje hebt.
2: Wat zou ik als eerste veranderen? Ik zou als eerste veranderen dat we de kracht ook terugleggen bij de IT-manager zelf.
0: Ja.
2: Waarom altijd die bangmakerij? Die mensen, althans de IT-managers, weten prima wat ze aan het doen zijn. Hebben de kennis, hebben de interesse en hebben er vooral ook plezier in. En door ze bang te maken haal je ook een stuk van dat plezier weg.
0: Ja, het moet toch gewoon leuk zijn?
2: Vind ik wel.
0: Hey, maar als die aanvaller juist toeslaat, wanneer IT-afdeling naar huis is, mm-hmm. dan kun je dan security überhaupt nog wel organiseren als je een traditionele IT-functie van 9 tot 5 hebt in je organisatie?
2: Als je bedoelt van 9 tot 5 dat Bert van IT na 5 uur de deur dicht doet
0: en zijn telefoon uitzet,
2: omkijkt, ja, dan kunnen we dat niet meer op die manier inrichten.
0: Je moet het anders doen.
2: Ja, dan heb je wel echt de oplossing als een 24/7 dienst nodig. Die het voor jou buiten die tijden, maar ook tijdens de werktijden van Bert van IT, ook ondersteunt, monitort, oplost voor hem op die manier.
0: Maar heel veel MKB-bedrijven denken, ja, ik word niet gek, het zal allemaal meevallen, maar ook uit dat onderzoek. Het duurt 3,4 uur
2: ja.
0: van het moment dat ze binnen zijn tot ze bij de Active Directory terechtgekomen zijn. Dat is een beetje korter dan een gemiddelde vergadering in Nederland onderhand.
2: Ja.
0: Wat kan een MKB-bedrijf nog in die 3 uur doen als er überhaupt niemand kijkt?
2: Ja, stekker eruit.
0: Stekker eruit trekken. Zo heb ik ook begrepen dat het niet altijd de beste oplossing is.
2: Nee, wat kunnen ze nog doen? Ik denk dat je vooral ook als bedrijf jezelf de vraag moet stellen. Niet wat doen we en moeten we ransomware bijvoorbeeld betalen als ze erin zitten.
0: Ja.
2: Ik denk dat je voornamelijk de vraag moet stellen. Hoe snel kunnen we dus alles weer up to speed krijgen?
0: Ja.
2: Welke systemen moeten er als allereerste up to speed zijn? En hoe doen we dat? En dat moet je gewoon ergens op papier hebben liggen. Als je die vraag kan beantwoorden. Nou, laat ik het zo zeggen. Als jij die vraag dus niet kan beantwoorden. Ja, dan moet jij gewoon nog aan de bak met je cyberweerbaarheid.
0: Ja, maar dat klinkt bijna als een soort verkooppraatje voor management detection en response. Maar ja, eerlijk, 24/7 security uitbesteden is misschien wel de enige weg dan.
2: Het is een heel groot hulpstuk, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Waarom? Kijk, ik kan heel, heel goed begrijpen dat MKB-bedrijven of kleinere bedrijven niet de financiële middelen hebben, niet de kennis, niet de mankracht ook. Ja, en dan is zo'n 24/7 oplossing de oplossing die je Bert van IT dus moet bieden. En dat wil niet zeggen dat wij als Sofos zijnde de enige provider zijn. Ik denk dat je vooral ook heel erg moet gaan inzoomen op een stukje lering. Je hoeft het niet alleen met Sofos te doen. Er zijn ook integraties. Werk samen.
0: Ja, je moet met andere partijen samen. Je hebt niet de totaaloplossing. Het gaat over veel geld. Hè? De gemiddelde losgeldeis is wel gedaald de afgelopen 2 jaar, maar 65%.
2: Maar dan nog, 7 miljoen.
0: Ja, het zijn herstelkosten na versleuteling.
2: Ja, hebben we het wel over dollars. Laten we het iets verzachten.
0: Nou ja, dan ben ik nog steeds failliet hoor. Maakt niet uit of het dollars of euro's.
2: Ik heb het ook niet in de la liggen.
0: Nee, als het Indonesische rupia zijn, dan gaat het nog wel. Valt mee. Maar slechts 34% van de kleine organisatie stopt de aanval voor de versleuteling.
2: Ja.
0: Dus dat is gewoon maar 1/3. En dan krijgt 56% krijgt die data nog versleuteld weer meer terug dan daarvoor.
2: Ik wil zeggen, als ze überhaupt iets terugkrijgen of een reactie of wat dan ook.
0: Hey, maar bijna de helft van de bedrijven met een versleutelde data betaald. En zeggen, we moeten niet betalen, maar ja. wat zeg jij tegen een ondernemer die vanavond, vrijdagavond, zwart scherm ziet en zijn bitcoin portemonnee gaat opentrekken?
2: Ik denk dat dit ook echt wel afhangt van het bedrijf, de situatie en hoe cruciaal deze aspecten zijn.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hey, ik ga hem even ertussendoor gooien. Oh, de 2030 prediction box.
2: Daar is die.
0: Dus als je, ja, je had er al op gerekend. Dus, welke voorspelling doe jij op jouw vakgebied binnen ICT, dus security, waarvan ze, nou, dat zag niemand aankomen. Behalve Serena Smolders van Sophos. Ik ga de box voor je open doen. Daar komt ie.
2: Oh, hij zal ook. Oh. Yep. Oké. Nee, mijn voorspelling voor 2026 is dat als IT-bedrijven, en dan heb ik het echt over vendoren, niet als de wiedeweer gaan met elkaar gaan samenwerken en elkaar blijven tegenwerken, dat er heel veel grote eenheidsspelers de markt zullen verlaten.
0: Toch.
2: En dan echt verdwijnen.
0: Ik denk dat je gelijk hebt, maar ik ga de box mooi dicht doen.
2: Ik heb graag.
0: Doe een strik op, dat komt helemaal goed. Hey, Serena, een beetje zoekende in jouw historie. Heb je bijna 9 jaar achter de bar gestaan met Hospitality bij NAC Breda?
2: De mooiste club.
0: Wat heb je daar geleerd over mensen dat je nu in security elke dag kan gebruiken? Want je hebt achter die bar al mensen. Wat is moeilijker, een supporter na een verloren wedstrijd of een klant die een ransomaanval heeft gehad?
2: Nou, ik heb daar in de bestuurskamer gestaan met scheidsrechters.
0: Ja.
2: En natuurlijk bestuursleden en geblesseerde spelers. Dat is wel een hele andere tak van sport.
0: Ja, ja. Toch wel.
2: Het zijn lieve mensen, het zijn moeilijke mensen.
0: Zijn moeilijke mensen. Ja. Maar ja, iemand die een ransomware aanval heeft en denkt dat hij bij jou wat geregeld heeft. Die kan het natuurlijk ook moeilijk doen. Hè?
2: Correct, zeker, zeker.
0: Hey, jullie zetten ook in je eigen documentatie fiets van derden open. Zoals bijvoorbeeld van Q-Fiets uit Hilversum.
2: Ja.
0: Gaan we toch Stefan Sprenkels om een klein beetje introduceren.
3: Ja, dankjewel.
0: Hij is er wel. Waarom heeft het grootste verdedigingssysteem nou nog zo'n klein Nederlands bedrijf nodig?
2: Nou, ik ben daar wel heel even ingedoken in wat Q-Fiets natuurlijk doet.
0: Ja.
2: Onder andere bijvoorbeeld IP-adressen, malicious IP-adressen detecteren, hashes, noem maar op. Kijk, en als wij die integratie hebben en die mate van layering met elkaar, kijk, wij doen dat niet.
0: Nee.
2: Waarom zou je het wiel zelf nog een keer uitvinden als je zoiets moois hier in Hilversum hebt zitten?
0: Ja, Hilversum sowieso een mooie plek
2: natuurlijk. Ja, oké. Okay.
0: Nee, maar dit gaat wel ook over samenwerking met alle partijen. Want even, je bent account executive, je werkt met de security firma's van Nederland samen.
2: Ja.
0: Maar ik neem aan dat je ook in contact komt met de eindklanten.
2: Nee.
0: Nee, dat niet.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik werk echt puur direct via het partnerkanaal.
0: Nou, maar je hoort via hun wel de verhalen van hun eindklant. Hoe speelt dat verhaal zich door naar jullie? Wat krijg je terug over wat er, even MKB, of wat er in Nederland bij al die bedrijven gebeurt op dit vlak?
2: Oh.
0: Zijn die er net zo mee bezig als wij vandaag?
2: Ja,
0: ja?
2: Ik denk dat de awareness en de kennis inderdaad ook bij bedrijven veel groter is dan dat we zelf ook denken. En ik denk dat dat ook een heel goed punt is. Niet alle kennis ligt bij de vendoren of bij de IT-partij die het aanbiedt en het faciliteert. Nee, het ligt ook echt daadwerkelijk bij de eindklant zelf. Waarom zou je die kennis niet zelf in huis hebben?
0: Ja, maar hoe, want het is toch lastig als je zelf, hè, stel ik ben een worstenmaker of een transportbedrijf, of ik heb een industriële bakkerij. Ja, het is niet mijn wereld.
2: En daar heb je 24/7 dienst voor. Ja. Dan helpen we je met alle liefde en plezier.
0: En dan kan Oostkersbeker gewoon de augurk in potjes stoppen.
2: Augurk in potjes blijven.
0: Hey, we hebben jouw prediction gehad. Het speelveld is altijd aan het veranderen. Mm-hmm. Waar haal jij je informatie vandaan? Hoe zorg jij dat je blijft op dit vlak?
2: Heel veel met partners afspreken.
0: Ja.
2: Afspreken, dat klinkt misschien ook wel heel puberaal. Maar vooral heel veel bellen. Meetings opzetten. Kennissessies. Maar vooral communiceren met elkaar. Ik denk als we het stukje communicatie weglaten, dan valt alles in één. Leer van elkaar.
0: En zo'n rapport, hè, want dat geeft, ik wil je geen angst verkopen, maar het geeft wel helderheid en beeld van waar je zit. Is daar voor iedereen makkelijk aan te komen als dat willen hebben, als dat willen lezen?
2: Ja, ik kan natuurlijk heel commercieel nu zeggen, marketing-wise, stuur me even een DM en ik stuur hem je door. Nee, je kan dat bij ons ook.
0: Je hele LinkedIn seks vol, hè?
2: Oh ja. Yeah. Nee, dat kan je bij ons prima op de website vinden.
0: Ja. Dit is een jaarlijks rapport wat plaatsvindt?
2: Ja. Ja, wordt elk jaar opnieuw uitgegeven. Ja.
0: Wat was voor jou de grootste verrassing uit dat hele rapport?
2: Weet je wat ik echt de allergrootste verrassing vind? Is dat er ook altijd nieuwe dingen in staan.
0: Ja.
2: En dat vind ik bijzonder zwaardig. Dat in een wereld waarvan wij denken dat we hem eigenlijk al wel kennen. Ja. Dat we hem prima in onze broekzak hebben zitten. En dat er elke keer toch verdorie weer iets nieuws in staat.
0: Gelukkig, een wereld die niet altijd hetzelfde blijft.
2: Daar hou ik van.
0: Daar verandert het wel. En wat is het leukste AI tool die je zelf gebruikt, waarvan je denkt, nou, was het niet helemaal safe. Maar...
2: Oeh.
0: Of die je wel safe is, maar die je gewoon leuk vindt.
2: Ja, ik moet zeggen dat Chat, en ik noem hem Chappy, dat is echt mijn allerbeste vriend.
0: Het is echt een vriendje geworden. Ja. Het is een jongetje geworden.
2: Ik vond Chappy.
0: Chappy is wel leuk.
2: Ja.
0: Ja, nou, voor iedereen die ooit met Microsoft Office is begonnen, dan had je Clippy. Je hebt ze ook weer opnieuw geïntroduceerd, trouwens. Dus ik vond het onwijs fijn dat jij hier vandaag wilde zijn.
2: Ik vond het fijn dat ik hier mocht zijn. Dank je wel.
0: Blijf je nog even zitten?
2: Ja, doe ik.
0: Want ik ga zo na de break doorpraten met Steven Sprenkels. De founder van Qfeeds hier uit Hilversum. Dat gaat over Threat Intelligence.
3: Nou, een goed verhaal.
0: Een mooi verhaal, hè? En meer dan 2500 bronnen wereldwijd. Maar dat houden we voor na de break. Fijn dat je luistert. Dankjewel Serena dat je hier vandaag wilde zijn. En je weet het hè, put a woman in charge.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.

0: out of it. Earrings by Malcolm.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, en bij mij aan de studio aangeschoven, Stefan Sprenkels. Hij is de founder van Q-Feeds uit Hilversum. Welkom, Stefan.
2: Dankjewel.
0: Ja, threat intelligence uit meer dan 2500 bronnen wereldwijd die binnen 5 minuten in de firewall zit. Ja, dan heb je mij al. Jouw missie in 1 zin. Dreigingsinformatie is geen luxe product voor multinationals, maar iets waar elk bedrijf recht op heeft. Nou, klopt dat, Stefan?
2: Perfect gezegd.
0: Hey, welkom bij hier People Work Technology. Ja, je had het al begrepen. We gaan naar de snelle antwoorden.
2: Ja,
0: en de snelle vragen. Drie vragen. Ja of nee. Geen twijfel.
2: Kom maar op.
0: En gewoon door te trekken. Is het MKB op dit moment een makkelijker doelwit voor cybercriminelen dan een grote enterprise?
2: Ja.
0: Kan een bedrijf zonder 1 security medewerker in dienst morgen threat intelligence draaien op enterprise niveau?
2: Ja.
0: Zou jij je eigen bedrijfsdata bij een Amerikaanse cloud provider zetten?
2: Nee.
0: Oh, dat kwam er heel overtuigend uit, Steven.
2: Ja, die keuze hebben we al gemaakt. Ja? Dat niet te doen. Dus dat kan ik vol overtuiging antwoord op geven.
0: Hey, ja, we hebben het over threat intelligence. Even, dat is de dreigingsinformatie. Dat je weet waar dreigingen vandaan komen. Hè? Voordat we dat drie keer dat woord herhalen en de luisteraar denkt, waar gaat dit over?
2: Ja, dus het zijn datapunten. IP, DNS, URL. Die je in verbintenis kan brengen met malafide activiteiten.
0: Ja.
2: Nederlandse vertaling is dreigingsinformatie. Ook wel vaak wordt het afgekort als CTI. Cyber Threat Intelligence.
0: Ja, je hebt laatst 2 dames van de NS over Security Day gehad. Onstage van de NS. En die waren 2 dames een heel team opgericht om dit te doen. Ja. Wel ingewikkeld binnen de NS. Dan snap je dat wel. Dat is infrastructuur. En als die trein een uurtje niet rijdt. Dan is heel, niet Leiden in last. Maar heel Nederland.
2: Ja.
0: Jij zegt, het verbaast me hoe ontoegankelijk threat intelligence is voor het MKB.
2: Ja.
0: Wat was het moment dat je dacht, dit klopt niet. Hier ga ik iets mee doen dan.
2: Ja, dat is ongeveer 3,5 jaar geleden. Q-Feeds bestaat nu 2,5 jaar.
0: Ja.
2: En wij zijn ontstaan uit de verbazing dat grote cybersecurity partijen zich eigenlijk alleen maar focussen op het grote enterprise.
0: Ja.
2: Even 99% van alle bedrijven wereldwijd hebben minder dan 500 medewerkers.
0: Ja, vergeet ook in Nederland. MKB is de belangrijkste economische motor. Het zijn niet die paar grote multinationals.
2: Nee, exact. Er zijn heel veel bedrijven. En die hebben gewoon simpelweg niet de budgetten, de resources om zichzelf op enterprise niveau te kunnen beschermen. En ja, dat was eigenlijk het startpunt om te denken van, goh, zouden we daar nou iets met een platform, met een slimme manier van werken, zouden we daar een verschil in kunnen maken?
0: Maar even terug, hè? Want waarom kies je die criminelen voor het MKB? Is dat uit luiheid? Is dat omdat het veel makkelijker is? Of is dat juist een strategie? Omdat het MKB toch dat allemaal niet allemaal lekker geregeld heeft.
2: Het is een strategie omdat het veel makkelijker is voor cybercriminelen. Kijk, uiteindelijk, en dat is de prachtige Nederlandse term, het is low hanging fruit. Op het moment dat jij geen two-factor authentication hebt ingesteld, dan kun je als cybercrimineel daar veel makkelijker inbreken. En als je 10 kleine bedrijven hebt, kan het misschien net zo lucratief zijn als 1 grotere.
0: Ja, het is sowieso veel beter om 10 kleine klanten te hebben dan 1 grote. Als hij wegloopt, ben je die ene klant kwijt. En anders ben je heb je er nog 9 over.
2: Minder afhankelijk.
0: Minder afhankelijk. Hey, toch klinkt dat die create threat intelligence, ik vind dat een beetje een AIVD-term.
2: Ja.
0: Beetje ingewikkeld. Maar leg eens even uit aan het directeur van een transportbedrijf in Zwolle. Wat weet jij vanmiddag om 3 uur dat hij niet weet?
2: Oeh, ja. Dat is best wel veel. Dus kijk, waar ons platform op gebouwd is dat wij die 2500 individuele bronnen, die combineren wij. En dat bestaat uit individuele datapunten. En die individuele datapunten die worden verrijkt met bijvoorbeeld MITRE ATT&CK informatie, maar ook wanneer is dat IP-adres voor het laatst gezien, het eerst gezien. Zodat je relevante data hebt om je bedrijf te beschermen. En dat is een ongoing proces. Iedere 20 minuten wordt die dataset ververst.
0: Ja, want zo snel gaat die ontwikkeling ook, hè?
2: Jazeker. Ja. En kijk, uiteindelijk gaat het niet om de hoeveelheid datapunten. Het gaat erom dat je relevante datapunten hebt. En dat zou ik die directeur van dat transportbedrijf vertellen. Op het moment dat je gebruik maakt van Cyber Threat Intelligence.
0: Ja.
2: En een datafeed iedere 20 minuten ververst. Dan beschermen wij je tegen data die je, of ja, malafide activiteiten die jij nu nog niet kent.
0: En die grote leveranciers hebben dat MKB gewoon jarenlang genegeerd. Waarschijnlijk omdat er te weinig marge in zat voor hun gevoel. Waarom kan jij daar wel een model van maken?
2: Ja, omdat wij van origine hebben altijd de focus gehad om het MKB te gaan bedienen. Dus wij hebben ook een hele andere setup als bedrijf qua kostenstructuur. Ja. Wij hebben geen dure marketingafdeling. Ons bedrijf draait op basis van... Ja,
0: gewoon in Hilversum en geen kantoor op de Zuidas.
2: Ook niet. Nee, ook niet. Nee, klopt.
0: Hey, jij ziet dagelijks wat criminelen doen op dat dark web, hè?
2: Ja.
0: Wat doe jij thuis anders dan dat de gemiddelde Nederlander doet? Welke app staat er bij jou zeker niet op je telefoon? En waarom word je door je familie eens een keertje ze nu dan uitgelachen?
2: Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik ben nogal gefocust op two-factor authentication. Ik ben een heavy user van een paswoord app. Ik gebruik niet dezelfde paswoord.
0: Nee. Gebruik jij een kluis?
2: Ja.
0: Paswoordkluis?
2: Ja. Ik gebruik hetgeen wat ik heb van Apple.
0: Ja. Gelukkig, dan zit ik daar goed dan.
2: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Kijk, ik ben ook maar één persoon, hè. N is één. Maar goed, kijk, uiteindelijk is het ook een stukje bewustwording. Dat ze je passwords en username, dat ze die hebben. Ja. Dat is een gegeven. Als ik kijk naar het aantal e-mails dat ik binnenkrijg. Daar zitten best wel bijzondere berichten in. Dus je moet ook gewoon bewust zijn dat er partijen zijn die jouw informatie proberen te ontfutselen.
0: Ja, die jouw spullen eruit willen.
2: Zeker.
0: Eruit willen halen.
2: Ja.
0: En hoe krijg je dat, die threat, hoe krijg ik dat als die directeur van het transportbedrijf in Zwolle aangeleverd? Hoe?
2: Ja. Dat kan.
0: Wat krijg ik?
2: Kijk, ik denk dat, net in het vorige blok is het al even besproken. Het gaat uiteindelijk om layering. En waar Q-Feeds het verschil maakt, is dat je binnen 5 minuten binnen je bestaande infrastructuur de cyber threat intelligence van Q-Feeds kunt gebruiken.
0: Ja.
2: Ik zal ook nooit zeggen dat onze cyber threat intelligence de enige bron is die je nodig hebt om je bedrijf te beschermen. Het is juist waar de sterkte vandaan komt, is die layering.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, je firewall in combinatie met extra threat intelligence. En dan ga je zien dat je meer detecties hebt. En op het moment dat je meer detecties hebt, kun je er ook op handelen. Kun je het bijvoorbeeld blokkeren, je kunt het toelaten. Dat is verder aan jou. Ja.
0: We hadden met Serena Smolders ook over van Sophos over je identiteit, hè?
2: Ja.
0: En je wachtwoord. Je doet ook aan dark web monitoring.
2: Ja.
0: Zie je dan ook wanneer wachtwoorden van een klant te koop worden gestuurd?
2: Ja, dat kunnen klanten. Dus we hebben eigenlijk 2 services. 1 is de datafeeds. En op ons threat intelligence portal hebben we onder andere ook dark web monitoring, brand protection en external attack service monitors.
0: Wat was de meest ongemakkelijke reactie die je daar ooit op gehad hebt?
2: Kijk, wij kijken niet mee.
0: Nee?
2: Klanten die stellen dat voor
0: zichzelf. Ga jou niet bellen daarover?
2: Nee, zeker niet.
0: Ja, gelukkig.
2: Nee.
0: Maar het is wel schrikken natuurlijk.
2: Zeker. Ja.
0: En ze weten meer dan dat je had.
2: Maar kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je weet dat bijvoorbeeld jouw credentials zijn gelekt. En dat je daar dus op kunt acteren. Op het moment dat je dat weet, kun je daarop voorbereiden.
0: En nou ben je founder, hè? Dat begint te opbouwen. Daarna is het elke dag zelf brandjes blussen.
2: Zeker.
0: Wat is het moment in die afgelopen periode dat dat je het doorgetrokken hebt? En dat je niet hebt gedacht, ik stop ermee. Wie of wat heeft je het doorgetrokken om gewoon door te gaan?
2: Ja,
0: dat gaat niet vanzelf namelijk. Nee, je denkt, zelf een leuk founder, maar ik weet hoe dat in elkaar steekt.
2: Het is hard werken. Het is uiteindelijk heb ik mensen om me heen verzameld die mij inderdaad wel helpen met de ondersteuning. Dat zijn partners in de industrie. We hebben een fantastische partnership op mogen zetten met een andere Nederlandse firewall provider, OpenSense. Zijn we ook heel erg blij mee. En door kleine successen te combineren, zie je dat je van niets iets aan het maken bent. En dat is echt super cool om te doen.
0: Ja. En dat als het aanslaat en het werkt.
2: Ja.
0: En je noemt het een additionele laag, hè?
2: Ja.
0: Een laag erop. Nou zal een kritisch luisteraar misschien zeggen, ja, god, nog een laag, nog een abonnement, nog een dashboard.
2: Ja.
0: Wat haal je bij die klant weg in plaats van dat je er weer wat tegenaan duwt?
2: Dat is een goede vraag. Ik
0: sta je niet voor niks, hè?
2: Nee. Ik vrees toch dat het antwoord daarop gaat zijn dat het wel echt additioneel is. Wij halen niet zozeer wat weg.
0: Nee.
2: Ik denk wel dat je even terug moet gaan naar de oorsprong waarom cyber threat intelligence van belang is. En dat is ook de hele veranderende IT-omgeving van vandaag. Die van 20 jaar geleden is niet hetzelfde als dat die vandaag is. Er zijn meer bedreigingen. Er is meer geautomatiseerd. Er zijn meer scanners actief. Dus je zult je daar ook tegen moeten wapenen. En CTI is het antwoord van vandaag. Dus ja, het is een additioneel product.
0: Hey, nou, dan laat je weer zo'n term vallen, hè? CTI.
2: Ja, Cyber Threat Intelligence.
0: Maar even weer terug aan die MKB. Hè? Brand Protection, IOC, Lookup API, EHSM. Ik kan er nog een paar roepen. Dat is een beetje een soort enterprise ICT woordenboek.
2: Ja.
0: Maar als het echt voor het MKB is, dat wordt een beetje lastig. Kun je drie dingen die makkelijker maken voor een MKB'er om te begrijpen, zonder dat er een afkorting of een term aan zit, om het helder te maken.
2: Het is, uiteindelijk waar het om gaat, is dat je die ondernemer, en dan heb ik het echt over ondernemers van bedrijven met minder dan 500 medewerkers, dat die iets hebben aan de data die ze verstrekt. En dat betekent dat ze er ook niet constant mee bezig hoeven te zijn. Dus je kunt dat vertrouwen neerleggen bij een partij als Qfeeds in een combinatie bijvoorbeeld met Sophos. En die twee lagen, die zorgen ervoor dat malafide verkeer buiten de deur wordt gehouden. En zodat je je als ondernemer kunt focussen op je ondernemersactiviteiten.
0: En je ook je eigen medewerkers een beetje helpt.
2: Zeker.
0: Want dat vergeten we, het wordt heel vaak, de medewerker moet erin mee. Maar wij komen uit deze sector vandaan. En wij vinden het misschien nog leuk en interessant ergens. Maar die medewerker bij het transportbedrijf, die is bezig om vrachten te plannen.
2: Exact.
0: En die bakker is bezig om bestellingen binnen te halen.
2: Ja.
0: We moeten dat gewoon voor hun ook veel makkelijker maken, toch?
2: Exact. En de cybercrimineel staat niet stil, hè? Ook die heeft toegang tot AI. En we hebben het meermaals voorbij horen komen. Je ziet dat phishing e-mails worden van betere kwaliteit. En uiteindelijk, het begint altijd bij de menselijke factor. Dus je zult medewerkers moeten helpen.
0: Altijd.
2: Ik vind van wel.
0: Laten we daar sowieso over doorpraten. Over toegankelijkheid, een beetje betaalbaar.
2: Ja.
0: Bewijs wil ik ook altijd hebben. En waar staat die data dan? En voor mij even, hoe kom je nou als Hilversums bedrijf in de officiële handleiding van zo'n grote organisatie als Sophos terecht? Stefan Spenkels, Qfeeds, blijf lekker zitten. Dan gaan we daar sowieso over doorpraten.
2: Hartstikke goed.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: You got the look, Prince.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Waar we terug zijn in de staat van security aan de tafel. In de studio nog steeds Steven Sprenkels, founder van Q-Feeds. Voor het muziek, het waarom, het wat. En nu toch een beetje het bewijs. Maar voordat we het bewijs beginnen, Steven. Ja. Je had je erop voorbereid. Het enige wat je mocht doen. Nadenken over jouw voorspelling voor 2030. De 2030 Prediction Box.
2: Ja.
0: Wat is er in 2030 veranderd in jouw werkvlak binnen de ICT? Waarvan jij denkt, dat heb ik alleen maar zien aankomen. En niemand anders. Ik ga de box voor je open doen. Daar gaat die. En daarna mag je hem meteen vullen.
2: Ja, 2030. Ik denk dat het dan mogelijk is om een zwerm AI-bots te boeken. Als bijvoorbeeld cybercriminelen of als persoon. Net zo makkelijk als dat je vandaag de dag toegang hebt tot een film via Netflix. Dat gaat ervoor betekenen of voor zorgen dat bedrijven 24/7 constant op hoog niveau aangevallen en gescand gaan worden.
0: Dat is geen lekker verhaal. Ik ga je box dicht doen. We doen de deksel heel goed dicht. Dat is een beetje een doemscenario, Stefan. Daar wordt niemand vrolijk van.
2: Ik bedoel het niet als een doemscenario.
0: Nee?
2: Nee. Ik denk dat we ons, de mensen die ingelezen zijn in de industrie, weten wat er staat te gebeuren. Je ziet dat het makkelijker wordt. Als we vandaag de dag kijken versus 20 jaar geleden, het aantal mogelijke aanvallen, scans, dat is significant omhoog gegaan. We zullen er alleen op een andere manier mee moeten omgaan.
0: Hey, als we even naar jouw data gaan, hè, die haal je uit de hele wereld.
2: Ja.
0: Maar je bewaart wel alles in Nederland.
2: Ja.
0: Is dat een principe of is dat een verkoopargument? Want jouw eerste vraag was ook, ging over soevereiniteit.
2: Ja.
0: Amerikaanse cloud.
2: Nou ja, uiteindelijk, ja, het is een mix. Het is een principe plus ook een verkoopargument.
0: Ja.
2: Er is heel veel vraag.
0: Er is wel vraag naar
2: in de markt.
0: Ja.
2: Wij hebben het voordeel dat wij een jonge startende onderneming zijn. En dat dit soort principiële keuzes, dat we die nu kunnen maken.
0: En geen legacy heb.
2: Exact.
0: Dat is altijd wel lekker.
2: Ja, is het dat is
0: niet,
2: heel fijn.
0: Je zit niet met oude meuk.
2: Nee.
0: Even, wanneer ben je gestart?
2: Het is ongeveer 3,5 jaar geleden. We zijn nu officieel op de markt 2,5 jaar. En waarbij we de eerste commerciële contracten hebben weten te tekenen. 1,5 jaar geleden.
0: Ja, dat lijkt heel kort, maar er is zoveel gebeurd in die periode.
2: Ja, er is hard aan gewerkt.
0: Hey, maar je zegt inderdaad, oké, Europese datacenters. Alle hosting in Nederland. Waar is dat nou precies? En maakt het überhaupt uit voor een klant of dat ding in Almelo staat, of in Frankfurt, of in Groningen, of in Frankrijk?
2: Nee, zeker niet. Kijk, het zit ook over meerdere datacenters. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat onze API benaderbaar is voor onze klanten. En kijk, je hebt meermaals gezegd, Q-Feeds, bedrijf in Hilversum. Maar inmiddels, wij hebben heel veel klanten over de hele wereld. We zitten op 6 continenten. Je ziet ook echt dat daar heel veel oproepen worden gedaan aan onze API.
0: Ja, en voor het beeld, hè, dat zijn meer dan 4500 klanten.
2: Ja.
0: Nou, die informatie is van gisteren, dus er zullen wel een paar bij zijn komen zijn.
2: Ja, dat gaat hard.
0: Daarom.
2: Ja.
0: Partijen zoals Landal Green Parks.
2: Ja. Klopt.
0: 120 Fortinet, ja, NGFW's, wat zijn dat?
2: Next Generation Firewalls.
0: Firewalls.
2: Ja.
0: Die zijn allemaal live met Q-Feeds.
2: Ja.
0: Resellernetwerk natuurlijk hartstikke hard groeit in Duitsland en in Polen.
2: Ja.
0: Maar even Landal Green Parks, dat is geen MKB meer. Dat is gewoon een vakantiepark imperium.
2: Klopt.
0: Wat leer je van die uitrol van zo'n hele grote klant met zoveel tussen een klant met één firewall en

0: Dus uiteindelijk of het er nou 1 is of dat het er 120 zijn.
1: Maakt niet zo heel veel uit. En maar nou zit je op 6 continenten, zeiden. Want ja. Die 45 rond de klok gaan we nog een keer noemen. Is gewoon leuk. Welk continent had je helemaal nooit verwacht?
0: Nou, de grap is, onze eerste klant kwam uit Australië. De tweede
1: klant. Ik doe het lekker dichtbij.
0: Ja, de tweede klant kwam uit Noord-Amerika. En toen kwam toevallig Nederland. En dat was het moment dat wij
1: ons... Hoe komen die... Even terug, hè. Australië. Hoe komt... startupje. Ja. Hè, mag ik even zo flauw noemen? Uit Hilversum. Kunnen ze waarschijnlijk niet eens uitspreken.
0: Nee.
1: Hoe komen ze van Australië dan bij jou terecht?
0: Ja. Omdat we toch het netwerk ook hebben opgebouwd samen met Sophos, OpenSense, die al een hele grote installed base hebben wereldwijd. Bij OpenSense hebben we bijvoorbeeld een native plugin.
1: Ja.
0: Bij Sophos staan we in de integratieguides. En kijk, Sophos heeft een wereldwijd supersterk groot netwerk, waar reeds klanten al gebruik maken van de Sophos platformen. Ja, en op het moment dat de techies dan in de integratieguide zien, hey, Sophos versie 21. Ja,
1: maar dit is even binnen ICT-termen. Dit is toch een beetje of jouw naam en logo op de motorkap van een Formule 1-loto zijn geplakt.
0: Zeker.
1: En elke keer midden in beeld hebben. Hoe krijg je het voor elkaar? Heeft het je veel geld gekost?
0: Daar wil ik best inhoudelijk op meegaan. Er is niet voor betaald. Sophos bijvoorbeeld heeft in 2021, of met versie 21, geloof ik.
1: Ja.
0: Hebben ze hun platform opengesteld voor third-party threat intelligence. En wij hebben uiteraard actief Sophos benaderd en gezegd, wij willen heel graag in die integratieguide en wij denken dat we een sterk product hebben. Vervolgens ga je dan wel merken dat je met een grote enterprise organisatie aan het spreken bent. Want ja, het hele product van ons is doorgelicht. En vervolgens is er die stempel opgekomen vanuit Sophos dat ze zeggen, ja, het voldoet aan onze kwaliteitseisen. Wij nemen dit op in onze integratieguide.
1: Want je verkoopt ook via een reseller niet een netwerk, via partners, zo uit Polen. Dat moet ik even nog een verschil misschien over hebben. Maar het is een klein budget, hè? Het is niet het grootste. Dat levert dan per klant misschien niet heel veel op. Hoe hou je een reseller enthousiast? Hoe zorg je dat hij in zijn portfolio bijneemt van een product wat niet zijn core is en niet heel veel geld direct genereert?
0: Nee, dat is een goede vraag. Kijk, punt is, het is een additioneel product. Het bijt niet met andere producten. En dat is een hele sterke hoek voor ook de resellers. Plus, heel veel van deze resellers maken zich toch echt ook wel druk over hun eindklanten. Hoe houden we de eindklant secure? Dus je zult ook innovatief moeten zijn. Kijken naar andere innovatieve spelers op de markt.
1: Ja.
0: En ik ben heel blij dat Qfeeds daar toch meermaals ook...
1: Ook in het gevoel, hè? Want hoeveel man zijn jullie groot?
0: We zijn met 2 founders.
1: Ja.
0: En wij hebben een flexibele schil van 5-6 developers.
1: En even dan bij Sophos, moet ik even naar Serena kijken. Weet je hoeveel mensen er bij jullie werken?
2: Hou op, schrijf. Ja, dat zijn er zo.
1: Die verhouding is echt heel erg verschillen.
0: Ja.
1: Hoe voelt dat met zo? Want dan kom je in een hele corporate, een hele andere.
0: Zeker.
1: Modus terecht. Dat hebben we Serena in Nederland, hè? Dat scheelt dan.
0: Zeker. Het klein zijn heeft ook voordelen. Je kunt namelijk heel snel anticiperen op de markt.
1: Ja.
0: In de 2,5 jaar dat wij actief zijn op de markt, hebben wij onszelf al meermaals opnieuw uit mogen vinden. En dat heeft er dan mee te maken dat je heel snel kunt bijsturen. En dat je op opportuniteiten verder je bedrijf uit gaat bouwen.
2: Ik denk ook niet dat je moet vergeten dat Nederlanders ook graag een Nederlands product kopen. Ik denk dat je daar ook knijtersterk mee staat.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: Ja, even. Je gebruikt ook informatie vanuit Amerika.
0: Zeker.
1: Stel dat morgen de gekkigheid is de lucht niet uit, zullen we zeggen. Zegt Washington, ja, Amerikaanse bedrijven mogen deze informatie niet meer delen met Europa.
0: Ja, dat zou wel. Kijk, ik denk niet dat het zo'n vaart gaat lopen.
1: Ik ook niet hoor trouwens.
0: En dat heeft mede mee te maken omdat wij maken uiteraard ook gebruik van open source threat intelligence.
1: Ja.
0: Het zijn de bedrijven als de Siemens'en, de Philips'en van deze wereld die met hun SIEM en met hun SOC teams, die analisten, bepaalde aanvallen detecteren. Die rapporteren dat dan ook weer zodat andere bedrijven zich kunnen beschermen. Het probleem alleen met open source threat intelligence is dat daar heel veel false positives in zitten. Dus je kunt dat niet zomaar plug-in op je firewall, want dan ga je gegarandeerd gaat je...
1: Ga je de,

0: De Hollandse bietenbrug.
1: De bietenbrug op.
2: Exact. Dus dat moet wel gemanaged worden. En dat moet duplicates moeten eruit worden gehaald. Interne IP-adressen 192. Is verstandig dat je die eruit haalt.
1: Hey, je bent 2,5 jaar op de markt. Ja. 2,5 jaar bezig. Founder. Dat is ook een beetje kindje.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja. Ja,
1: wees eerlijk. Kom op.
2: Ja, het is leuk.
1: Hey, maar nou, wat gebeurt er op een dag dat Sophos of Fortinet zegt... Ja, helemaal leuk, Stefan. Maar waar ga je kopen?
2: Ja.
1: Of bouw je nog liever een tijdje zelf verder?
2: Ik denk dat het morgen zou het te vroeg komen. Ik denk dat het ook afbreuk zou doen aan het product dat we hebben opgebouwd.
1: Ja.
2: Dat heeft er namelijk mee te maken dat wij juist ons focussen als partij die vendor agnostic is. Wij hebben ons niet al onze eieren in het mandje gedaan bij Sophos. We hebben ook niet al onze eieren in het mandje gedaan bij een andere partij. Het is juist die gecombineerde. Wij gebruiken ook de CTI die vanuit Sophos beschikbaar wordt gesteld. We combineren dat met hetgeen wat er van Fortinet komt, et cetera, et cetera. Dat allemaal zit bij ons in het pakket. Dus ik vraag mij in alle gemoeden af, als een dergelijke partij naar ons toe zou komen en we gaan jullie kopen, of dat wel echt het bedrijf ten goede komt.
1: Of dat nou wel slim is. Maar voorlopig ga je toch gewoon lekker doorbouwen hier.
2: Ik weet het, ja.
1: Dus, ja. Ik wil wel eens een keertje dat je terugkomt.
2: Lijkt me leuk.
1: En dan gaan we gewoon eens in detail threads bespreken. Ja. We hebben het nu over jou gehad. Ik wil eens weten, waar zijn nou dingen waar we tegenaan lopen? Jij gaat gewoon even lekker verzamelen de komende periode.
2: Ja.
1: En dan een paar mooie verhalen. Ik denk van, nou, daar had niemand aan gedacht. Maar dan gaan we daar gewoon eens een keertje over doorpraten.
2: Nou, laten we dat doen. Lijkt me interessant.
1: Ik vond het onwijs fijn dat je hier was vandaag, Stefan. Ja, dit was de staat van security. Ja, 2 uur lang, 4 gasten en 1 conclusie. De muur om het kasteel is weg. De aanvaller locht gewoon in. En die slaat toe als jij slaapt. En EA schrijft zijn brieven. Hij is niet slimmer dan jij. Hij is alleen sneller en hij heeft veel meer geduld. Ik dank echt al mijn gasten. En natuurlijk ook van Tilburg. Voor zijn bijdrage in het begin met al het nieuws. Volgende week gaat het over de vraag. Onder al deze vragen. Waar staat je data? Wie heeft de sleutel? En wat gebeurt er als Washington op een ochtend besluit dat je die niet meer krijgt? Stefan zei vandaag al alles in Nederland gehost. Nou, volgende week de vraag. Is dat wel genoeg? Doen we wel genoeg? De cloud, de chips, de kabels, de wet, de staat van soevereiniteit. Mijn naam is Isar Bordet. Dit was People Work Technology op New Business Radio. Ik wens je een fijn weekend.
3: People Work Technology op New Business Radio met Richard Bordes.
4: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: tools die werk veranderen, de bedrijven die nu al versnellen en de keuzes die bepalen wie relevant blijft.
1: Van harte welkom bij een gloednieuw seizoen van AI at Work Live. We mogen weer, jongens, Remy Gieling en Job van den Berg hier bij ons. Welkom, goed dat jullie er zijn weer.
2: Ja, terug van de zomerretraite.
1: Precies, wat doen we eigenlijk, Job, in dit programma? Voor de mensen die het voor de eerste keer horen.
3: Ja, praten over AI, maar dat doen natuurlijk vele programma's hier in het land. Maar ik denk wat wij doen is de laatste trends en ontwikkelingen, maar vooral de praktische kant.
1: Precies.
3: Toepassingen.
1: En wat ik interessant vind om te noemen is, jullie zijn niet alleen deskundigen op het gebied van AI, jullie zijn er ook, Remy, elke dag mee bezig met The Automation Group. Dat is ook een bedrijf wat jullie hebben. Wat doe je met dat bedrijf?
2: Ja, dus we aan de ene kant staan we op veel podia. Dus we duiden de ontwikkelingen voor directies. En
1: binnenkort bij Jinek, begreep ik.
2: Job staat er opgeleind in het kielzog van Clupping daar de duiding te mogen verzorgen. En het leuke is inderdaad, met de Automation Group hebben we inmiddels 15 collega's die dus niet alleen praten over AI, maar iedere dag weer bouwen. Dus ons credo is ook bouwen, bouwen, bouwen. Er wordt veel te veel geluld over AI. Er veel meer worden gebouwd. We hebben 15 hele leuke consultants, agentic consultants noemen ze ook wel, om inderdaad bij hele mooie bedrijven als GLS, bij Inshared, Heijmans en andere
1: precies,
2: mooie
1: dus
2: clubs.
1: Niet bij Timmerfabriek Janssen op de hoek, met alle respect voor dat bedrijf, maar gewoon echt bij grote bedrijven die ook hier stappen op willen zetten.
2: Groot en klein. Dus we hebben ook, ik denk dat ons kleinste bedrijf heeft 20 medewerkers, maar daar kan je ook heel veel gave dingen bouwen.
1: Kijk,
2: om met die 20 medewerkers uiteindelijk het werk te doen van 60.
1: Ja, nou, dat vind ik mooi om dat te noemen, want dat wil dus ook zeggen dat alles wat je zegt komt ook voort uit de ervaringen uit de praktijk.
2: Zeker.
0: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: En we beginnen even met een rondje zomer. Want Job, jij bent in Californië geweest. Het hart eigenlijk, het kloppend hart van AI. En ik heb begrepen dat je wat wil vertellen over wat je daar hebt gezien.
3: Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad met mijn gezin. En dan ben je daar, dan voel je toch ook een beetje de AI-sfeer wat er allemaal gaande is. Want uiteraard in de, ja, dat heet mooi de Bay Area, waar Palo Alto in ligt. En San Jose en San Francisco. Prachtig gebied om naartoe te gaan qua natuur. Maar ook, proef je dan even de AI-hype. En ja, ik ben mijn hele professionele carrière altijd gefascineerd door proxies. En proxies zijn eigenlijk stukjes data, dingen die je ziet, die eigenlijk heel veel vertellen over iets wat niet zichtbaar is. Dus eigenlijk een soort van voorspeller. Ja, nou, een van de dingen wat ik altijd doe als we in Silicon Valley zijn, je hebt de Highway 101. En Highway 101 is eigenlijk de grootste snelweg van San Francisco naar LA.
1: Dus een beetje de A2.
3: De A2, ja, precies.
2: Ja, exact. Ja.
3: Heel vergelijkbaar eigenlijk met de A2 inderdaad. En als je op een gegeven moment de Highway 101 de Bay Area inkomt, zeg maar het gebeuren waar Palo Alto onder andere in ligt, dan ga je daar heel veel billboards zien. Want alle CEO's van de grote techbedrijven rijden daar elke dag. En die vinden het allemaal mooi om een beetje zo van wie heeft de beste billboard neer te zetten. Maar het is een hele goede proxy, een heel goed signaal wat een beetje de sfeer en de opinie is en wat er gaande is en wat hip en happening is in Silicon Valley. Want die billboard die gebruik je natuurlijk om iets te vertellen waarop je meer markt naar je toe kan trekken. Dus ik heb eigenlijk alle billboards foto's van genomen, bekeken. Nou, ik vroeg eigenlijk mijn gezin om de foto's te maken.
1: Ik zag het op je Insta inderdaad, ja.
3: Ja, en eigenlijk geanalyseerd wat staat er nou. En echt een interessante observatie is dat bijna alle billboards een jaar geleden toen wij er waren, we waren toen bij Dreamforce, allemaal gingen over agentic AI, the best of the world en automate your talk. Weet je, heel erg het hype. En nu gingen alle billboards over twee dingen. Mm-hmm. Is één, veilig gebruik van AI. Mm-hmm. Veilig soeverein opslaan van je data. En heel erg over data security in brede zin.
1: Ja.
3: En interessant, er waren drie billboards binnen 3 mijl afstand van Nebius. En Nebius is een cloud, niet een klot trouwens, dat is weer een taalmodel, maar cloud. Een oorspronkelijk Russisch bedrijf is, die in Amsterdam gelokeerd is. En wel grappig om dat te zien. Maar wat er maar opviel dus in Amerika, en dan gaan we zo meteen nog wel wat meer over hebben in de uitzending, dat eigenlijk goed fundamenteel AI neerzetten, dat eigenlijk op dit moment.
1: Maar hoe verklaar je dat? Dat dus vorig jaar dus nog een heel ander onderwerp centraal stond en nu dit.
3: Ja, het past heel goed denk ik een beetje bij de hype cycle, zeg maar, van technologie. Hè, dat je eerst helemaal blij bent en daarna serieus over nadenkt. Maar ook dat, hè, in de laatste tijd in het nieuws is natuurlijk heel veel voorbeelden geweest dat AI agents op eigen pad gaan, beveiliging pareren en inbreken in systemen. Dat enerzijds daar gewoon meer bewustzijn over is. En het tweede is dat we ook in de fase zijn gekomen waar het niet meer gaat over AI roekeloos inzetten. Mm-hmm. Maar ook kosteneffectief. Dat je niet een model gebruikt, het slimste model voor alles. Maar dat je slim nadenkt wat voor type model je waarvoor gebruikt. Ja, ja. Het is heel positief voor Europa overigens en voor ons.
1: Precies. Wat verwacht je eigenlijk? Jullie hebben een boek geschreven een tijd geleden over die agents. Hè? Je hebt gezegd van dat wordt het nieuwe, dat is wel zo'n paar jaar geleden. Dat wordt het onderwerp van dit jaar. Verwacht je dat dit nou ook naar Europa toe komt? Of zijn we daar al mee bezig met dat onderwerp?
3: Nou, we zijn daar denk ik al heel erg mee bezig. Zometeen hebben we ook een leuk nieuwtje, of als het teaser zometeen, wat daar ook over gaat, over Mistral. Wij zijn er heel goed in Europa en we zijn heel erg bezig met dat soevereiniteitsvraagstuk. Hè, over controle hebben op data en dat data in Europa zijn. Dat we niet afhankelijk zijn van andere landen, ook geopolitiek gezien. Ja, en wat het interessante daarin is, is dat dat eerst een beetje idealistisch verhaal was. Van soevereiniteit is belangrijk, maar nu ook ziet dat het strategisch zijn vruchten afwerpt. Waarom? Nou, vergelijking met gas. Je wil niet afhankelijk zijn van Russisch gas een paar jaar terug, want dan zijn we de sjaak en afhankelijkheid. Je wil je eigen in dit geval AI produceren en daar grip op hebben waar dat vandaan komt. En dat we dat als Europa dat zelf kunnen faciliteren.
1: Ja, interessant. Past ook in het verhaal wat we eerder met Han Bouwman besproken hebben. Hè, hier in de uitzending.
2: Ja, Han de Groot.
1: Han Bouwman is iemand anders.
3: Hij bouwt wel veel.
1: Hij wil een AI-fabriek in Rotterdam gaan bouwen.
2: En opent deze maand zijn AI-fabriek in Amsterdam.
3: Ja.
2: Wat wel leuk is. We komen heel graag in de buurt van San Francisco. Dus jaloers dat je er weer bent geweest. Geweldige kustroute ook daar. Het is het mooiste gebied ter wereld, denk ik. Maar die billboard is zo gaaf. Want je kan er dat heel goed eraan afzien van waar de tendens naartoe gaat. Want wat is er nou aan de hand daar? Enerzijds, de hele tech-industrie die zit daar. Dus de marketeers die willen heel graag aan hun bazen laten zien. Kijk wat goed werk aan het doen zijn. En het is een beetje wie het verst kan plassen. Dus je kan een beetje op basis van de billboard zien waar het meeste geld naartoe is gegaan.
1: Wat grappig dat het dus ouderwetse billboards zijn die dan over iets als digitaal, iets wat digitaal is, iets veel zeggen. Wat interessant. Ja. Jij was op, Remy, op de Formule 1 in Zandvoort, laatste keer. En daar heb je ook iets gezien wat jij terug kunt leiden tot AI, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Ik ben totaal geen sportliefhebber. Dus waar ook om wordt gestreden, moet je me niet voor wakker maken normaal gesproken. Maar ja, als je dan toch uitgenodigd wordt om bij de laatste Formule 1 te zijn, is dat wel aardig. Notabene de Oracle was het. En we waren, ik denk 2 jaar geleden, waren we in Austin op het hoofdkantoor van Oracle. En Oracle is denk ik wel een Amerikaanse tegenhanger van Nebius. Want je hebt het heel vaak over de hyperscalers. Hè, Microsoft, Google, Amazon. Oracle heeft ook wel een grote cloud divisie. Waar veel mensen niet van weten. Maar waar je wel voor goedkoper dan bij die grote techgiganten je cloud kan inkopen. En zij sponsoren het team van Red Bull Racing. Het was ook Oracle Red Bull Racing. En ze hadden gevraagd van, joh, komen jullie even langs? 1, leuk om te kijken. Maar vooral, dan krijg je de kans om te spreken met de AI en data leads bij dat team. En dat was interessant. We mochten echt de pitbox in om vervolgens ook te praten met inderdaad de mensen die aan de knoppen zitten van AI-beleid. En 2 dingen die ik interessant vond. 1 is het aantal simulaties wat ze doen. Dus ze doen per race, doen ze 8 miljard keer, racen ze het circuit digitaal. Om te kunnen bepalen welke banden ze moeten nemen, welke strategie ze moeten bepalen, wanneer ze de pitbox in moeten. Dus 4 miljard keer voor de race, 4 miljard keer tijdens de race. Dan moet je alleen niet het gas iets te diep in trappen en tegen de muur aan rijden. Dat kan nog steeds gebeuren. Maar als het echt gaat over die laatste paar milliseconden voor plek 1 of 2, maken die simulatie natuurlijk enorm het verschil.
1: Wat haalt ze daar dan bijvoorbeeld uit?
2: Nou, dus echt de vraag van, moet je in lab 7, moet je naar binnen? Want we zien inderdaad dat het weer aan het omslaan is. Dat er misschien de kans op regen. Dus moet je nu bepalen om naar binnen te gaan om die bandenwissel te doen, bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen haal je eruit. En uiteindelijk is nog steeds de racelijn die beslist. Maar het helpt natuurlijk enorm dat je gefundeerd informatie krijgt. En ik denk dat dat een hele mooie parallel is ook voor het bedrijfsleven, die enerzijds op dit moment inzet voor mensen. Nou, leuk dat je met de Copilot 20% effectiever je projectvoorstellen kan maken. Agents voor de processen. Hè. Ja, leuk dat je finance efficiënter kan doen. Maar uiteindelijk, waar gaat het om? Ja, kan je een simulatie maken van de werkelijkheid om jou als bestuurder input te geven om betere beslissingen te maken? Ja. Hè? Moet je marketingbudget inzetten in Duitsland? Moet je een vestiging openen in Engeland? De simulaties maken van de werkelijkheid, wat nu gebeurt op het circuit, doet heel weinig bedrijf. Daar kan je heel veel van leren.
1: Ah, oké, interessant. Heb je de prins ook nog gesproken, Bernard?
2: Ik heb hem niet voorbij zien komen.
1: Maar hij heeft natuurlijk al zijn vastgoed heeft hij van de hand gedaan deze zomer. En het stapt ook helemaal in op AI.
2: Klopt inderdaad. En dat is wel het grappige is daarvan weer dat eigenlijk het bruggetje nog naar het tweede ding wat ik ook opviel bij Red Bull Racing. Ik vroeg namelijk aan ze van welke AI gebruiken jullie? Gebruiken jullie die dure Amerikaanse modellen of gebruiken jullie misschien ook wel
1: interessant.
2: Die goedkope Chinese modellen? En ze hebben heel veel mee getest en ze zeiden grappig genoeg in the end zijn de Amerikaanse modellen vele malen goedkoper. Heeft ermee te maken enerzijds dat ze de instructies veel beter opvolgen. Dus je moet bij de Chinese modellen veel specifieker zijn in de taakomschrijving.
1: Mm.
2: Om ze te laten doen wat je wilt dat ze doen. Kost meer tijd. En zeiden ze, de hardware die je nodig hebt om die Chinese modellen te draaien. Is voor de intensiviteit die wij gebruiken. Dus we gebruiken natuurlijk heel veel. Is vele malen duurder. En uiteindelijk zeiden ze, het is gewoon een berekening. Amerikaans is misschien upfront duurder. Maar in die end, goedkoop.
1: Oké, dus hier geldt het aloude spreekwoord, goedkoop is duurkoop.
2: Absoluut.
0: Wat vandaag nog experimenteel klinkt, is morgen jouw concurrentievoordeel. Of de reden dat je achterblijft. AI at work live.
1: Gaan naar het nieuws van deze week. We beginnen bij Samsung. Die stappen in bij Mistral.
3: Ja, dat is inderdaad nogal een nieuwtje die binnenkwam gisteren. Of in ieder geval begin deze week. Inderdaad, Mistral heeft een enorme 3 miljard opgehaald in een serie D. En onder leiding van Samsung Electronics. En er is natuurlijk heel de vraag van ja, waarom investeren zij daar zoveel in? Want eerder had natuurlijk ASML er ook in geïnvesteerd. Dus je ziet steeds meer eigenlijk grote bedrijven in dit model investeren. En natuurlijk de vraag is ja, waarom doen ze dat? Mistral, interessant, heeft Franse origine. Zit wel investering ook in van Microsoft en Amerikaanse partijen. Maar goed, het is wel Europees gebaseerd. Ja. En wat Mistral heeft, dat heet Open Weights, is dat er iets meer mogelijkheden zijn om in de motorkap van het model te kijken. Je hebt open source, dat is helemaal dat je er alles mee kan doen en in kan kijken. Dat is onder andere het model van Llama heeft daar een versie van Meta. Maar de grotere modellen waar veel van de luisteraars mee werken, zoals Claude en ChatGPT van OpenAI, die zijn closed source. De reden waarom deze bedrijven instappen, want dat is denk ik een interessante vraag, is heel interessant, zou ik willen zeggen. Is eigenlijk om twee redenen. Is één, dat bedrijven realiseren, ja, we moeten niet alles op één paard wedden.
1: Mm.
3: We moeten ook meer wedden op andere taalmodellen die inderdaad ook meer transparanter zijn in hoe het model is opgebouwd en wordt toegepast. En de criticus zeggen van, ja, maar waarom zou je in zo'n Mistral investeren? Want terecht, die wordt nooit zo goed als OpenAI en wat Anthropic aan het bouwen zijn. Simpelweg, ze hebben het geld niet voldoende en ze zijn die zin te laat. Maar waar we steeds meer achter komen is dat je niet het meest intelligente model en sophisticated model nodig hebt voor de meeste taken die je uitvoert. Dus met Mistral is een heel prima degelijk model. Maar ja, hoe je dit moet zien is, wat ik zou zeggen, is dat steeds meer soevereiniteit, dus controle hebben op het model, controle hebben op de data, dat steeds meer een strategische keuze wordt om minder afhankelijk zijn en ook als grote partij daar een flexibiliteit te hebben. En ook wel een stukje steunen van Europa. Dus dat Samsung doet is niet zoiets van nou, Europa steunen is echt een strategische keuze als het gaat over transparantie en meer grip hebben op AI.
1: Denk je dan dat zo'n stap de grotere ook kan dwingen om ook dat inzicht te gaan geven?
3: Ja, leuke vraag. Ik denk wel meer. Kijk, wat even terug naar die billboards waar we het over hadden, dat daar overal op staat. Laat ook zien dat de common opinio in Silicon Valley ook is dat dit belangrijk onderwerp wordt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Copilot van Microsoft, die heeft natuurlijk ook steeds meer en AWS ook, dat je in Europa jouw data worden opgeslagen. Dus 100% gaat het denk ik wel een effect hebben en dwingt ze, en dat denk ik heel goed vanuit concurrentieperspectief, dat niet zozeer de concurrentie zit op wie het slimste model, want dat is gewoon Anthropic of OpenAI.
1: Ja.
3: Maar wel meer over inderdaad dat soevereiniteit en die dataopslag. Dus ik denk,
1: Oké. Okay. Remy, dan hebben we een interessant artikel uit The Economist over de banenmarkt. Het gaat natuurlijk iedere keer weer over van, oh ja, AI, gaat het nou banen kosten, ja of nee? We gaan het er straks ook met Thierry Smit van de NN Groep nog over hebben. Maar in The Economist een interessant stuk daarover.
2: Ja, we hebben het heel veel gehad over de jobpocalypse, wordt het heel mooi genoemd. Hè? Van zou door AI een enorme instorting komen op allerlei banen. En het grappige is dat de Economist nu heeft becijferd dat het tegenovergestelde het geval blijkt te zijn. Ze hebben gekeken naar allerlei banen specifiek die nogal onder druk lijken te staan door AI. Dus bijvoorbeeld het beroep van engineers, softwareontwikkelaars, wiskundigen, datawetenschappers. En wat blijkt, sinds 2002 zijn er juist 730.000 banen boven verwachting bijgekomen. Wat wel ook weer blijkt.
1: Wat voor banen zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Ja, het zijn dus echt softwareontwikkelaars onder andere. Dus we hebben natuurlijk gedacht dat met AI kan je heel goed software ontwikkelen. Dus de gedachte was, dan zullen er wel minder vraag zijn naar softwareontwikkelaars. Ja. Want AI maakt nu de software. Maar wat blijkt, het tegenovergestelde is waar. Er komt veel meer software bij. En je wil dus allemaal mensen hebben die verstand hebben van software. Om te kunnen beoordelen of die software die wordt gegenereerd ook een beetje nuttig, goed, veilig en efficiënt is. En dat is wel interessant van dit onderzoek inderdaad. Dat, en zo beschrijft ook de hoofdeconoom van het Burning Glass Institute. We dus inderdaad technologie hebben die bepaalde taken van mensen kan overnemen. Maar we hebben dus allemaal professionals nodig die dat wel kunnen beoordelen. En daar is wel weer een soort van een interessante, een beetje een schurend snijvlak. Want je wil dus mensen hebben in je bedrijf die kennis en ervaring al hebben. En dat is denk ik ook iets wat we zelf heel veel zien en ervaren. We krijgen zelf bij onze bedrijven heel veel, ik denk wel dagelijks 2, 3, 4 mailtjes van mensen die bij ons willen komen werken. Die zeggen, ja, ik ben afgestudeerd, ik wil heel graag ervaring, ik wil in de AI werken.
1: Maar die hebben die kennis niet.
2: Nee. En dat is dus ook wat je ziet. Is je hebt mensen nodig met kennis en ervaring. Die een beetje verstand hebben van technologie. En van organisaties. Die kunnen echt. Die hebben die werk voor het oprapen. We kunnen de mailbox bijna niet aan met het team. Alleen inderdaad. Die instroom van de mensen die graag willen. Maar de kennis nog niet hebben. Ja, dat is heel erg een opdroog.
1: En hoe groot is die groep van mensen die kennis wel al hebben?
2: Klein.
3: Ja, ik denk ook heel klein. Inderdaad.
1: Wat moet je weten? Wat zijn de vereisten?
3: Nou, kijk, kennis gaat steeds meer door zo'n model geleverd worden. Dus zeg maar kennis over onderwerpen. Dus kennis wordt steeds meer gedemocratiseerd. Maar waar het inderdaad over gaat is, ja, toch even een Duits woord. Want het Nederlands woord is niet goed te vinden. Het is eigenlijk een beetje het vingerspitsengevoel. Dus dat je, wat ik daarmee bedoel is, je hebt kennis over een onderwerp. Maar je hebt ook heel veel ervaring mee met de toepassing van die kennis.
1: Ja.
3: Waardoor je eigenlijk heel goed kan aanvoelen.
1: Maar hoe krijg je dat? Wat moet je doen om
3: ervaring,
1: dat te
3: vlieguren maken.
1: Maar waar?
3: In de praktijk. Dus dat is ook een beetje het ding van de juniorbanen die verdwijnen. Dat is echt heel slecht. Want je kan alleen maar professional worden door te vallen, op te staan. Maar ook vlieguren maken in het menselijke communicatie.
1: Maar wat doet dan die software professional die je wil hebben? Wat heeft hij gedaan in het verleden?
3: Ja, die is zelf heel veel 's avonds aan het uitproberen en aan het testen. En is echt helemaal begeisterd met die technologie en wilde alles van weten. Maar ook zelf heel veel dingetjes aan het bouwen. Mm. Dus iemand die bijvoorbeeld 's avonds niet bij zijn tijd gaat Netflixen. Maar bijvoorbeeld gaan nadenken, hé, dat is een grapprobleem. Zou ik dat met X, Y, Z kunnen bouwen of kunnen oplossen? Ja.
2: En ik zag van de week, grappig genoeg, op social media een clipje voorbij komen van onze favoriete serie Silicon Valley.
3: Oh ja.
2: Voor mensen die het niet hebben gezien op HBO, geweldige serie over Silicon Valley. Waar een fictief softwarebedrijf wordt gestart. En in die serie vraagt ze op een gegeven moment aan de hoofdengineer, Guilfoyle heet hij geloof ik, van, ja, wat doe je hier eigenlijk? En zegt inderdaad heel treffend van, ja, terwijl jullie op de universiteiten lekker biertjes in de kroeg aan het drinken waren, was ik me aan het verdiepen in hoe je netwerk architecture aan het bouwen was. En was ik
1: wil je hebben, dat soort mensen.
2: Precies, want die AI kan die software wel schrijven, maar als je geen idee hebt wat dat eigenlijk aan het doen is en geen idee hebt van ook zelf die code ooit een keer hebt geschreven en tegen bepaalde valkuilen bent aangelopen. Ja, dan is het een beetje alsof wij hier nu in de studio die muur eruit willen slopen. En geen idee hebben of dat
1: een
2: muur is. Ja, we kunnen het wel doen. We waarschijnlijk kunnen een YouTube-video kijken hoe we die muur eruit krijgen.
1: Ja.
2: Maar zonder die echt basale.
1: Maar vinden jullie dan ook dat hier is er in het onderwijsaanbod in Nederland, is dit wel geïntegreerd?
3: Nee, ja, dit is de eeuwdiscussie tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Dus HBO en wetenschappelijke. Dat de HBO je echt de praktijk leert. In de wetenschap niet. En er is al jaren discussie in de wetenschap dat stages verplicht moeten worden. Het is eigenlijk heel raar dat je psychologie studeert. Nou, dat, als je zeg maar natuurlijk echt de diagnostiek ingaat, doe je natuurlijk wel een stage bij psychologie. Maar ik noem maar wat, als je rechten studeert, je gaat niet verplicht stage lopen bij een advocatenkantoor.
1: Nee.
3: Dat is eigenlijk toch heel raar.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld als je sociologie studeert en je gaat nooit in het maatschappelijke veld meelopen, ik noem maar wat, bij een daklozenopvang of bij de gemeente Lutjebroek. Ja, dat is eigenlijk heel gek. En daar zit denk ik de crux.
1: We hebben nog twee andere nieuwtjes. Gezeik bij Anthropic, heb ik begrepen. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, even heel kort. Leuke Silicon Valley juice houden we van. Er is een class action lawsuit gekomen tegen Anthropic door gebruikers. Want waar zijn ze achtergekomen? Anthropic biedt allemaal verschillende abonnementen aan. Dus je hebt een soort betaald abonnement. Je hebt de gratis variant voor Cloud. Dan heb je de betaalde variant voor $20. Maar als je een beetje veel gebruik ervan maakt, zoals wij, dan met drie ingewikkelde instructies ben je door je tokens heen. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook het $100 abonnement en het $200 abonnement. Waarbij ze zeggen, ja, dan krijg je 5 keer of zelfs 20 keer de tokens die je bij het normale abonnement zou hebben. Nou, uiteraard, nerds will be nerds. Die hebben het allemaal onderzocht. En wat blijkt, klopt helemaal niet. Je krijgt bij je abonnement helemaal niet 5 of 20 keer het aantal tokens. Veel minder. Dus die zijn inderdaad gezamenlijk naar de rechtbank gestapt.
1: Dus zij voelen zich misleid.
2: Ja, die voelen zich misleid inderdaad. En daar loopt dus nu een rechtszaak tegen. Nou, is dat heel kansrijk? Je weet natuurlijk nooit in Amerika hoe de vlag en wimpel erbij hangt. Waarschijnlijk komt er uiteindelijk een schikking. Maar het is wel interessant om te zien, hè, dat de beloftes die er worden gemaakt van, hey, jij krijgt 20 keer het gebruik van wat jouw collega krijgt. Je mag 20 keer vaker naar de sportschool, bij wijze van spreken. Klopt gewoon niet. Dus leuk om mee bezig te zijn.
1: En dan nog even Microsoft. Dat gaat over patchen. En over vooral de duur die daarmee gemoeid is. Ja, wat speelt daar?
2: Ja, en dat afsluitend inderdaad interessant hoorde ik gisteren bij een event. Wat blijkt inderdaad gemiddeld genomen bij enterprises, bij grote organisaties, duurt het 102 dagen voordat op het moment dat er een veiligheidslek is ontdekt in een bepaalde software. Hè, zeggen, er is een hacker geweest die heeft een achterdeurtje gevonden in Word of in software van Adobe, weet ik het. Kostte normaal gesproken 102 dagen voor de IT-team. Van het moment dat dat bekend wordt, totdat alle laptops in dat bedrijf gepatcht worden. Nou, inmiddels is er met AI.
1: Ja, dat is lang, hè? Dat is dus ruim 3 maanden.
2: 3 maanden gemiddeld.
1: Ja, een kwartaal.
2: En wat blijkt, doordat AI is natuurlijk veel meer beveiligheidslekker geweest. En Microsoft adviseert alle klanten nu. Dat moet terug naar, jawel, 0 tot 3 dagen.
1: 0 tot 3 dagen?
2: Ja.
1: Dus, hoe realistisch is dat?
2: Nou, ze hebben allemaal nieuwe features ingebouwd in de nieuwste modellen. Dus twee dingen die ik niet wist, maar als vervent Apple gebruiker. Maar voor enterprise gebruikers is het dus nu mogelijk voor de IT-afdeling om bijvoorbeeld hot patches uit te voeren. Dus dan push je een update naar gebruikers zonder dat ze hun laptop hoeven te updaten. Hoeven opnieuw op te starten. Want dat is een grote frustratie kennelijk bij mensen op Microsoft PC's, dat je heel vaak je laptop opnieuw moet opstarten.
1: Heel vaak. Heel vaak.
2: Nu gaan ze weer. Zie je wel. Ja. Heel veel mensen doen dat dus ook niet. Dus dat zou ook daaraan bijdragen. Nou, daar moet het deels mee gaan verhelpen. Maar het idee dus dat we gemiddeld genomen nu nog zitten op 102 dagen en het moet naar 0 tot 3. Werk aan de winkel.
1: Oké. Okay. Wat betekent dat voor leidinggevend?
2: Hiervan bewust zijn. En dus ook, ik denk dat je security afdeling en je IT afdeling nog serieuzer nemen. Want die roepen natuurlijk al jaren. En iedereen denkt, ja, steeds je zeurpieten daar op de vierde verdieping. Ja, het is wel echt heel serieus. Ik denk dat menig datalek de komende maanden hier vandaag gaat komen.
0: Dit is AI at Work Live.
1: Elke week bespreken wij een onderzoek. Job, dat neem jij mee voor de mensen die voor de eerste keer luisteren. Het is een onderzoek dat ook AI in een wat breder kader plaatst. En ons ook wat vragen geeft om eens over na te denken. Wat heb je deze week?
3: Ja, een wetenschappelijke studie net is uitgekomen met de titel AI Agents Push Humans Out of the Loop. Van onder andere Mitchell, Gors en Passy. We zullen de link naar het onderzoek delen. En dit is een heel interessante. Dit gaat over iets wat al in de hele periode en tijdperk van automatisering terugkomt. Dat heet de ironie van automatisering. Wat betekent dat? Is dat hoe beter automatisering het normale werk overneemt, ja, hoe minder voorbereid we als mensen worden op het moment dat de menselijke interventie het hardst nodig is. Dus vaak automatisering eigenlijk het menselijke controle uitholt. Nou, dat is ook het bekende voorbeeld van een piloot. Dat hij getraind wordt, dat als dat ding uitvalt, dat hij dan kan ingrijpen. Nu hebben ze dat gekeken, ja, in welke mate is de ironie van automatisering van toepassing op AI agents? En dat is natuurlijk veel groter, want zo'n agent heeft zoveel meer power dan een standaard automatisering. Ja, waarom? Omdat agents zelf beslissingen nemen en zelf taken uitvoeren. En wat blijkt eruit? Ja, heel veel organisaties zijn altijd bezig om een AI agent te maken die zo slim mogelijk is. Die zo goed mogelijk een proces uitvoert. Dat is een beetje de race die we aan het doen zijn tussen bedrijven. Alleen, wat er blijkt uit dit onderzoek is dat hoe meer je dat doet, hoe meer je eigenlijk die menselijke controle aan het uithollen bent. Ja, want om een beslissing te kunnen corrigeren moet je natuurlijk zelf voldoende kennis hebben. Hè, weer dat vingerspitsencurvuur waar we net over hadden. Op een kritiek moment in te grijpen, ja, moet je natuurlijk mentaal voldoende betrokken zijn geweest om te weten wat eraan vooraf ging. En wat blijkt, ze hebben heel veel AI agents onder de loep genomen. Eigenlijk heel vaak blijkt dat het niet gaat om de human in the loop, hè, dat de mens even kijkt, maar dat het gaat over dat die dat we niet kijken hoeveel mensen uit de loop gehaald kunnen worden. Wat vaak het ding is, want daarmee zijn we efficiënter. Maar het is heel erg, ja, welke rol willen we mensen laten behouden in een wereld waarin steeds meer van die loop geautomatiseerd kan worden? Mm. Dus de oproep van dit onderzoek, en dat is een beetje vertaalslag ook naar het bedrijf en onze luisteraar, is: streef niet naar het meest sophisticated AI agent, maar een manier waarop die agent zinnige dingen kan doen, maar waar die ironie van automatisering niet van toepassing gaat zijn, dat we onze eigen kennis uitrollen en het totaal niet meer grip op hebben wat er gebeurt.
1: Precies, en betekent dus ook dat de mens altijd een hele waardevolle rol blijft spelen ook in dit verhaal.
3: Ja, nadat eigenlijk die AI agent in dienst moet zijn van de menselijke kennis en menselijke kunde.
1: Ja.
3: In plaats van wat vaak is, is andersom. Dat eigenlijk de agent in de krijt staat.
1: Want we hebben deze zomer ook gezien. Twee agents die met elkaar communiceren en een virus laten ontsnappen. En dus ook iemand een ander bedrijf aanvallen. Dat is dus, als je dat ziet, dat staat haaks hierop. Dat is dus wat je niet wil.
3: Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van de ironie van automatisering. We weten eigenlijk helemaal niet hoe ze het hebben aangepakt. Of we gaan nadien dat is gebeurd, daar naar kijken hoe heeft dat nou kunnen gebeuren. Het eerlijke verhaal is, het ongemakkelijke verhaal is, dat we eigenlijk niet exact weten. Ja, we weten dat die agents met elkaar gecommuniceerd hebben, maar we weten niet zoiets. En dat is het hele ding met AI op dit moment, is dat zelfs de bouwers van de modellen, ja, die weten natuurlijk wel wat ze gevoerd hebben aan dat model, maar eigenlijk hoe die precies tot die beslissingen komt, en hoe die beslissing heeft genomen, dat weten we niet.
1: Ja.
3: En dat is heel erg gevaarlijk vanuit data security, maar vooral dat de menselijke expertise totaal wordt uitgehold. En dat we eigenlijk die piloot aan het worden zijn die echt no clue heeft hoe je dat vliegtuig moet besturen als die technologie uitvalt.
1: Sluit mooi aan, maar ik noem hem al Thierry Smit van NN Group. Staat al op de gang te wachten zo meteen voor ons gesprek.
3: Hij klopt al.
1: Precies, dit sluit eraan aan. Dus we gaan hem dit zo meteen ook vragen.
3: Leuk, ben benieuwd wat hij zegt.
1: Onderzoek van de week was dat.
0: AI verandert niet alleen software. Het verandert macht, werk, mensen. Je luistert naar AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: En dat brengt ons bij de tool van de week. Want elke week probeer je het ook heel praktisch te maken door een tool uit te lichten waarvan jij zegt, Remy, dat is de moeite waard. Ga daar eens naar kijken. En ik ben heel benieuwd wat jij na de zomer, je hebt natuurlijk een hele zomer kunnen kijken wat er wel allemaal uit is gekomen, wat je hebt meegenomen.
2: Ja, nou, we kunnen er kort over zijn. Want in dit geval is de tool vrij snel aan de kant te leggen. We kregen de vraag namelijk voor de zomer van een bekend PR-bureau van jongens, we hebben hier een apparaatje en er zitten allemaal hele handige AI-features in. Willen jullie het proberen? Dus wij zijn altijd natuurlijk enthousiast, echte nerds. Het is het bedrijf achter, het is een dochtermaatschappij van Anker. Die kennen misschien ook wel van de powerbanks. En heeft ook Eufy. Voor de vaste luisteraar weten, mijn haat tegen mijn Philips stofzuigrobot. Nou, die is inmiddels eentje van Eufy voor in de plaats gekomen.
1: Ze hebben ook camera's, beveiligingscamera's.
2: Ja, heel goed, ook
1: en robotmaaiers.
2: Ook helemaal goed. Dit bedrijf maakt specifiek oordopjes. Het heet de Soundcore Liberty 5 Pro Max. Nou, ingewikkelder konden ze het niet maken, kennelijk. En er zitten allemaal zijn oordopjes, zoals je ook bij je iPhone hebt, of van de Galaxy Buds, je muziek mee te luisteren. Alleen hier zaten een paar AI-features in, waarvan ik dacht, dat kan wel interessant zijn. Namelijk 1, het kan je gesprekken opnemen en uitschrijven. Dus dat is handig als je een meeting hebt, dat je niet hoeft mee te pennen. En het tweede is, het kan live gesprekken vertalen voor je. Dus als je een gesprek hebt, we gaan binnenkort weer naar Taiwan en China. Superhandig.
1: Dat kon Apple ook wel met de oortjes.
2: Ja, exact. Nou, deze ook. Ik heb het getest. En je kan dit apparaat, voor €250 is het van jou, absoluut links laten liggen.
1: Want?
2: Allereerst die transcriber functie, waarvan ik dacht, dat is handig, is ontzettend omslachtig. We gebruiken zelf voor bijna al onze meetings bijvoorbeeld Granola. Is een meetingnote systeempje. Dat is gelijk gekoppeld aan je meetings en zit in je telefoon. Dus we kunnen nu het opnemen en dan kunnen we eigenlijk gelijk van de uitzending een blogje laten maken. Super handig. Maar hierbij moet je allemaal ingewikkelde dingen op het apparaatje gaan instellen of op je app. Je moet er weer extra voor betalen. Je moet weer een paar euro bijbetalen om een soort databundel te kopen om je dingen te laten uitschrijven. Inhoudelijk was het nog wel oké, maar maakte ook best wel veel fouten. Dus wat je uitgeschreven kreeg is niet echt handig.
1: Dus eigenlijk gewoon ruk.
2: Ja, en je kan ook niet eens koppelen. Dus bij ons zit dat gewoon gekoppeld. Dus ik kan nu aan Claude vragen, maak op basis van de uitzending nu een artikel en plaats op onze website, want alles is gekoppeld aan elkaar. Dat kan hier gewoon niet.
1: Oké, maar dan hoeven we het er eigenlijk niet meer lang over te hebben. Koop dit niet.
2: De Soundcore Liberty 5 Pro Max. Leuk geprobeerd. Maar inderdaad, links laten liggen.
0: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Dan is het tijd voor onze gast van deze week. Eerste gast van het nieuwe seizoen, tweede seizoen van AI at Work Live. Welkom Thierry Smits van NN. Fijn dat je er bent. Thierry, het is zo dat we zijn allemaal met ChatGPT en zo zijn we wel een beetje klaar. Dat kennen we allemaal wel. De volgende stap is dat je eigenlijk AI zelfstandig aan het werk gaat zetten. En daar zijn jullie bij NN Groep al een heel eind mee op weg. Vertel eventjes wat jullie doen.
4: Ja, dan hebben we het over agentic AI of AI agents. En agentic AI is eigenlijk AI wat ook echt dingen voor je kan doen. Dus niet alleen een vraag en een antwoord, maar kan een actie voor je uitvoeren of kan namens jou iets doen. En het kan tools gebruiken. Nou, dat is hetgeen wat wij gebruiken en wat ook echt anders is dan gewoon vraag-antwoord. Je kan daarmee processen automatiseren. En wij doen dat in de belangrijke kernprocessen, zoals bijvoorbeeld claim afhandeling.
1: Wanneer ging het bij jullie van experimenteren naar echt daadwerkelijk inzetten in het bedrijfsproces?
4: Ja, dat is eigenlijk al vrij lang geleden. Wij zijn in 2015 begonnen met AI. Alleen heette het toen geen AI, maar Big Data. Afschuwelijke naam, maar zo heette het toen. Dat ging vooral over machine learning. En in 2021 zijn wij gestart met Gen AI. Eigenlijk ja, op een manier per toeval. Een keer een whitepaper gelezen over transformer modellen. Toen in aanraking gekomen met OpenAI. En zijn gaan testen samen met hun. En toen zijn wij gestart. Maar wel al vrij snel in productie.
2: Dat vond ik heel grappig inderdaad. Want wij waren ooit, open verteld hier, maar in 2022, drie weken voordat ChatGPT uitkwam bij OpenAI op de koffie met een innovatiereis die we hadden georganiseerd. Niemand had toen überhaupt van dat bedrijf gehoord, bij wijze van spreken. Maar het was inderdaad wel zo dat ze vol trots het logo van NN erop hadden staan. Van kijk, we zijn ook gepartnerd met een van de grootste Nederlandse bedrijven. Erik, als je dan een beetje het vergelijkt hoe je destijds met die partij samenwerkte en hoe dat nu gaat. Want het is natuurlijk een wereldspeler geworden in een kwestie van het luttele maanden. Merk je daar veel verschil in? Gewoon in de manier van hoe je met zo'n partij samenwerkt?
4: Ja, absoluut. In het begin was het ook echt een researchbedrijf. Heel klein. We hadden gewoon één op één contact. Ja, en dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer zo. Het is nu een wereldspeler, een van de meest toonaangevende, meest waardevolle bedrijven in de wereld. We hebben elke, dus tussen 2021 en eind 2022, elke woensdagmiddag was bij ons de Open AI middag. En dan zaten we met mensen van Open AI via Teams dingen door te spreken, af te spreken wat we zouden gaan testen. Dat is vrij abrupt gestopt in december 2022. Ik herinner me die meeting nog, waar de contactpersoon bij OpenAI op een gegeven moment zei: Thierry, het was hartstikke mooi, maar dit is de laatste keer dat wij afspreken, want wij moeten alle zeilen bijzetten om het bedrijf draaiende te houden. We weten niet wat er gebeurd is. We hebben iets gelanceerd en we hebben zoveel gebruikers. Iedereen is nodig om dat draaiende te houden.
1: En wat vond je daarvan toen je dat hoorde?
4: Ja, ik begreep dat heel goed. Want als je met kerst, als mijn vader zei toen tegen mij: Thier, je moet nou eens kijken, ik heb iets. Dat zou je echt niet geloven. Ja, daar was ik natuurlijk al anderhalf jaar mee aan het samenwerken.
1: Precies.
4: Dus ja, als zelfs je vader dat zegt, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het zo snel explosief gegroeid is. Ja, ik vond dat heel logisch.
1: Ja. Kun je eens uitleggen wat een AI agent bij jullie zelfstandig beslist, wat in 2015 nog door mensen werd gedaan?
4: Nou, simpel claimsproces, pak ik even het meest eenvoudige, bijvoorbeeld glasschade. Voor zo'n claim zijn 14 controles nodig voordat er een beslissing genomen wordt. Gaan we uitbetalen of niet? Dat was een taak die voorheen, die 14 taken werden door mensen gedaan. Al die 14 taken worden nu door agents gedaan.
1: En wat doet de mens nu nog?
4: Een mens doet eigenlijk alles wat die agent niet kan of wat niet binnen ons risk appetite valt. Hè. Dus
1: noem eens een voorbeeld.
4: Nou, bijvoorbeeld, stel dat je een een claim hebt, een miljoenen schade. Ja, daar is de frequentie heel laag van. En als je daar één fout maakt, ja, is dat een grote impact. Dus wij kijken naar de impact van processen. Als iets een hele grote impact heeft, dan is er human intervention. En dat is afhankelijk van de situatie. Er kan nog steeds zijn dat die mens ook ondersteund wordt door een AI agent. Maar de uiteindelijke controle en de beslissing ligt dan bij een mens. En dan heb je het over een grote brand van een miljoen of een paar miljoen. Zal niet zo heel snel autonoom door een agent gedaan worden.
2: Als je kijkt naar een van de meest hot topics in het bedrijfsleven, is het er nu, of zit er in ieder geval aan te komen bij veel bedrijven, is het toch tokenomics. Hè? Hoe ga je zorgen dat het AI-gebruik van alle medewerkers niet alleen wordt gestimuleerd, maar ook een beetje binnen de perken blijft als je het over het kostenelement hebt. Als je kijkt naar het gebruik van AI binnen jouw team, kan ik me voorstellen dat je in één keer met coding agents kan je heel veel nieuwe code gaan schrijven. Maar bij heel veel bedrijven is dan ook de vraag van, hey, maar hoe houden we de kosten een beetje beheersbaar? En hoe zorgen we er ook voor dat de code die wordt gemaakt, dat een beetje nuttig is? Hoe gaan jullie om met die toch wel ingewikkelde beslissingen? Want het is zo nieuw dat er niet een soort standaard playbook in de kast staat van zo doen we dat hier.
4: Ja, dat moet je dus gaan ondervinden en leren. En ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen twee soorten tokenkosten. Je hebt tokenkosten voor het draaien van je AI use cases. En je hebt tokenkosten, tokens die nodig zijn om code te genereren. Om je engineering werk anders te doen. Als je kijkt naar de kosten en de hoogte van de kosten, dan zit je vooral in het tweede deel. Dus AI for engineering, daar zien we dat er heel veel tokens gebruikt worden. De kosten zitten absoluut niet bij de use cases. Als je kijkt naar die coding agents, die gebruiken niet alleen heel veel tokens. Ook is het zo dat we begonnen met een flat fee. Hè? Dus Remy, jij zegt net van, ja, hoe weet je, er is geen handboek. Maar het verandert ook heel snel. Want we begonnen allemaal met een GitHub Copilot license van ergens rond de €25. Ik kan er een euro of twee naast zitten, maar ongeveer dat bedrag. Dat was een flat fee. Inmiddels is dat er sinds mei vanaf. Dat betekent dat de daadwerkelijke tokenkosten krijg je op je rekening te zien. Nou, wat moet je doen? Het is, je moet dat heel goed monitoren. Want stel dat een medewerker, ik noem een willekeurig bedrag, 1000 of €2000 aan tokens per maand uit zou geven aan coding. De vraag is dat een goede €2000 of de meest slechte €2000 die je hebt uitgegeven in het jaar? Dat is heel erg afhankelijk. Het kan een hele goede investering zijn geweest als die medewerker iets heel moois heeft gemaakt wat in productie genomen wordt en wat elke dag staat te zoomen en veel geld oplevert of de dienstverlening voor onze klanten verbeterd heeft. Je moet gaan kijken naar waar wordt het aan uitgegeven en heb ik ook altijd het duurste model nodig?
1: Want en hoe doen jullie dat? Heb je daar al beleid voor?
4: Ja, dit is allemaal. Dit zijn we aan het uitvinden as we speak. Hè? Dus wij zitten midden in dat proces. Dus wij kijken één naar het monitoren van hoeveel wordt er uitgegeven. Zodat.
1: Dat kun je per business unit kun je zien hoeveel AI er verbruikt.
4: Je kan dat zelfs op medewerkerniveau kan je dat zien. En wat wij willen is dat de managers van afdelingen meehelpen om te bepalen. Hetgeen wat er is uitgegeven, is dat ook in verhouding met hetgeen. Is dat nuttig geweest? En als dat niet zo is, samen met de collega's in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we dat optimaliseren. Dat kan je op een paar manieren doen. Dus je kan één kijken naar, heb ik altijd de meest krachtigste modellen nodig? Of kan ik ook met een wat simpeler model af?
1: Ja. Kun je al zeggen wanneer een AI-interactie duurder wordt dan menselijke inzet?
4: Ik denk dat dat heel erg afhangt van situatie tot situatie. Maar je ziet dat vooral die langlopende agent loops, ja, die zorgen ervoor. En zeker als je daar de frontier modellen voor gebruikt, dus de meest krachtige, nieuwste modellen, ja, die zijn gewoon duurder dan het model één niveautje eronder.
2: En je ziet ook heel erg dat er nu allemaal benchmarks verschijnen. Dus dat je kan zien waarbij een soort inschatting wordt gemaakt van, nou, hoe verhoudt een model tot de andere? En dan zag ik vanochtend weer dat om een taak af te ronden, en een taak is al vrij breed gedefinieerd, maar zou het Fable 5.1 model $11 kostte. En het Opus model dan 4 of zoiets. En in die verhoudingen kan je ook de hele tijd gaan kijken van hey, welk model brengt welke kosten met zich mee. En heb ik dat model überhaupt misschien wel nodig? Hè? Dat is natuurlijk ook weer een ding.
4: Nou, dat is het een beetje. Soms vergelijk ik het als je van de ene kant van de stad naar de andere moet. En we hebben de keuze tussen een fiets of een sportauto. Ja, wat ga je nemen? Nou, waarschijnlijk als je verstandig bent, kies je de fiets. Want die gaat veel sneller door de stad heen.
1: Ja.
4: Maar met een sportauto is veel leuker. En dat is eigenlijk wat veel van ons, inclusief mijzelf, vaak doen. Als ik kans heb om met de sportauto te rijden, kies ik toch echt de sportauto. Maar dat hoeft niet altijd. Het is zelfs soms niet eens beter.
1: Maar medewerkers kunnen ook zeggen van ik ga AI hier niet gebruiken, want het lijkt me geen toegevoegde waarde hebben. Die keuze kunnen ze maken.
4: Ja, ik ben een voorstander van dat we gewoon na blijven denken over wanneer we AI inzetten en wanneer niet. We moeten geen AI inzetten om AI in te zetten. Dat hebben we altijd vanaf het begin gezegd. Wij focussen op het oplossen van het nummer 1 probleem.
1: Mm.
4: En als dat het niet doet, en je kan het op een simpelere manier oplossen, doe het vooral op een iets eenvoudiger manier.
1: Maar kan ik als medewerker bij jullie dan ook zeggen, ik heb aversie tegen AI, ik wil het helemaal niet gebruiken?
4: Nou, dat is een... kijk, als je kijkt naar de populatie van collega's die er zijn, is er altijd een groep die loopt voorop. Dat zijn de innovators, de creatieve mensen die iedereen mee op sleeptouw nemen, die je laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dan heb je een hele grote groep collega's die dat ziet, meegaat en volgen. En er is ook altijd een groep die het niet wil of niet kan. Als je niet wil, vind ik nog iets anders dan niet kunnen. Wij hebben een heel groot data literacy programma waarin we iedereen in de organisatie trainen en leren wat AI is, wat kan je ermee en hoe kan jij het toepassen in jouw baan.
1: Mm.
4: Uiteindelijk, als je niet wilt, dan denk ik dat het best wel lastig gaat worden. Niet alleen bij ons in het bedrijf, maar overal. Want de wereld om ons heen is in een rap tempo aan het veranderen. En de slechtste strategie die je kan hebben is om ervoor te zorgen dat je dit tegen probeert te houden. Want deze technologie gaat niet weg.
1: Hmm.
4: We zitten nu in een situatie dat we ons leven lang moeten leren. Elke dag iets nieuws leren is de beste strategie.
1: Ja, en wat is dan het beleid? Want die mensen die bij jou werken hebben ook allemaal hun eigen vakmanschap. Hoe zorg je ervoor dat dat niet verloren gaat door de inzet van de AI?
4: Ja, ik denk dat je dat juist moet koesteren. En dat doen we ook. Hè. Dus we hebben mensen die expertise hebben. En ik denk dat die expertise, die wordt juist veel belangrijker. Want dat zijn subject matter experts. En als je in een use case begint, het begint eigenlijk altijd bij het in kaart brengen van het proces. En die informatie en die kennis, die zit toch echt bij de subject matter experts. Dus ik denk dat juist belangrijk is dat je dat koestert, behoudt en stimuleert.
2: Je bent natuurlijk ook een ongelooflijk fijne nerd in hart en nieren, zeg je, met alle lof die ik kan meebrengen. Wat zijn nou AI, tools, modellen, zaken die je zelf graag gebruikt? Dus waar experimenteer je graag mee? Wat gebruik je? Enerzijds heb je natuurlijk te maken met alle use cases binnen NN. En dat is natuurlijk allemaal goed afgebakend. Maar je moet natuurlijk ook zelf een beetje bijblijven. En aan de knoppen blijven draaien. Om te kijken van wat is er nu weer op de markt gekomen? Dus wat gebruikt Thierry zelf graag om een beetje mee aan te
4: Wat AI'en? Ik heel leuk vind. Ik heb een Mac Mini gekocht. Daar heb ik OpenClaw op gezet. En dat is fantastisch. Als je ziet wat je daarmee kan. Dat is ongelooflijk. En dat is niet klaar om in het bedrijfsleven te gebruiken. Dat is gewoon te riskant. Dat is qua security niet goed dicht te zetten. Maar dat is wel wat ik privé heel erg leuk vind om daarmee te experimenteren. Je laat op de sportclub laat ik reserveringen maken daarmee. Waar ik anders zelf in een heel onhandig appje iets moet doen. En dat schedule ik gewoon elke zaterdagavond voor de volgende week. Dat te bespreken.
1: En dat ga je dan zelf allemaal uitzoeken hoe dat werkt en hoe je dat moet instellen, zodat het echt goed functioneert.
4: Ja, ik ben dan misschien dan een nerd, hè, wat Remy zegt, maar daar ben ik ook wel trots op. Ik vind dat leuk om te doen. Ik wil dat graag uitzoeken. En ik denk dat dat in mijn rol bij NN als Chief Analytics Officer ook belangrijk is. Ik moet wel snappen wat de techniek doet en kan en hoe het werkt. Want dan kan ik een veel betere gesprek houden met mijn collega's op het werk.
1: Ja, want denk je dat leiderschap ook gaat veranderen hierdoor?
4: Ja, ik denk dat het al veranderd is. Want AI begint vaak toch wel bij de top. En dat komt als de top niet over AI praat. Dan denkt iedereen die voor de baas werkt, het zal wel niet belangrijk zijn. Dus dan gebeurt er eigenlijk weinig. Dus het is enorm belangrijk dat het eigenlijk al aan de top omarmd wordt. Dat de leiders weten wat de strategische waarde van AI is. Die hoeven niet zozeer de techniek te snappen of het zelf te kunnen doen. Maar wel snappen wat is de waarde voor mijn bedrijf. Zodat mensen in het managementteam daarmee aan de slag kunnen.
1: Precies. En wat verandert er dan voor managers als een deel van hun mensen ondersteund wordt door AI?
4: Nou, dat is misschien grappig of niet grappig, dat weet ik niet. Maar als je kijkt naar de grootte van een baas, hè, dus hoe belangrijk is een baas, dan is dat traditioneel bij veel van de bedrijven waar ik voorheen gewerkt heb, afhankelijk van de grootte van het team. Maar wat gebeurt er als je met AI gaat werken en heel veel werkzaamheden laat ondersteunen door AI? Dat betekent niet per definitie dat jouw team groter wordt. Dus waarom zou je met AI gaan werken als je manager bent? Nou, ik heb zelf niet die mening. Ik denk namelijk dat je vooral op innovatie beloond zou moeten worden. En hoe meer innovatie je brengt voor het bedrijf, hoe groter de baas je eigenlijk bent in mijn boek. Dus waar wij heel erg naar kijken is, hoe kan je het bedrijf verbeteren en veranderen, zodat onze klanten makkelijker en sneller met onze interacties kunnen doen.
2: Ja, ik ben zelf altijd ontzettend fan van NN. Ik moet zeggen, elke keer als er iets aan de hand is met mijn verzekering, wordt er gelijk opgelost. Volgens mij werken de AI-systemen op de achtergrond als een gekko door om klanten zoals mij inderdaad te helpen.

0: Even de mensen bijplussen, vrees ik. Duur model. Maar als je kijkt naar die uitspraken die ze daar doen. Hè, dat we nu al mid-eind 2026 op het AGI-vlak zijn beland. Terwijl jarenlang mensen hebben gezegd, ja, daar zijn we nog lichtjaren van verwijderd. Hoe kijk jij daarnaar? Is het überhaupt belangrijk dat daarover wordt gesproken?
1: Je ziet dat de technologische ontwikkeling die gaat exponentieel snel. En het lijkt, er is ook geen enkel teken dat dat gaat afremmen op korte termijn. En dat verbaast me eigenlijk denk ik nog het meest. Want je op een gegeven moment denk je, ja, heel veel beter kan het toch eigenlijk niet. Als je ziet, november 2022 is de introductie van ChatGPT geweest. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En als je ziet waar we nu staan, is dat natuurlijk geweldig. Ik vraag me wel af of het voor bedrijven op een gegeven moment nog heel veel uitmaakt. En dat moet ik misschien even uitleggen. Die allerkrachtigste modellen die weten eigenlijk alles van de hele wereld. Maar wanneer was de laatste keer dat een van je klanten iets vroeg over de Franse revolutie? Waarschijnlijk nooit. Dus voor bedrijven gaat het op een gegeven moment waarschijnlijk belangrijker zijn om kleinere modellen te hebben die heel goed zijn in een bepaalde taak, dus een vrij smal bereik hebben, die energiezuinig zijn, die soeverein ingezet kunnen worden, maar heel goed zijn in de prestatie in dat ene bereik. Ik denk dat SLM's de toekomst hebben voor bedrijven en niet LLM's.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, hè, want jullie benadrukken heel erg de menselijke expertise, je komt op een gegeven moment op een punt dat human in the loop een schijnveiligheid wordt.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk het type business waar wij in zitten, is de financiële zekerheid van klanten in de toekomst. En daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Het gaat vaak om hele belangrijke dingen. Ga je wel uitbetalen of ga je niet uitbetalen als iemand zijn huis afgebrand is bijvoorbeeld? Daar kun je niet lichtzinnig mee omgaan. Dus nee. Human in the loop nemen wij zeer serieus. Ja. We zitten ook in een industrie die gereguleerd is. Dus alles is transparant en auditeerbaar. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar te auditeren. En dat moet ook omdat we onder toezicht staan.
2: Ja, maar als dit toch zo doorgaat, dan wordt AI toch op een x-moment betrouwbaarder dan een collega.
1: Nou, dat zie je al, dat de kwaliteit van presteren van AI is on-human parity of soms zelfs beter. En dat kom je wel tegen. Dus ik denk dat dat niet een groot issue hoeft te zijn. Want als AI aantoonbaar beter is, hartstikke goed. Maar ook AI moet je nog controleren. En daar komt de human in the loop ook weer om de hoek kijken.
0: Ja, er is nog een afsluitende vraag voor ook de technologie minnende luisteraar die iets meer wil doen met AI dan gisteren. Dus die al wel lekker bezig is. Maar wat zou je nou adviseren aan mede- of aspirant mede-nerds? Wat moeten we morgen gaan uittesten?
1: Ja, ik denk agentic AI is gewoon het grootste sinds de introductie van ChatGPT. En zeker voor bedrijven.
2: Ja, dus allemaal OpenClaw op een afgeschermde computer zetten. Even een Mac Mini kopen en OpenClaw draaien.
0: Of in de cloud, hè? Je kan ook gewoon bij Hostinger of ergens anders online draaien.
2: Heel fijn dat je er was, Thierry. Dankjewel.
3: Welkom bij AI at Work Live.
2: Tot slot van deze uitzending. De Leopold Update. Leopold is jouw zoontje. Job, hebben hem in het vorige seizoen, in de laatste aflevering, live ook hier in de studio gehad. Was fantastisch. Toen heeft hij laten zien wat hij zelf allemaal met AI doet. Nog steeds 6 of is die inmiddels al 7?
0: Nee, nog steeds 6.
2: Nog steeds 6, want we kijken dus door de ogen van een 6-jarige naar AI. En dat levert echt de meest verrassende zaken op. Waarvan wij denken, waarom zien we dat zelf niet? En deze week hebben we ook weer wat.
4: Ja, Leopold heeft Google Maps nagebouwd. Een navigatiesysteem. En hoe dat ging is als volgt. We waren dus in Californië, weten jullie inmiddels. En op een gegeven moment moesten we van LA naar Lake Tahoe. Dat is een mooi natuurgebied in het noorden van Californië. Nou, dat was een tocht. En dan ga je door de Sierra Nevada. Prachtig gebergte. De grens tussen Californië en Nevada. Nou goed, we kunnen ook een hele podcast hebben over Californië. Maar ik ga ter zake komen. Wat het punt was, dan moesten we natuurlijk flink navigeren. Alleen, ja, je kent het. Ik was vergeten om de offline kaarten te downloaden van Google Maps. Dus op een gegeven moment viel die uit. Stress in de auto, je kent het wel. Discussies in de auto van, ja, waarom heb je dat nou niet gedaan? Ja, sorry. Nou, je kent het wel. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.

0: komen. Maar het grappige was, Leopold hoorde dat natuurlijk toen hij op de achterbank zat.
1: Het was inspiratie voor hem.
0: Het was inspiratie voor hem inderdaad om Google Maps na te bouwen. Dus daarna waren we in het hotel en was hij even met zijn iPadje bezig om even tot rust te komen van de lange autotocht. En heeft hij Google Maps nagebouwd. En het grappige is, we kunnen de link uiteraard delen, is dat het echt goed werkt. Het is heel lean and mean. Het werkt ook met offline kaarten. En dan denk je van, hoe kan dat? Dat het zo eenvoudig kan? Nou ja, het punt is, Google Maps is zo bekend in de wereld van het internet, dat zo'n model heel snel snapt wat je bedoelt en dat daarom ook om die reden heel snel kan nabouwen. En het leuke is, we hebben ze zelfs getest in Amerika. Dus één keer heb ik die aangezet in plaats van Google Maps. En het werkte echt heel erg goed. Wel een hele artificiële robotstem. Maar inderdaad, levert dat heel goed ingespeeld op een discussie op de voorbank van de auto over pa die vergeten was om de offline kaarten te downloaden.
2: Dus ik wil het even laten horen. Ik heb hier voor me.
3: Sla af rechts op Dr. Weterslaan. Ga verder rechtdoor op Mansholtlaan.
1: Dat is wel een bekende stem.
3: Neem de rotonde rechts op Mansholtlaan.
0: Ja, het is een typische AI-stem die eigenlijk het gemiddelde is van alle stemmen die er bestaan. Dus dat je hem herkent is eigenlijk heel logisch.
1: Dus ook als je denkt, is er altijd nog de moeite waard om in AI dat nog eens een keer in te voegen om het te analyseren en te maken.
4: Dit is AI at Work Live.
1: Goed, tot zover deze uitzending van deze week. Maandag zijn wij in de herhaling te beluisteren op Nieuw Business Radio. Maar je kunt ook onze podcast checken en volg ons daar, want dan krijg je altijd een seintje als we een nieuwe aflevering live hebben staan. Dank weer voor deze week. Veel plezier komende week. En dan spreken we elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Tot dan.
0: Tot dan.
2: Mooi.
4: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live. Van BusinessWise. Bij Nieuw Business Radio.
5: Dit is Nieuw Business Radio.
4: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal Nieuw Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg Nieuw Business Radio Tech.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
11: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Shaping your future. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Nou, welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert bij een nieuw business update. Van een scherpe mobiele provider naar een complete speler voor het hele huishouden. Het telecomlandschap is continu in beweging en vandaag bespreken we dan ook weer een grote strategische verschuiving. Hollands Nieuwe bestaat inmiddels namelijk 15 jaar en groeit nu door. Een transformatie van een mobiele provider naar een full-service telecommerk, inclusief internet en tv. Achter de schermen is dit een enorme transitie geweest. Er is fors geïnvesteerd in technologie en een nauwe samenwerking binnen moederbedrijf Vodafone Ziggo om eenvoud en directe klantenhulp centraal te stellen. Van waar deze grote stap? Wat komt er allemaal bij zo'n grote transitie kijken? En wat zijn dan ook de vier belangrijkste pijlers? Dit en meer gaan we bespreken in deze nieuw business update. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Maurice Gillissen, director, en daarnaast ook Erik Tigges, lead customer en technology, beide bij Hollands Nieuwe. Heren, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes ook van harte gefeliciteerd. 15 jaar Hollands Nieuwe. Dat is al een hele mooie mijlpaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. Ja, we hebben het ook groots gevierd. In mei en in juni.
2: Ja.
3: 15 jaar. Ja, dus dat is al een tijd geleden, 2011. De wereld is flink veranderd. We zijn er zelf ook flink veranderd. En daar wilden we ook even bij stilstaan. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Erik, toch voor de mensen kan ik me bijna niet voorstellen die jullie nog niet heel goed kennen. Hollands Nieuwe, waar staan jullie echt voor?
4: Nou, wij zijn echt we noemen dat zelf een no-frills speler. Dus wij willen waarde brengen naar de klant door het simpel en gemakkelijk te houden. Maar wel een heel goed product te leveren met ook een hele goede service erbij.
2: Ja, die service is ook heel erg belangrijk iets voor jullie ook.
4: Zeker,
2: wel. Hè?
4: Ja.
2: En simpelheid volgens mij ook wel.
4: Ja, niet te veel keuzes. Makkelijk houden. Zorgen dat je goed of beter kan kiezen en het daar lekker bij houden. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, hoe kijk jij dan op die afgelopen 15 jaar terug?
4: Nou, die afgelopen 15 jaar, daar ben ik zelf maar een anderhalf jaar deel van geweest.
2: Ja.
4: Ik ben vorig jaar begonnen, maar dat is een ontzettende rit geweest. We hebben in die tijd hard gewerkt aan het verbeteren van onze service. Tegelijkertijd internet en tv gerealiseerd. Dus dat is het is echt een hell of a ride geweest.
2: Ja.
4: En ook met een ontzettend leuke club. Want het is een vrij kleine club, Hollands Nieuwe. We doen heel veel met weinig mensen. Maar dat maakt het zo leuk om samen te werken. En heel veel zelf te kunnen doen ook.
2: Hecht team dan ook?
4: Ja, heel hecht team. Ja. Nou, er zijn een aantal mensen zijn ook echt vanaf het begin, 15 jaar geleden, al gestart. Niet heel veel meer, maar er zijn er een paar die dus nog die hele historie hebben. En ik denk, ja, er zijn wel bepaalde kenmerken van de mensen die bij ons werken, die we dan met z'n allen ook delen.
2: Maurice, hoe kijk jij daar dan naar? Hè? Want Erik die zegt het eigenlijk al. Hè? Toch wel echt wel een hechte sfeer. Cultuur ook.
3: Ja.
2: Hoe zou jij zelf dan de cultuur omschrijven, jullie?
3: Nou, we besteden daar ook wel echt aandacht aan. Het is ook een skill-up. Eigenlijk binnen een grote corporate. Ja. Hè? Vodafone Ziggo.
2: Ja.
3: Op onze eigen plek binnen het pand. En we waren al wat kleiner. Een jaar of twee geleden waren we een stuk kleiner dan nu. Dus groeien ook een beetje uit onze voegen daar. Maar we weten elkaar te vinden. Hè? Dus we groeien naar elkaar toe. Ook met de club eigenlijk van Erik. Zitten korte lijntjes, zorgen dat we de dingen niet laten liggen. Maar en ook niet echt heel erg discussie hebben over wie iets moet doen of wie iets moet oppakken. Maar gewoon samen erin staan, dat is wel echt heel belangrijk. Dat is ook echt elke dag voelbaar. Je voelt ook heel erg, als je iets goed doet, dat je collega daar profijt van heeft. Of andersom, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En dat versterkt wel het gevoel van kwaliteit leveren, van het samen doen. En dat is al 15 jaar zo, weet ik van die collega's die er nog zijn.
2: Ja.
3: Ik ben er zelf 5 jaar iets langer ingestapt. Toen was het ook meteen voelbaar. En ik geniet daarvan. En ik wil dat alleen maar meer versterken. En je merkt ook dat heel erg wordt bewaakt. Niet alleen door mezelf, maar ook door mijn collega's. Ja.
2: Echte team spirit dus, als ik het zo hoor. Nu een nieuwe grote stap na 15 jaar.
3: Ja, die was... Dat is een flinke stap, inderdaad.
2: Nou, zeg dat.
3: Ja, dus
2: waarom? Waarom deze stap?
3: Waarom?
2: Want je zou ook kunnen zeggen, het is goed zoals het is.
3: Ja, dus we noemen onszelf ook gewoon goed. Hè? Dus dat is een beetje een no-frills gedachte. En gewoon goed de basis leveren. En niet veel toeters en bellen die wij niet nodig vinden. Of die onze klanten niet nodig vinden. Waarom we dit wel nodig vinden, is eigenlijk ook wel de basis. Hè? Dus de basis op mobiel staat gewoon heel goed. Dus zowel de processen, IT als de producten. En dan merk je toch dat het ook wel meer kan. Dat je ook eigenlijk in de markt van internet en televisie ook wel een simpelere, duidelijkere variant kan neerzetten. Ja, dan intern natuurlijk uitgebreid over gehad. En wie kan het dan beter dan een merk wat dat al uitstraalt en al doet. Ook al best wel grote scores heeft op die vlakken. Ja, toen heb ik het helemaal zelf gebouwd. Hè. Dus Greenfield, zoals ze dat noemen in IT. Dus echt helemaal die IT-infrastructuur bouwen. Zodat je het zelf wil. Geen onnodige legacy, onnodige complexiteit. Een product wat daarbij hoort. Ja, nu klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is wel natuurlijk even een aanloopje. Maar ja, ik denk dat de klanten waren er klaar voor. Wij zelf waren er klaar voor. Ik denk dat de markt er klaar voor is. En die combinatie zorgt er dan voor dat wij in april dat hebben gelanceerd.
2: Ja.
3: En dan is het eigenlijk toevallig rondom ons 15 jaar. Maar het valt wel lekker samen op die manier. Ja,
2: ja, het is natuurlijk echt groei en uitbreiding.
3: Ja.
2: Nou zou je ook kunnen zeggen, ja, er is al enorm veel concurrentie. Waar zit dan het gat in de markt?
3: Nou, ik denk het gat in de markt zit wel echt op dat toch een andere doelgroep aanspreken dan het voorheen. Hè. Dus ook even Ziggo is natuurlijk onze andere merk.
2: Ja.
3: Is echt heel bewust voor de rijkere pakketten. Hè. Dus dat is veel keuze, veel extra's. Hè. Dus ja. Sport en dat soort zaken. Wifi, zeg maar het ontzorgen. Surfbeleid hebben ook winkels. En eigenlijk daar is een hele grote groep die daar geïnteresseerd in is. Dat is ook een grote groep die eigenlijk met minder af kan. Die zegt nou gewoon een goede connectie. Een tv-product, simpel, 50 zenders, heb ik voldoende aan. Hoef ik daar niet meer aan te denken. Service via met name de app. Anouk, onze voice en chatbot. Helemaal prima. En die groep die is er en die is ook groeiende. En wij denken dat daar dan ook een plek voor is voor ons om daar in te springen.
2: Ja, dus hier het eigenlijk ook weer heel simpel houden eigenlijk.
3: Ja, ja dat is wel het idee.
4: De rode draad.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en ik denk ook dat een koppeling is. We leren veel van onze mobiele klanten. Dus we hebben bijna 800.000 klanten daar. Die ook aan de internet- en televisiekant diezelfde behoefte hebben. Niet altijd kunnen vinden. Dus daar springen we ook op in.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooie stap die jullie nu ook echt zetten. Tegelijkertijd lijkt me dat ook een uitdaging. Ook in jouw rol ook weer, Erik. Technisch gezien komt hier natuurlijk ook wel heel veel bij kijken.
4: Nou, zeker. Ja. Ja, want Hollands Nieuwe was eigenlijk een VNMO heet dat. Dus een Virtual Mobile Network Operator binnen de context van Vodafone. Dan ga je nu ineens internet te lanceren. Dat is echt wel een ander product. Dus we hebben een ander systeem neergezet waarin we ons klantbeheer doen. Andere connecties gemaakt. En dat is echt een hele operatie geweest, ja.
2: Ja. Wat is de grootste uitdaging daarbij geweest?
4: Uiteindelijk ervoor zorgen dat met alle partijen waar je samen mee werkt. We werken zelf vanuit Hollands Nieuwe veel met partners. Dus we hebben een relatief klein team en veel uitbesteed. En dan heb je ook nog het achterland van ons moederbedrijf, waar we technisch ook op bepaalde plekken op inprikken. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen precies weet van elkaar wat hij moet doen, hoe we de touwtjes aan elkaar knopen? Ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen is. Ja, dus dat zit hem ook echt op communicatievlak. Hè? Zorg dat partijen elkaar goed begrijpen.
2: Ja.
4: En dat er goed wordt samengewerkt door het hele traject heen.
2: Ja, hoe zorg je daarvoor?
4: Ja,
2: dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hè?
4: Ja.
2: Communicatie. Maar hoe doe je dat ook echt?
4: Ja.
2: Dat goed en simpel loopt ook met elkaar?
4: Dat is denk ik een van de leuke dingen. Want toen ik binnenkwam, toen was het project al wel gestart. Maar was het nog klein. Ons team van specialisten was begonnen met het bouwen van de eerste processen.
2: Ja.
4: En vervolgens zijn we eigenlijk al die partijen steeds meer bij elkaar gaan brengen. En dat doe je gewoon door continu te kijken wie heeft wat nodig. Waar zitten vragen? Wanneer moeten we met elkaar om tafel? Het is natuurlijk ook wel eens dat het soms knettert, hè, in zo'n project. Omdat we dan toch niet helemaal scherp hebben. Moet jij het nou bouwen of moet jij het nou bouwen? Waar komt het dan precies bij elkaar? En je moet dat denk ik zien. Open op tafel kunnen leggen met elkaar. Daar ook eerlijk over zijn. Dat gaat dan niet over personen. Maar het gaat gewoon over waar hebben we het nou over. En dat dan gelijk beslechten. En ook niet dingen laten liggen. Maar gewoon nu om tafel.
2: Ja.
4: Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Ook om snel door te kunnen.
3: Ja, en ik denk ook wel dat de energie was er eigenlijk vanaf dag 1. Hè? Dus je zag dat mensen er ook behoefte aan hadden. En het is, ja, als je bij een groot project kan beginnen wat echt iets nieuws neerzet, dan wil iedereen daar ook graag deelgenoot van zijn. Dus het was eerder dat we de structuur meer moesten aanbrengen dan dat we echt moesten motiveren of zo. Ja.
2: Dat scheelt in ieder geval heel veel.
3: Dat scheelt heel veel. En daar hebben we ook al goed aan gewerkt hoor, daar in ieder geval. Maar dat ik denk dat het zat er meer in hoe hou je dingen simpel. En verval je niet in dingen zoals je dat voorheen ook deed. Hè? Dus dan, je hebt nu de kans om het echt simpel neer te zetten. Dat is denk ik aardig gelukt. Het zit ook in de timings. Hè? Dus er zit waarschijnlijk, wij hadden wat wensen hoe snel we live wilden gaan. Daar zat wat spanning en wat uitdaging in. Maar dat volgens mij hebben we dat ook allemaal goed gemanaged. Maar het vrij snel weet iedereen elkaar wel te vinden. Want het is een ultiem en een uniek moment. Hè? Ook collega's van om echt even boven jezelf uit te stijgen. En dit mooi neer te zetten. En dat is aardig gelukt, vind ik.
2: Ja. Hoe zet je dat ook echt simpel neer? Hè? Want juist ook voor consumenten, als het gaat om pakketten, dan wordt het vaak een stukje complexer voor mensen. Dan hebben ze ook vaak die, ja, maar wacht even. Nu raak ik het overzicht vaak toch wel een beetje kwijt.
3: Ja. Nou, heel veel met klanten praten.
2: Ja.
3: Heel veel klanten onderzoeken. heel veel kijken naar de systemen zoals ze waren. En waar ze dan misschien vragen. Of je zegt, van, nou, dit had ik al jaren aan willen pakken. Want dat zou zoveel beter zijn. Maar dat is gewoon heel lastig in het systeem zoals het nu is. Mm-hmm. Nou, dat konden we gewoon weglaten. Ze hebben elkaar echt continu uitgedaagd. Als iets in 2 kliks kan, dan moet het niet in 3 kliks.
4: Ja.
3: Als iets, ja. En dat eigenlijk continu in voeden, elke dag. Nou, dat zit het. En dan continu weer toetsen van of de keuzes die je maakt, of die passen bij de klant en doelgroep die je voor ogen hebt. Ja, dat de hele tijd door eigenlijk.
2: Een beetje trial and error, als ik het een beetje ook wel zo hoor. Zeg maar uitproberen, kijken, lukt het of niet?
3: Ja.
2: Testen.
3: Ja, dus we hebben heel veel prototypes gemaakt eigenlijk. En dan ga je ook weer met klanten doorheen.
2: Ja.
3: Zeggen we nog niet welk merk het is, want dan krijg je een beetje bias misschien. Maar wel echt kijken van oké, wat het boekje? Wat als je op de site? Wat als je dit? Nou, als mensen dan ergens verdwaalden, dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu, blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen dat we er nu al zijn, want van iets lanceren is heel mooi. Maar dan krijg je de echte feedback natuurlijk van klanten.
2: Dat is het.
3: Dus je krijgt er continu vanaf dag 1, zoals nu ik even vieren van, nou, we zijn live, joepie. Hè, gesprek met collega's en journalisten. Dag daarna is het gewoon, oké, wat komt er binnen? En wat zeggen die? En wat zegt dat over waar we nu staan? En dan vanaf dan zit je in een soort continue verbeterloop.
4: Ik denk dat die aanpak ook wel echt belangrijk is geweest. Er is bewust voor gekozen om het ook qua scope van het project, dus niet alleen wat de klant ziet, maar ook wat we zelf bouwen, dat nog redelijk beperkt is, zodat je daar wel live mee kan. Het is natuurlijk een bekende MVP-gedachte, maar ga het maar vasthouden gedurende het hele traject en ook accepteren dat je daarna nog echt allerlei verbeteringen te doen hebt. Ja, dat hebben we denk ik best wel strak gedaan. We zijn daar niet van afgeweken eigenlijk van onze scope die aan het begin al helemaal was bepaald. En dat helpt gewoon. Dat helpt gewoon om met meer betrouwbaarheid die eindstreep te bereiken. Of althans, mijn streep, laten we zeggen de tussen milestone.
2: Ja, eigenlijk komt het wel continu terug. Hè? Dat simpele, dat eenvoudige, zeg maar. Ja. Dat is een heel belangrijke kernwaarde ook wel voor jullie. Dat wil je natuurlijk ook wel vasthouden.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk cruciaal.
3: Nee, dat is super cruciaal.
2: Ja.
3: En dat maak je ook heel bewuste keuzes op. Dus we maken ook keuzes dingen niet te doen. Terwijl je denkt, ja, dat willen ongetwijfeld klanten zijn. Die we dan ook aantrekken. Die nu denken, nee, ons nieuw is niks voor ons. Maar dan verwater je gewoon in je strategie, in je positionering. Wordt het onduidelijker, hè, ten opzichte van andere aanbieders. Waar je nou eigenlijk voor staat. En dat gaat op de lange termijn gaat het alleen maar ten koste van klanten aantrekken en klanten behouden, denk ik. Dus we zijn er nu heel streng in ieder geval.
2: Houden jullie elkaar daar ook echt in scherp? Om het zo simpel mogelijk ook iedere keer weer te houden.
4: Ja zeker. Ja.
2: Ja,
4: want op het moment dat je gelanceerd bent, dan ga je natuurlijk zien, oké, hoe wordt het gezien in de markt? Wat vinden klanten fijn? Wat vinden ze minder fijn? En dan is het natuurlijk altijd zo dat met name vanuit commercie al gauw nieuwe ideeën komen. Hoe je verder kan groeien. En terecht ook. Hè?
2: Ja.
4: Maar is dat nou handig om dat dan te bouwen? Maken we het daar niet mee te ingewikkeld? Hè? Daar hebben we natuurlijk wekelijks discussie over. En dat moet ook, denk ik. Daar zit dan de scherpte. En soms kiezen we wel en soms niet om iets te doen. Maar altijd wel met die gedachte in het achterhoofd van hoe houden we stick true to the proposition eigenlijk. Hè?
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja, belangrijk iets, denk ik, juist ook voor die bestaande klanten.
3: Ja.
2: Maar juist ook weer voor die nieuwe klanten als het gaat om.
3: En dat is het ook. Hè? Het is nog steeds onder één noemer, Hollands Nieuwe. Dus het zou ook een beetje raar zijn als onze bestaande klanten ineens zichzelf niet meer herkennen bij het merk waar ze lid van zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat zeggen. Want dat is niet klant, maar het is nog even net één tandje loyaler, om het zo maar te zeggen.
2: En
3: dat
2: waarderen
3: we dan als die zouden zeggen, ja, wat ze nu om aan het doen zijn, is niet datgene waar ik voor gekozen heb. Dus die houden ons ook een spiegel voor in dat soort dingen. Dus dat vind ik ook gewoon heel belangrijk om mee te nemen dan in de stappen voorwaarts.
2: Ja, jullie zijn natuurlijk een onderdeel van Vodafone Ziggo. Hè?
3: Ja.
2: Hebben jullie daar ook veel gebruik van gemaakt? Van die kennis,
3: absoluut,
2: maar ook qua techniek. Hoe gaat dat?
3: Ja, op meerdere punten. Hè. Dus één, we zitten gewoon hetzelfde pand. En het zijn gewoon twee hele sterke merken. En daar passen wij goed in het portfolio, passen wij tussen. Ziggo is al heel ervaren met internet en televisie. En de dingen die goed werken en dingen minder goed werken. Dus ja, dan zou het een beetje raar zijn als je die informatie niet tot je neemt. Dus daar hebben we gewoon heel hecht samengewerkt. En echt wel ook wel heel duidelijk de verschillen aangebracht in de positionering en de proposities, denk ik. Dus dat is heel goed. Met Vodafone ook. We gebruiken de netwerken op best wel veel punten. Processen zijn weliswaar anders. En de customer center is ook anders. Maar sommige dingen hebben we echt wel gewoon hetzelfde.
2: Ja.
3: Dus dat we hebben alleen andere, we maken er alleen anders gebruik van. En zetten alleen andere producten en minder keuzes. Meer basic soms. Hè. Dus 50 zenders, terwijl je bij Ziggo veel meer zenders kan. Nou, daar maken we meer keuze in. Dus en op IT-vlak idem dito, denk ik.
4: Ja, voor mij is het dus echt de vraag van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Dus je wil op de juiste momenten wil je wel goed samenwerken en die afstemming ook zoeken. Ook bijvoorbeeld met architecten aan de Vodafone Ziggo kant. Hè? Want je kan als je iets gaat bouwen wat ook linkt of raakt aan het achterland, dan moet het natuurlijk allemaal wel op een manier dat we dat met z'n allen begrijpen. Maar soms, ik denk, er is ook een fase geweest in het bouwen van internet en tv waarin we juist even meer op onszelf bezig zijn geweest. Met name in de beginfase, ook toen ik net binnenkwam. En dat kan ook ontzettend helpen om dan veel meer voortgang te maken. Hè? Want meer mensen is ook meer vragen en meer ideeën. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dan ook beter is.
2: Klopt.
4: Dus per fase of per onderwerp probeer je gewoon goed te kijken van ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet. Niet samenwerken.
2: Ja, dus wanneer maak ik wel gebruik van, wanneer niet?
4: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, want je wilt juist ook die identiteit ook bewaken, kan ik me voorstellen.
4: Zeker.
2: Want je wilt juist niet een kopie worden waar we het zojuist ook over, dat wil je juist
3: nee,
2: niet.
3: Maar ook even Vodafone en Ziggo zijn ook niet op zoek naar een soort copycat, maar
2: nee,
3: dan goedkoper. Hè? Dus het is de rollen van alle merken worden heel erg herkend en gerespecteerd. Dus dat werkt gewoon supergoed.
4: En ik denk ook als totaal. Je, daar kunnen we denk ik best eerlijk over zijn, maar Vodafone en Ziggo hebben natuurlijk veel langere historie met ook een veel groter landschap met dus meer complexiteit. En eigenlijk willen we daar van Hollands Nieuw ook zoveel mogelijk weer van weg blijven. Dus we gaan er ook echt wel prat op dat we ook ons IT-landschap simpel houden en standaard houden en niet te veel customizations erop. En zeker als je dan iets nieuws kan bouwen, ja, doe dat dan in één keer goed op die manier. Dus dat, ja, daar proberen we ook ons wel een beetje te onderscheiden eigenlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk echt die doelgroep afbakening eigenlijk ook wel. Hè? Heel specifiek misschien ook wel op een specifieke doelgroep ook wel daarin richten. Die juist ook dat simpele wil hebben. Dat basic meer. Moet ik me dat zo voor me zien? Dat jullie echt op een bepaalde doelgroep dan ook daarmee gaan zitten?
4: Ja, nou, doelgroep,
2: of richten jullie meer op die klant die er al is?
3: Ik knik ja. Ja? Erik, ja, nee, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus we hebben twee smaakjes internet. Snel en supersnel. Maar we hebben ook tv alleen via de app. Hè, dus geen box. Daar spreek je wel een bepaalde doelgroep mee aan. Dat is een bewuste keuze. Hè. Sommigen willen een box en willen toch een afstandsbediening. Nou, dat kun je allemaal zelf regelen. Maar dat bieden wij niet aan. Want we gewoon denken dat via de app voor een hele grote groep gewoon prima is. En eigenlijk de manier is hoe je tegenwoordig daarmee omgaat. Dus ja, dat zat wel een duidelijke doelgroep voor ogen. Die ook geen monteur per se nodig heeft. Je kunt het prima zelf installeren. Zo makkelijk hebben we het ook allemaal gemaakt. Er is altijd een monteur beschikbaar als je hem nodig hebt.
2: Ja, als maar, je het wel wilt, dan kan het wel.
3: Ja, dan kan het. Maar in principe kun je alles zelf regelen. En wil je eigenlijk zelf regelen. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we in gedachten hadden.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Jij bent nu zelf, ben je anderhalf jaar hiermee ook mee bezig, hè? Ja. In het team. Wat vind je het leukste in dit hele proces tot nu toe? Misschien wel het grootste succes tot nu toe.
4: Nou, een paar dingen. Maar wat ik zelf ontzettend leuk vind, is om aan iets te werken wat echt belangrijk is. Hè. Dus dit was een van de grote strategische projecten binnen Vodafone Ziggo. Waar wij dan als Hollands Nieuwe ook een bijdrage aan leveren. Dat het dan echt ergens over gaat. En dat er ook eigenlijk heel veel druk zit op de tijdslijnen. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En
2: ja. Je houdt wel van die druk.
4: Ja, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan, daar krijg ik gewoon energie van eigenlijk. En dan vind ik het dus onder die omstandigheden dus heel mooi om het team van specialisten gewoon met name hun werk te kunnen laten doen. En dan zelf echt bezig zijn met stakeholder management. Zorgen dat iedereen weet wat hij mag verwachten. Wanneer komen we dan? Tegen welk budget? En dat ook een beetje weghouden bij het team. Zodat de bouwers ook gewoon kunnen bouwen. Daar word ik heel blij van. Als ik dat op een goede manier voor elkaar krijg. Daar zou ik me echt voor ingezet, ja.
2: Ja, hoe is dat voor jou, Maurice? Waar word jij echt heel erg blij van?
3: Nou, ik herken me heel erg in dit beeld. Hè. Dus vanaf dag 1 aan begonnen. Dat was een mooie. Ik weet niet zozeer of het een opdracht is. Of het zelf vond dat het moest gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel mooi. En dat je het dan in die tijd naar volle wasdom krijgt en lanceert. Dat is gewoon wel mooi. De energie die dan vrijkomt in zo'n groep van we gaan het fixen met z'n allen. Die is gewoon wel. Ja. Die is wel heel mooi. En ja, het was gewoon vorig jaar. En dit jaar is gewoon een groeijaar. In de zin van, je groeide nog steeds op mobiel. Maar je groeide qua collega's. Je groeide qua aandacht. Zowel intern als extern. Dus het is gewoon wel heel mooi om te zien dat je van. We hadden ook vergeleken laatst toen we 15 jaar bestonden. Een beetje van je tien, een beetje naar je tien en je puberjaren. Dat je echt jezelf weer een beetje opnieuw aan het uitvinden bent. Soms maak je een fout. En dan leer je van. Soms voel je heel erg oververzekerd. En dan kun je de hele wereld aan. Ja, in die fase zitten we nu al. Dat is hartstikke mooi.
2: Mooi. Jullie hebben daarnaast natuurlijk ook echt geïnvesteerd in technologieën. Dat zei ik natuurlijk ook al in de introductie. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan?
4: Ja, dus onze mobiele stack, om even in IT-termen te praten, die draaide op een bestaande omgeving. We hebben eigenlijk voor gekozen om internet helemaal op een nieuwe omgeving te bouwen. Dus daar waar alle klantprocessen lopen en alle integraties worden gelegd naar de omgeving. Een volkomen nieuwe omgeving, een standaard omgeving in de cloud. Dus daar waar je zorgen dat je daar echt weer helemaal on par bent. Dus ja, dus nou hebben we dus twee omgevingen naast elkaar staan. Maar op die manier hebben we daar dus invulling aan gegeven. En ik denk ook, onze online omgeving, onze digitale processen. Alles is digital en mobile first. Dus we hebben dat gewoon helemaal goed neer kunnen zetten.
2: Ja.
4: Ja, dus eigenlijk zo. Ja.
3: Dat is de primaire lijn die we hebben met
4: opnieuw
3: onze
4: opbouwen,
3: klanten.
4: Greenfield. Ja.
3: Ja. Dus ja. Alles is digitaal. Dus we hebben geen winkels. De callcenters zijn er inderdaad voor het beantwoorden van vragen enzovoort. Maar alles is digitaal. Dus daar moet je dan ook in uitblinken. Dat is een van de verschillen die we opzoeken. Ook ten opzichte van andere aanbieders. Ja, dan moet daar de IT en dan moeten processen. En dan moet daar de voorkant. Moet daar dan wel helemaal kloppen. Dus daar hebben we wel best wel veel tijd in gestopt.
2: Ja, en de usability is denk ik dan knetterbelangrijk. Hè? Ja. Wil je juist een goede service kunnen leveren? Dan moet het juist allemaal ook heel soepel te vinden zijn, zeg maar.
4: Ja, zeker. Nee, ja, dus de customer journeys, zoals we dat met z'n allen noemen, volgens mij, die zijn heel goed uitgetekend door het team. En daar wordt ook goed samengewerkt tussen marketeers en business analisten en customer journey experts. Om helemaal uit te tekenen welke stapjes, kan daar nog een stapje uit? Moeten we dat wel vragen? Nee, eruit. En zo hebben we dat zo kaal mogelijk eigenlijk gemaakt, zodat jij gewoon in een paar kliks je product kan afsluiten. En ook in een paar kliks iets kan veranderen. En dat staat nu. Maar dat blijven we natuurlijk altijd doen. Dit is een ongoing battle eigenlijk. Om steeds meer drempels weg te nemen. En het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken.
2: Ja, en ik neem aan dat jullie met AI daar ook nog wel weer
4: stap in
2: hebben.
4: Zeker, ja. Dat is natuurlijk echt wel weer de next story. Want dat maakt weer zoveel mogelijk. Hè. Dus de vraag eigenlijk op alle assen. We hebben op dit moment vraagstukken lopen van hoe kan AI daar ons bij helpen? Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Kijk, we weten gewoon dat er altijd nog situaties zijn dat je gewoon een mens wil spreken. Hè? Dus gaat AI dan zometeen ook alle klantvragen direct beantwoorden? Nou, zeker gaan we mee experimenteren. En zeker op bepaalde onderwerpen kan dat heel gepast zijn. Ben je snel geholpen. Maar er zijn misschien ook nog wel onderwerpen waar je gewoon nog een mens wil spreken. Dus voorlopig hebben wij ook echt nog wel onze callcenter agents nodig. En willen we die ook graag goed inzetten.
2: Ja. Ik denk dat ook knetterbelangrijk is. Hè? Juist dat persoonlijke aspect.
3: Ja.
2: Daar blijven mensen toch altijd nog wel behoefte aan hebben.
3: Ja, want je denkt bij digitaal dat het onpersoonlijk is. Maar juist probeer je daar zo persoonlijk mogelijk te zijn. En alles inspelen op de behoeftes van de klant. Hè? Dus we hebben ook best wel een mobiele kant, wat een oudere klantenbestand. Ja, die gaan nog gewoon echt graag bellen. En een mens aan de telefoon hebben, wat ik heel goed begrijp. Anderen willen het misschien snel, die houden niet meer zo van bellen. Ja, zo wil je voor iedereen, voor ieder wat wils, eigenlijk zoveel mogelijk inspelen op de wensen van de klant.
4: Maar wat we dus wel doen is,
3: helpen.
4: Ja, zeker, want de agents worden nu wel veel meer ondersteund met AI. Daar hebben we ook allerlei initiatieven lopen. Dus als jij een gesprek hebt gehad, dan wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat verslag wordt onderdeel van het totaal. Daar kunnen we weer eigenlijk de kerninzichten uitdelen. Dat komt al gelijk ter beschikking van het team.
3: Ja.
4: Daar gaan we alweer zoveel harder eigenlijk dan dat we dat deden. En waar heel veel tijd eerst in ook ging zitten. En je het nooit volledig kunt doen. Kun je het nu wel volledig doen. En het is nagenoeg instant. En dat is echt wel een soort spannend hoor. Dat geeft ook weer een versneller eigenlijk om verbeteringen door te voeren.
2: Dat is het. En jullie hebben al een award gewonnen wat dat betreft. Zeg maar, als het gaat juist ook. Hè? Die customer experience. Hè? Juist die goede service kunnen leveren. Is dit dan ook de manier waarop jullie verschil kunnen maken?
4: Ja, zeker. Dit is daar een element van. Dit is daar een belangrijk element van. Ik denk als je hier de goede keuzes in maakt en het op een goede manier kan implementeren, dat je voorop kan blijven lopen. Dus,
3: ik denk dat het de meest klantvriendelijke telecombedrijf van Nederland. Dat was wel echt wel een bekroning op wat zaken. We hebben eerder ook nog wel van de Consumentenbond wat dingen ontvangen. Dat is ook heel mooi. Maar deze is echt onder heel veel klanten. En dan zie je eigenlijk wat je elke dag doet. Die kleine verbeteringen die dan gewoon optellen bij dit totaal. Dus ik wil toch ook Anouk, onze voice chatbot. Die doet daar ook gewoon heel veel in. Maar daar zitten wel heel veel mensen achter.
2: Ja.
3: Die haar, ik noem even, zo intelligent en zo goed mogelijk maken. Dus elke keer als we iets zien, leert Anouk daar weer van met AI. Maar ook echt wel gevoed door mensen. En door wat we weer vanuit klanten die bellen leren, et cetera. Dus het zijn dat soort dingen waar je continu onuitputtend eigenlijk mee bezig moet zijn, wil je dit niveau bereiken. En dan ben je er nog lang niet. Hè? Dus er zijn ook genoeg klanten die denken, dat kan nog wel beter. Dus dan is het weer de volgende stap daarin. Ja.
4: In aanvulling daarop denk ik wel dat het feit dat wij een klein team hebben en feitelijk de marketeers aan jouw kant direct even kunnen checken bij een developer aan mijn kant. Dat is allemaal zo, dat zit zo dicht bij elkaar. En we hebben zulke korte lijntjes. Dat maakt natuurlijk ook dat je die kleine iteraties on the same day nog kan doen eigenlijk. Hè? Dus het is natuurlijk niet alleen technologie, maar ook hoe organiseer je. Hou je de boel dicht bij elkaar. Dat is ook echt wel een succesfactor geweest, denk ik, de afgelopen tijd van Hollands Nieuw. En dat proberen we ook te bewaken. Ook terwijl je groeit. Want dat is dan wel de uitdaging natuurlijk. We worden steeds groter.
2: Ik wou net zeggen, want aan het begin zeiden we dit al. Hè? Team, hechtteam, kleinteam. Daar ligt dus heel erg de kracht. Maar je gaat nu wel groeien.
4: Ja.
2: Dus hoe hou je dat vast?
4: Ja. Ja,
3: ja, daar leren we ook elke dag van, denk ik. Hè. Dus ik denk dat 2 keer zo groot zijn geworden. Wat op onze aantallen best wel fors wat was. Echt zorgen dat je, ja, kantoor is maar een omgeving, maar zorgen dat je vaak echt fysiek contact en overleg hebt met elkaar en elkaar begrijpen. Met die jubileum ook gezegd, we zijn eigenlijk een groepje paradijsvogels, omdat we kwamen eigenlijk vanuit een groepje alleen marketeers met een beetje dezelfde profielen. Nou, dan heb je daar customer agents en heb je developers. Dat is wel echt een andere plamage, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
3: En dat, ja, dan moet je ook iets meer werken. En iedereen ziet daar wel vrij snel de meerwaarde van. Hè? Dus je elkaar snapt. Dus ook als je dat 2 doet, dan weet nog steeds iedereen, ja, we komen hier vandaan. We hebben dit met elkaar bereikt. Waarom niet de rest die er nu bij komt ook omarmen en daar samen voor gaan. Dus ja, het is soms spannend. Soms denk je van, moet je elkaar, verlies je elkaar niet wat te veel of zo. Hè? Maar ik denk dat we daar wel best wel consequent en gedisciplineerd in zitten om dat niet te laten gebeuren. Dus,
2: geen slapeloze nachten gehad bij deze stap?
3: Nee, dat vroeg laatst ook hier met mij. Maar nee, ik krijg juist van energie en dat je denkt, let's go. Maar niet van stress of zo, nee.
2: Gelukkig maar.
3: Ja.
2: Dat is alleen maar heel fijn.
4: Nee, ik ook niet. Nee. En je kan natuurlijk heel veel afvangen door gewoon open en transparant te zijn met elkaar. Ik bedoel, ook als het spannend is. Nou, laat me bespreken dan.
2: Ja. Dus, ja, komt toch weer dat hechte team eigenlijk dan weer terug. Daar ligt ook weer heel erg de kracht dan, denk ik, ook weer in om dit dan met elkaar te kunnen delen, zeg maar.
3: Ja.
2: Waardoor je het ook echt samen doet. En
3: dat was ook echt al een paar jaar geleden en ruim daarvoor. Mensen staan op met, ik werk voor Hollands Nieuwe.
4: Ja.
2: Ja.
3: En daarna komt je functie of team of et cetera. Dus, en daar, ik hoor heel veel trots daarin. Waar ik op ben ingestapt 5 jaar geleden, maar wat nog steeds zo is, wat jij ook voelt, Erik. Dus ja, dat wil je natuurlijk ook vasthouden. Dat is natuurlijk mooi. En dan krijg je, maar dan moet je ook aan werken. Want hoe hoger bijvoorbeeld je NPS-score, of hoe meer klanten je binnenhaalt en behoudt, zijn allemaal wel meetmomenten van, ben je op de goede weg of niet?
2: Ja.
3: En dat voedt wel weer dat die trots en dat geloof van dat je op de goede weg zit. En dat je inderdaad juist zo hecht bij elkaar wil zitten.
2: Ja, ja, mooi. Ja. Inspirerend. Tot slot, stip op de horizon. Dit is een enorme grote stap. En nu? Waar staan jullie over 3 jaar?
3: Over 3 jaar? Een goede vraag. Ik denk dat wij heel hard gaan met de AI. Ik denk dat wij daar echt nog wel stappen in kunnen zetten op alle facetten die Erik ook al noemde. Ik denk, ja, we zitten nog een beetje van, we zijn 3 maanden geleden, zitten nog midden in die reis.
2: Yeah.
3: Ja, dus ik ga geen getallen noemen over hoeveel klanten we dan hebben. Maar ik denk dat als we zijn hard gegroeid, maar als voorwaardige, wij noemen dat FMC, dus Fixed Mobile Conversion, hebben echt een volwaardig merk in de markt. Die echt wel een beetje de boel uitdaagt. En aan de ene kant, want het kan ook anders. De basis is een bewuste keuze aan de ene zijde. Anders gewoon mooi meespelen en dat klant ons weet te vinden. Ja, dat wil ik al binnen nu in 2 jaar bereiken. Dus,
4: ja.
2: Erik?
4: Ja, misschien ook nog een beetje vanaf de achterkant bezien dan. Hè? Maar zoals ik al net aangaf, we hebben natuurlijk wel 2 omgevingen. Hè? Dus je wil eigenlijk naar 1 omgeving, 1 klant met meerdere producten toe. Ik denk dat meerdere bedrijven hiermee worstelen. Ik zou het fantastisch vinden als we daar mooie stappen in gezet hebben. Want dan is het simpel, dan is het goedkoper. Dan kun je ook sneller blijven ontwikkelen. Kun je sneller met nieuwe ideeën naar de markt. Dus dat is niet alleen dat idee van samenvoegen. Maar ja, gewoon snel zijn en blijven. Ik hoop dat we over 3 jaar dat ook hebben gerealiseerd.
2: Ja. Ja, mooie ambitie. Voor nu ook wel even genieten van deze stap.
4: Zeker.
3: Zeker doen we.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. En heel veel succes met alles.
3: Oké, jij bedankt.
2: Dank jullie wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1... schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live. Op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Olivier de Neven.
9: Ja, hallo. In een markt waarin onzekerheid bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neven en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag. Namelijk, wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie? We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
8: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
9: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
10: Goedemorgen.
9: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
11: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. Die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
9: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
11: Exactly.
9: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo. De kritiek op consultants dat er gezegd wordt. Ja, die staan een beetje aan de zijlijn. Die weten het altijd beter.
3: beter.
11: Ja.
3: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En jij zegt dus dat is bij ons anders.
11: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij hebben allemaal aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
3: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
10: Een beetje aan de zijkant.
3: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
10: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
3: Oké, ja. Want jij gaat over...
10: Restructuring.
3: Ja, precies. Ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
10: Exact.
3: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
10: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè? Dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
3: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
10: Absoluut. Ja. Ja. Wij werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief.
3: Ja.
10: Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
3: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
10: Nee, dat niet.
3: Oké, dus je houdt je werk wel bij je werk.
10: Ja, ik denk dat dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
3: Nee.
10: En daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
3: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
12: Die is wel echt heel bijzonder.
3: Oké.
12: Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
3: Ja.
12: En dat maakt dat we de taal van de ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
3: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
12: Ik heb altijd wel een financiële kolom gewerkt.
3: Ja.
12: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. En private equity heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
3: Ja, precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
12: Ja.
3: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
12: De afwisseling.
3: Ja?
12: Ja, eigenlijk continu. Ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal al meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
3: Ja.
12: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
3: Ja.
12: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
3: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
12: Ja, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
3: Mm.
12: Je moet wel willen begrijpen waar kijk ik naar.
3: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
10: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
3: Hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
10: Nou, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
3: Ja.
10: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling. Maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
3: Mm-hmm.
10: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
3: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk dat past echt bij mij?
11: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle.
3: Mm-hmm.
11: En ten tweede de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje... ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook vind ik heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar ja. mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO. Die vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in industrie kennen. Maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
3: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken. En daarna kom ik wel eens even met iets.
11: Ja, exact.
3: Ja.
11: Exact.
3: Ja. We hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants. Dat ze zeggen, ja maar eigenlijk, of eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren. Van ja, maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen. Maar ze laten het door iemand anders zeggen. Want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
11: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al heb je, is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval. Mm-hmm. En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het ons zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
3: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan, want als je naar een psycholoog gaat die zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
11: Vertel over je moeder, ja.
3: Ja, nou, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk, wat je vaker hoort?
12: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
3: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
12: Oeh, vind ik een moeilijke.
3: Of qua persoonlijkheid?
12: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen. Mm-hmm. Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
11: Conservatiever.
12: Dankjewel voor de aanvulling. Ja. En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
3: Een beetje met de botte bel bedoel jij?
12: Precies. Inderdaad. Wat
11: harder moet zijn.
12: Harder moet zijn. En transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
11: Ja.
12: Dus dat vraagt, het vraagt echt wel een andere skillset.
3: Ja, nou reageer er eens op. Nou, ik de botte bel.
10: Dat
12: waren jouw woorden.
10: Dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten en dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
3: Meekrijgen.
10: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
3: En die goed toe krijg je die inderdaad wel.
10: Ja. Ik zeg het zelf even. Maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
3: Ja. Die, word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
10: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat
3: ja.
10: is zo.
3: Ja. Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
11: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dan is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig en herstructuring is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnold is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van
3: oh ja.
11: de bedrijf.
3: Ja, want ja, stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
11: Ja,
3: ja. Ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt, deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
11: Absoluut, absoluut. Ik denk, de meeste van ons die... We zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
3: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
12: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
3: Ja, vertel.
12: Pijn voelen is meer Arnold, ambitie is meer ja. aan de hand.
3: En wat is bij jou?
12: Groei vaak.
3: Groei?
12: Ja,
3: ja ook wel ambitie.
12: Groei
3: ja.
12: of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
3: Ja.
12: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen, groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrip, daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
3: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vraag hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, dan komt ie.
13: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
3: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie, het vakjargon, ja, wie biedt, wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
12: Ik vrees dat we ze allemaal gebruiken.
10: Ja, dat is een groot probleem.
3: Ja, maar je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeuk.
11: Voor mij is het value added.
3: Value added.
11: Ja.
3: Ja, dus waarde toevoegend.
11: Waarde toevoegend.
3: Ja.
11: Dus van een beetje van, ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
3: Ja, dus de hele tijd roep je dat.
11: Ja.
3: Zoals sommige mensen zeggen, zeg jij value added.
11: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
3: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja, ja, ja, ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
10: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
3: Earnings before income tax.
10: Depreciation, amortization.
3: Yes, ja, ik kwam halverwege.
10: Ja. Ja. Ja, maar dat geeft niet, maar dat is voor ons echt een soort, hè, dat is altijd, en je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel, niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Dat, wat doe je dan eigenlijk?
3: Zien water branden.
10: Waarom is het nou zo belangrijk?
3: Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Heb jij er nog één, Sas?
12: Nee, ik denk het niet.
3: Nee? Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment.
12: Ja, ja, ja.
10: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, moet ik maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden. Maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
12: Ja,
10: dat
12: we het normaal vinden. Niet meer.
3: Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen?
12: Nou, misschien wel. Maar het is ook het hoort er een beetje bij.
3: Ja, oké. Okay. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen? Dames eerst, Saskia.
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Het moment dat je bijvoorbeeld, wat ik denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien, maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me en dan wil ik een stuk afstoten. Mm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring, omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie, maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja.
1: Dus dan
2: echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia, want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je, wij doen
1: nog en even nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, carve-out. Dus dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Juist. Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja, best lastig denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit elkaar. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben.
1: Dus
2: naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het er eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is en er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI is, gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn, waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is. Maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen. Die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam. Mm-hmm. Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategie afdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen we wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt, dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben. Want we doen ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daar uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing en dat het echt volledig afweek uiteindelijk?
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren en tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld, maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende?
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet, is dat een deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Dat uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak toch door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructuring is best complex. Je zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een een professie, denk ik, die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt dus onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht en kunnen we dat niet optimaliseren.
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan bijten. Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we een statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten en dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het managementteam. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja. En je zei het al, dat is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, hè, nou ja, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Hè. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten, hè, en ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè, want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè, zeker als je over familiebedrijven praat. Dat zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie. Ja,
3: absoluut niet. Zeker niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op...

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja,
3: ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld zijn, van je. Ja. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
3: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand denk ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus wij hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee.
4: Dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap. Ja.
5: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad en dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar ze ook luier zijn, misschien denk ik toch?
5: Ik weet niet, ik weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ja, ik kan wel wat verkopen. Ja. Daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben. Hè? Ja. Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten?
4: Urgentie. Het is inderdaad. In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken. Wat gaat er gebeuren?
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Mm. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Ja. Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessant vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. En hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. Als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Ah, ja. Nou, dat zou ik maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. Hè, we hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
5: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het wel. Jij bent van de positieve boodschap.
5: Ja hoor.
1: Arnoud, dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar nou de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
4: Ik denk dat het zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren zit er gewoon margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
4: Ja.
1: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
6: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat is ook niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: niet. Nou, anders mag je hulplijnen inzetten hier, hoor.
5: Je stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
5: Dat dacht ik eigenlijk later. Van ja, het is zelden dat ik wakker lig. Want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van. En dat zit meer in de dealmaking. Hè? Dus als je bezig bent met een bedrijf. Ik kan de naam natuurlijk niet noemen. Maar nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè? Om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen, wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon.
1: Het is ook echt waar.
5: Ja. Ja, het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no nonsense te zeggen wat op staat. En maar in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welke ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijk aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs. Maar EQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet?
2: Ja.
1: Of juist wel. Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, wat ik zei, ik heb heel lang bij de bank gewerkt. Dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in de opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, geloof ik een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en zo'n megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best.

0: is gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Maar dat is een moment wat ik nooit
1: nee,
0: vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
0: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel stapte en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
2: Met vier volle banden in plaats van lekke banden.
1: Exact. Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je de jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
2: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
2: Soms denk
1: over wat?
2: Ja, over wat niet zou bijna. nou, ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
2: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken hoor. Dus, ja.
2: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
1: Stap wat meer naar voren.
2: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
3: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Mm. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen van transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon in wat we doen, dat we dat een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan? Je noemt
3: voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
3: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja. Tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
0: Ja, dat is de uiteindelijke.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
0: Ja, absoluut. Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
0: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
0: Het hoort erbij.
1: Ja. Nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
10: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
11: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
14: Veel mbo-studenten zetten ieder jaar de stap van studie naar werk. Maar die overgang lijkt steeds lastiger te gaan. Stageplaatsen zijn schaars, werkgevers zoeken ervaren krachten en technologie verandert het werk sneller dan ooit. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker welke factoren bepalen of jongeren een sterke start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat die mbo-starters ook in de toekomst een goede plek vinden op de arbeidsmarkt? En wat kunnen scholen, werkgevers en beleidsmakers doen om die overgang succesvol te maken? Ik heb twee gasten in de studio die er alles van weten. Corinne Buurs is programmamanager bij ROC Midden-Nederland. En Pieter Baai is praktijkinnovator in het mbo bij Onderwijs 124. Fijn dat je luistert naar People Power.
15: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
14: Corinne en Pieter, leuk dat jullie er zijn. We hebben het over een hele belangrijke, maar vooral ook hele grote groep jonge mensen. We praten dan heel vaak over het mbo, weet je wel. Maar hoeveel mensen zijn het wel niet bij elkaar?
16: Nou, in Nederland werken op dit moment 3,8 miljoen mensen in een mbo-beroep.
14: Wow!
16: We hebben het wel over een substantiële groep.
14: En we hebben ongeveer grofweg 10 miljoen mensen aan het werk, denk ik zo'n beetje.
16: Ja, 40% hebben we het over.
14: Wauw, ja. Hoe gaat het met ze? Met de startende mbo'ers, dus met die mensen die werken, dat is weer een heel ander onderwerp. Daar kom je een andere keer voor terug. Maar hoe gaat het met die startende mbo'er? Want je zou zeggen, arbeidsmarkt is krap, iedereen staat te schreeuwen. Probleem opgelost.
16: Ja, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het heel goed gaat. Als je kijkt naar de internationale cijfers, doet Nederland het hartstikke goed. Zowel in het mbo als ook op de arbeidsmarkt. We hebben eigenlijk relatief weinig jongeren zonder werk of zonder onderwijs. Maar tegelijkertijd, en dat is het grappige, de paradox eigenlijk die je ziet, is dat we heel veel vraag hebben naar arbeidskrachten en de tekorten op verschillende sectoren. Maar dat een goede overgang of een kansrijke overgang, zoals wij zeggen, niet vanzelf en niet vanzelfsprekend gaat.
14: Dat is raar toch? Ik denk dan dat is raar. Waarom is dat dan zo, Pieter?
17: Nou, ik denk dat het ook heel menselijk en normaal is dat niet allemaal in één keer soepel gaat. Dus als je kijkt, we focussen op het mbo, lijkt me ook prima nu. Maar ik denk dat wij in het hbo en wo ook niet allemaal zo ping van school naar werk zijn gegaan. Dus dat gaat allemaal best wel geleidelijk. Het mbo heeft daar ook een prachtige voorziening in met stages, zodat je langzaam wendt aan dat werkende leven. Ja. Zodat die werkgevers een klein beetje wennen aan de student. Maar ja, dat is ook niet optimaal altijd. Dus daar horen ook wat hobbels en valkuilen in tussendoor.
14: En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is altijd al zo geweest. Dus eigenlijk hebben we ook nog steeds niet echt een probleem. Waarom is die eerste stap, die aansluiting, zo belangrijk? Wat doet dat met de rest van de loopbaan bijvoorbeeld?
17: Ja, het is natuurlijk toch, en dat begint al met je bijbaan, maar het is toch de eerste vorming die je daar meekrijgt. En het is ook het beeld van wat is eigenlijk de grote wereld buiten mij om. En als je daar dus meteen al wat knellen en knappen onderweg krijgt, ja, dat doet wel mentaal ook natuurlijk iets.
18: Ja, en dan kun je ook zeggen, want dat hebben we ondertussen ook geleerd van de hele, van alle curlingouders en alle jongeren die misschien met een beetje te veel comfort zijn opgegroeid, dat een beetje tegenslag ook wel fijn is. Hè? Want daar leer je van, als je uit een boom valt van niet al te veel hoogte, sta je weer op en ga je gewoon lekker weer verder. Doet even pijn, maar dat is dan oké. Waarom is het dan toch belangrijk dat we die overgang in ieder geval soepeler maken dan dat die nu is?
17: Ja, dus dus dat soepelen zou wat mij betreft niet per se zijn dat we alles maar wegbewegen. En ik denk dat je dus in begeleiding heel veel kunt betekenen. Dus als er inderdaad iets onderweg gebeurt, maar je hebt het daarover met je werkgever, met je stagebegeleider, met je klasgenoten, dan lijkt me dat prima, lijkt me dat heel leerzaam. En dat doen we niet altijd. Nee. Die afstemming tussen de momenten die jou gebeuren en het daarover hebben, dat is heel vaak niet aanwezig.
18: En Corine, wat voor dingen moet ik dan aan denken waardoor mensen best wel jongeren best wel een krasje kunnen oplopen en misschien gefrustreerd of gedemotiveerd of misschien zelfs wel een beetje getraumatiseerd worden door die eerste stap?
16: Nou, je ziet dat het hebben van werk gewoon ook een perspectief biedt. En dat het biedt inkomen, het biedt sociale contacten. Dus het biedt heel veel aan jongeren. En op het moment dat je dus dat niet lukt om überhaupt al te krijgen, überhaupt al de kans te krijgen om een baan of om een stageplek te krijgen, ja, dan verlies je eigenlijk ook al menselijk kapitaal. Je verliest motivatie, verliest kennis en vaardigheden, maar je verliest misschien nog wel veel belangrijker, een soort vertrouwen ook in een hoopvolle toekomst.
18: Ja. En merk je dan, zie je dat bijvoorbeeld aan de studieuitvalcijfers of aan de hoeveelheid mensen die dan, want er blijven nog steeds jongeren ook niet aan een baan komen of moeilijk aan een baan komen. Zie je dat daar dan aan dat dit een van de onderliggende vraagstukken is?
16: Nou, je ziet dat het hebben van een baan wel heel erg bepalend is voor de kansen later ook in je loopbaan. Dus op het moment dat je vroeg in je loopbaan eigenlijk al werkloos bent, en zeker als je langere tijd werkloosheid, dan heeft dat tot wel 10 jaar later in je loopbaan heeft dat effect op of je een baan hebt, hoeveel je verdient, wat voor de kwaliteit van je werk is. Dus die start op de arbeidsmarkt is heel erg belangrijk.
18: Ja.
16: En dat betekent niet dat je gelijk in een perfecte baan hoeft te starten of gelijk superveel moet verdienen. Nee, maar het hebben van werk is wel een belangrijke voorwaarde. Je hoeft ook echt niet bij eenzelfde werkgever altijd je hele leven lang te blijven werken. Maar het is wel belangrijk dat je, als je je baan verliest of als je een andere stap maakt, dat je daar wel een soort doorlopende lijn van ontwikkeling in kunt hebben.
18: Je ziet er ook een beetje een soort van golfbeweging. Hè? Dat van mensen moeten het maar zelf regelen naar we gaan toch wat meer begeleiding doen, naar mensen moeten het toch weer zelf regelen. Dat zie je natuurlijk ook. Hè? Dus waar het UWV volgens mij ook over geklaagd heeft. Zeg maar, ja, maak daar nou eens een keer goed beleid op. Want wij moeten krimpen en dan moeten we weer groeien. En dan moeten we weer krimpen en dan moeten we weer groeien. Wat willen jullie nou van ons? Daar moet de wetenschap toch ondertussen wel een aardig antwoord op hebben van wat nou eigenlijk handig is. Hè? Of je laat mensen lekker zelf aanrommelen. Of het is toch wel handig dat je een beetje begeleiding hebt. Omdat je carrière maken, werk krijgen en dan erover nadenken wat wil ik eigenlijk best wel ingewikkeld is. Dus wat vind jij?
16: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we niet moeten denken dat het een kansrijke start op de arbeidsmarkt alleen een individueel vraagstuk is. Dus het is niet zo dat we de jongeren maar moeten fixen en dat er dan geen probleem is. Het gaat juist heel erg over wat doen we wel, wat bieden we wel. En dat betekent ook niet dat je maar alleen maar moet pamperen of alleen maar altijd begeleiding moet bieden. Want jongeren willen het ook gewoon heel graag zelf doen. Ze willen geen speciale klantjes zijn die altijd maar geholpen worden.
18: Ja, en het grappige is, ik vind het grappig hiervan altijd, dan denk ik, als je kijkt naar een topsporter of naar een CEO of naar iemand die waar wij dan naar opkijken met z'n allen. Van die hebben het gemaakt. Hè, die doen iets heel uitzonderlijks. Die hebben een hele bubs mensen om zich heen die ze helpen. En als we dat dan doen bij mensen die het wat moeilijker hebben, dan vinden we dat we ze pamperen. En dat ligt natuurlijk maar helemaal aan hoe je begeleiden. Wil niet zeggen dat je alles moet overnemen. Dat is gewoon iemand waarmee je kan praten en zeggen, joh, hoe zit dat eigenlijk? En die misschien een duwtje geeft. Ik denk als ik heb gewoon mazzel gehad dat ik altijd van het een naar het andere rolde. En ik heb heel soms het gevoel gehad van ja, gaat het wel goed komen? En dat voelt heel erg kloten. Want de angst van het verliezen van je baan of van het niet hebben van een baan is wel echt een existentiële angst. Dus daar mogen we toch ook best wel een beetje bij helpen. Is toch niet zo raar?
16: Nee, maar er zit een verschil tussen helpen en pamperen.
18: Ja,
16: want je hebt het net over wat het UWV zegt. Hè, van moeten we juist groter of juist kleiner? En dat zit heel erg in de aard van de dienstverlening. En hoeveel doe je en hoeveel trajecten bied je aan? En hoe pas je dat aan op wat iemand nodig heeft en wat iemand kan? En bepaal je ook samen wat er nodig is. In plaats van dit is het aanbod en dat gaan we doen.
18: Ja.
16: Maar kun je veel meer ook kijken en vertrekken echt vanuit de jongeren. En dat is wat ik denk dat wij ook heel erg belangrijk vinden. Dat je heel goed moet kijken naar de individuele persoon en die situatie. En vervolgens, wat is er dan nodig? En dat kan een traject zijn. Dat kan een ondersteuningsaanbod zijn. Maar in de praktijk zit het juist ook wat jij zegt in die hele kleine dingen. Het vragen hoe het met iemand gaat. Het bieden van verschillende leerrijke ervaringen.
18: Ja.
16: En dat is niet altijd een traject of iets groots. Het zit ook in het menselijk contact wat je daarin hebt.
18: Ja, en het perspectief ook toch? Van, ik heb heel gek werk. Dus als mensen zeg maar iets in de media willen, dan zeg ik, ja, kom maar mee. Je mag altijd een dagje met me mee. Dan zie je hoe het echt uitziet. En dat het allemaal wat minder glamorous is dan je misschien denkt. Maar dan kan je het ook een beetje voelen, toch? Dan voel je ook van, ja, zie ik me hier rondlopen? Vind ik het leuk? Of denk ik, jeetje Mina, zeg nou, nooit van me langs als leven.
16: Ja. Nou, ik hoor een heel mooi concreet stageaanbod, Clem.
18: Zeker. Nou, wij hebben hier altijd stagiairs bij de Radiofabriek. En daar zijn we ook heel blij mee, want daar leren wij ook weer heel veel van. Maar als mensen een keer een dagje mee willen lopen, zijn ze van harte welkom. Zeker. Niet allemaal tegelijk, want dan is het niet zo'n grote studio, maar dat komt dan altijd goed. Over die stageplaatsen gesproken, dat is wel echt wel, dat vond ik wel shocking. Dat ik denk, er is een krapt op de arbeidsmarkt en er is een tekort aan stageplaatsen. Dat past niet in mijn hoofd, Pieter. Hoe kan dat?
17: Nee, en het is natuurlijk nog lastiger dat het juist in de sectoren waar de krapte heerst, dat daar ook de moeite met stageplaatsen is. Dus er worden nu ook verschillende oproepen gedaan vanuit besturen van het mbo. Van kom werkgevers, we hebben jullie ook nodig om die leerrijke omgeving ook te bieden. Jullie willen bepaalde krachten. Jullie klagen soms ook over vaardigheden die ontbreken. Ja. Dan moet je dat samen doen met het beroep. En juist in de zorg is dat een groot vraagstuk nu.
18: Ja, bizar. Dat is toch bizar. En mijn dochter die is net klaar met haar hbo verpleegkunde. Niet allemaal tegelijk mij bellen nu dat jullie er willen hebben en zo. Want daar is een enorme krapte. Maar die had ook inderdaad moeite om in ieder geval een stageplek te vinden. Sowieso mag ze zelf niet zoeken. Vind ik ook bizar trouwens, maar dat scheelt terzijde. Maar daar was ook gewoon een tekort aan stageplek. En ik denk, iedereen scheelt om verpleegkundigen. En ik snap het wel. Het kost tijd, het kost geld. Het kost tijd van ervaren krachten. Dat begrijp ik wel. Maar ja, dan komen we er nooit natuurlijk. Zijn daar dan slimme oplossingen voor? Maar daar gaan we het trouwens zo over hebben, Corine.
16: Ja, die zijn er wel.
18: Ja, we gaan het zo over op. We moeten eerst even het probleem even pijn. Waar ik ook naartoe wilde, want dat is waar ik het de laatste tijd ook wel met veel mensen over heb gehad, is dat bijvoorbeeld door AI, dat die starterplekken onder druk komen te staan. Omdat ze gewoon gedeeltelijk op sommige plekken aan het verdwijnen zijn. Zien jullie dat ook gebeuren?
16: Ja, dat zien we ook gebeuren. En dat is niet alleen in het mbo hoor. Ik hoorde nu laatst ook dat in het hbo, zeker bij ICT, ook problemen zijn om hbo-studenten geplaatst te krijgen voor überhaupt een stageplek.
18: Wow. Ja. En leg mij, voor iedereen die denkt, ja, ik gebruik ChatGPT wel eens. Waarom is dat dan zo? Dus leg dat eens uit.
16: Waarom
18: waarom? Want dat, kijk, dat het iets ging doen, dat hadden we allemaal wel verwacht. En iedereen verbaast zich wat voor briljante antwoorden of hoe slijmerig soms ChatGPT is. Maar dat dit nu al in de arbeidsmarkt aan het gebeuren is, hoe kan dat eigenlijk? Wat was de oorzaak daarvan? Hoe werkt dat?
17: Nou, ik denk ook dat het een beetje een vlucht voorwaarts is. Dus ja, op de korte termijn denk ik dat je heel snel ziet van wow, er gebeuren goede antwoorden. Nou, dat kunnen we wel eens even heel slim uitbesteden. Ik vind nog steeds de slogan van de organisatie waar Corine werkt, ROC Midden-Nederland, vind ik een mooie slogan. De makers van de samenleving. En waar wordt er gemaakt? Nou ja, een klein stukje bij AI, maar ook daarvoor en daarna. En volgens mij mag je als mbo juist ook trots zijn op die makers. En is het veel meer de vraag hoe je die AI een klein beetje aan boord kan nemen. Wat voeg je zelf dan toe daaraan? Want misschien is het op korte termijn iets wat dingen overneemt. Maar uiteindelijk is het, denk ik, maar hier heb ik dus niet voor gestudeerd, is het ook een klein piekje nu, waar we ook weer overheen komen en dat we ons daar anders toe gaan verhouden.
18: Nou ja, en aan de andere kant kun je natuurlijk als werkgever ook zelf wel bedenken, ja, als we geen instroom meer hebben, waar halen we dan de ervaren mensen vandaan? Toch? Dus je moet daar ook je hebt daar zelf ook een verantwoordelijkheid in.
17: Ja, ja.
18: Je kunt maar niet maar verwachten van de arbeidsmarkt die niet bestaat, dat die maar mensen levert die jij graag wil hebben.
17: Nee, dus Jouke Post heeft laatst een mooi whitepaper geschreven over de goede loopbaan. En hij zegt dus ook dat er ook normatieve vragen onder liggen. En dus voor je het weet komen we in een soort 0-1 gesprek over wel een baan, geen baan. Niet kansrijk voor de toekomst, wel kansrijk. Maar er liggen allerlei normatieve vragen over. Over wat vinden wij belangrijk in de zorg? Wat vinden wij belangrijk in creativiteit? Hoort daar een menselijk component in of niet? En in die zin snap ik wel dat beleid ook een beetje wispelturig is. Omdat het ook gekleurd is in die zin. Er zit altijd iets onder. En dat kan wetenschap gelukkig niet beantwoorden.
18: Nee. Wij gelukkig, denk ik altijd maar. Want in het begin moeten we altijd even doorvoelen wat nou eigenlijk het probleem is dat we op moeten lossen. Want anders dan hoeven we ook geen oplossingen te bedenken. We gaan zo praten over wat je nou anders kan doen. En wat er dan allemaal bedacht is om het anders te doen. En dat hoor je zo.
19: Doorzie wat er komt.
20: Dit is New Business Radio. Follow.

0: Javier Root hoorde je. Ik zie al die stuiterballen al van die berg afkomen. In San Francisco volgens mij. Follow the Sun hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Corine Buurs van ROC Midden-Nederland en Pieter Baai van Onderwijs 124. Waarom 124 eigenlijk, zit ik me nu te bedenken? Het is toch 123 altijd?
2: Ja, nou dat leek me al goed om dat even te doorbreken. Om dus te laten zien van het kan ook sneller, het kan ook hoger. Ja. En het tweede, die wordt eigenlijk meer gewaardeerd. Het is het geboorteadres waar mijn ouders mij ter wereld hebben
0: gebracht. Ah, kijk eens aan.
3: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee. Hey, je gebeurt rare dingen in deze studio. Joh. Je komt dingen van elkaar te weten. Corine, wat ik nog even, voordat we naar de oplossing gaan. Want daar gaan we echt heen. Maar zodat iedereen een heel duidelijk beeld heeft hoe dit nou zit en waarom het nou zo belangrijk is. Stel je voor, je bent je hebt je mbo gehaald. Hartstikke tof. Hard voor gewerkt. Je hebt je diploma. Je gaat heel blij en enthousiast, want iedereen zit om het te wachten. De arbeidsmarkt is krap. Ga je die arbeidsmarkt op en het lukt niet. En je solliciteert, je wordt afgewezen. En je weer solliciteert, je wordt afgewezen. En dat duurt een maand of 3, 4, 5, misschien wel een half jaar. En dan denk je, nou ja, wat is nou een half jaar op een mensenleven? Wat doet dat met je?
3: Ja, dat doet heel veel. We hebben natuurlijk nu als mbo een nieuwe taak rondom het bieden van aanvullende loopbaanbegeleiding. En dit zijn precies ook de verhalen die we terugzien bij jonge mensen. Die zijn vol enthousiasme en blij, trots dat ze een diploma op niveau 1 of 2, 3 of 4 hebben gehaald. Gaan lekker op vakantie en denken let's go. De arbeidsmarkt zit op mij te wachten. En dan lukt het niet. Of ze hebben een baan en ze verliezen hem na een half jaar. Ze komen thuis te zitten en weten eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe ze het nou moeten aanpakken. Waar ze terecht kunnen, kennen die hele gemeente niet. En dat doet wat met je hele zelfbeeld, ook met je motivatie. Kan ik het wel? Twijfel slaat toe. En ze hebben ook daarin misschien minder skills of vaardigheden. Dat je weet hoe die gemeente werkt of waar je ondersteuning kan vinden. Ja. Kijk, ik heb zelf ook een periode thuis gezeten.
0: Okay.
3: Toen was het ook nog eens corona.
0: Ach jee.
3: Ja, nou, dat is gewoon een verschrikkelijk... was voor mij in ieder geval een hele vervelende periode. En ik had niet beseft dat werk, het hebben van werk voor mij zo belangrijk was. Ik denk, ik heb zoveel andere dingen om blij en dankbaar voor te zijn. Ik heb een huis, ik heb geen geldstress. Ik heb geweldig gezonde kinderen. En toch het hebben van werk, en het niet hebben van werk in deze dus, ja, maakte dat je dagen echt anders eruit zagen.
0: En merkte je dan zelf ook dat je dan ook aan jezelf gaat twijfelen? Want nou ja, je bent geen 23 meer, je bent geen schoolverlater. Je hebt al een flinke carrière gehad. Je hebt al allerlei dingen meegemaakt, gedaan waar je heel veel trots op moet zijn. En dan kom je zonder baan te zitten. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, weet je, die periode dat je zonder hebt gezeten is veel korter dan die periode dat je gewoon hartstikke goed werk hebt geleverd. Maar wat doet het dan toch met je?
3: Je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Kan ik het dan wel? Ja, was het dan niet een kwestie van geluk dat ik toevallig dan hiervoor al dat werk had? Wat moet ik nou? Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat vinden ze me dan niet goed genoeg? Je gaat zo in de kern aan jezelf twijfelen, maar ook je blik naar de toekomst toe. En dat zie je in onderzoek wat wij hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht ook. Dat jongeren eigenlijk starten met hele hoge loopbaanverwachtingen en heel positief zijn over hun eigen kansen. Maar dat die eigenlijk in de eerste 3 jaar op de arbeidsmarkt heel erg dalen. Zelfs als ze een baan hebben. En al helemaal als ze geen baan hebben. Ja, ze noemen dat een beetje de reality shock.
0: Oké.
3: Waarbij je denkt, die loopbaanverwachtingen gaan natuurlijk heel erg over. Nou ja, ik verwacht dat ik kan doorgroeien. Ik verwacht dat ik me kan ontwikkelen. Ik verwacht dat ik meer ga verdienen. Dat is een heel mooi beeld.
0: Ja.
3: En als je dan eenmaal op die arbeidsmarkt bent, ja, dan blijkt het in de praktijk toch wel eens wat anders te zijn. Nee, je wordt op een kantoor gezet. Hier is om 4 uur komen we een keer terugkijken. Daar is de koffie, aju en succes ermee.
0: Ja, en daarvan denk ik dan ook. Ja, volgens mij hebben wij als mensen gelukkig maar gemiddeld gezien een redelijk rooskleurig beeld van de toekomst. Hè? We hebben ook niet het idee dat we ooit doodgaan. Behalve als we echt richting de 90 gaan. Dus daarvan denk ik van ja, dat is ook wel logisch dat het dan misschien iets tegenvalt ten opzichte van. Maar dat je gelijk al sceptisch gaat worden en aan jezelf gaat twijfelen, dat is natuurlijk wel heel verdrietig voor. Tenminste, ik vind dat heel verdrietig voor jonge mensen. Die moeten toch, ja, met een soort jonge naïviteit, positivisme, moeten ze de wereld instappen. Van we gaan even de boel veranderen hier.
3: Ja, ik had dat zelf ook niet gedacht, dat dat zo impactvol is. Ja. Juist omdat inderdaad zo'n periode vele malen korter was. En bij mij ging het om, ja, het ging maar om 2 maanden. Ja, waar hebben we het over?
0: Kan je nagaan, hè? Wow.
2: Nou, en dan zitten wij hier nog als mensen met vele vinkjes. Hè? Dus als je ook ziet, dus we hebben ook de rol van toeval onderzocht. Hè? Want daar verwijzen we ook makkelijk naar. Van ja, misschien was het wel geluk, misschien was het wel mazzel. En ik ben daar eens ingedoken. Van wat is dat nou eigenlijk, dat toeval? En is dat dan ook een beetje gelijk verdeeld? Nou, toeval is dus helemaal niet gelijk verdeeld. Dus de mensen die zeggen dat ze door toeval een stage vonden of door toeval werk vonden, die hebben toevallig wel een extra groot netwerk. En die zijn toevallig wel wat extraverter. En die zijn toevallig wel wat meer aan het zoeken geweest.
0: Ja.
2: Met andere woorden, die stap die je dan even niet meekrijgt, ja, dat is misschien ook wel weer een gevolg van hoe je toch al bent opgegroeid. En zo stapelt dat. En als wij dus gelijke kansen willen, ja, dan moeten we er op dit soort momenten bij zijn.
0: Ja. Dus, we mogen gaan oplossen. Hoera. Oké, hoe gaan we dit fixen? Pieter en Corine. Want jullie hebben onderzocht, komen al dit soort dingen. Je kunt dan zeggen, nou, hè, ons doel als wetenschappers, of gedeeltelijk wetenschappers, is bereikt. We hebben het onderzocht en dit zijn de resultaten. Maar daar zijn jullie niet bij gebleven.
2: Nee, nou ja, dus in mijn carrière zitten 2 hiccups, zeg maar. En die eerste hiccup was dat we de proefschriften af hadden. Dus we hadden 4 jaar lang data verzameld, 2000 studenten gevolgd, 3 jaar lang. En toen kwamen de conclusies uit, ja, die stonden al in de Libelle en de Margriet. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus 4 jaar lang precies onderzoek leidde ertoe dat we wisten, extraverte jongeren komen makkelijker aan een baan. Emotioneel stabiele jongeren komen makkelijker aan een baan. En wat gebeurde er met dat onderzoek? Ja, dat ging de la in. Want een manager kon ze niet extraverter of emotioneel stabieler maken. Dus aan die knop konden we niet draaien. En we hebben denk ik er best lang over gedaan om ja, in die knoppenstand te komen. En daar ook een beetje naar te zoeken van oké, de wetenschap vindt dit. Maar de praktijk zoekt naar knoppen. Ja, hoe bewegen we daar nou in? Wat kunnen we nou wel bieden?
0: Ja, en dus, Corine?
3: En dus hebben wij een kompas ontwikkeld.
0: Oké.
3: Juist niet als kant-en-klaar ingrediënten. Boekje, doe dit en alles komt goed. Maar veel meer als een gesprekstarter voor professionals. Dus voor professionals die werken in het onderwijs. Die werken op de werkvloer als werkgever. En die werken bij de gemeente. Dus juist niet voor de beleidsmakers. Maar echt voor de mensen die de begeleiding bieden aan jongeren.
0: Ja, die echt contact één op één in contact komen met jongeren.
3: Ja, juist om te kijken van wat... Welke richting of aanknopingspunten biedt dit om ook met elkaar te kijken wat doen we eigenlijk?
0: Ja.
3: En daarin keuzes te maken.
0: En wat stop je dan in zo'n kompas?
2: Ja, we hebben er dus als eerste voor gekozen om te zeggen begin bij de student. Dus je kunt natuurlijk vanuit de arbeidsmarkt redeneren en de context. Maar we hebben gezegd start bij die student. Zie de student. Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij voor kwaliteiten? Wat heeft hij voor omgeving? En vervolgens hebben we eigenlijk daaromheen... Dus het vertrekpunt is de student. 7 routes gemaakt. Als je dus die student in beeld hebt, zijn eigenlijk...
0: Maar je gaat al veel te hard.
2: Ja. Oh.
0: Oké, dus we beginnen even bij de student.
2: Ja.
0: Wat wil je dan weten van die student? Wat is belangrijk dan om te bevragen? Want wat laten we wel zijn, het is niet zo dat jullie maar een beetje een leuk kompas hebben bedacht. Daar zit natuurlijk ook weer wetenschap onder. Hè? Dat is allemaal onderzocht. We doen niet gewoon maar zomaar dingen. Ja,
3: wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we juist hebben geprobeerd om die wetenschappelijke inzichten samen met de praktijkervaringen te nemen tot... Een kompas wat bestaat uit verschillende cirkels. Die eigenlijk die reis proberen te vatten. Om te kijken wat kun je onderweg vanuit verschillende perspectieven nou doen. En als je dan vertrekt vanuit dat binnenste punt van het kompas. De jongeren. Dan zeggen we eigenlijk dat het heel erg belangrijk is. Dat je niet alleen kijkt naar de persoon en de persoonlijke kenmerken. Naar welke opleiding iemand heeft gehad. Of wat toevallig de motivatie is. Of welke kennis en vaardigheden die heeft. Maar dat je ook goed kijkt naar in welke omstandigheden woont, leeft en werkt iemand.
0: Oké, dus je neemt ook mee waar kom je vandaan en wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe zag het huis eruit?
3: Broertje of zusjes? Heb je een huis?
0: Ja, oh ja. God, ja, jeetje mina. Je zal maar geen huis hebben. Dat is wel super knap als je dan überhaupt je studie afkrijgt.
3: En het gebeurt.
0: Ja.
3: Er zijn studenten die thuisloos zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja.
3: Er zijn studenten die echt financiële problemen hebben. Zo erg dat ze enorme schulden hebben. En dat ze al heel veel moeite hebben om boeken te betalen. Om überhaupt in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dus wat wij zeggen is eigenlijk. Begin nou goed om te kijken bij de student zelf. Voordat je nou gaat zeggen. Dit gaan we doen. En dit bied ik aan begeleiding of aan traject.
0: Hmm.
3: Ga nou eens kijken naar wie heb je voor je. In persoon. Ja. In omstandigheden. En vervolgens ga je samen met de jongeren. Kijk naar wat is er dan nodig. En dat is wat Pieter eigenlijk bedoelt met die 7 routes. Je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk de mechanismen dan komt toch een beetje bij de wetenschap aan, die je kunt activeren of stimuleren om die stap naar arbeids groter te maken.
0: Oké, dus die binnenste cirkel is, wie heb ik hier voor me? Waar kom je vandaan? Hoe ziet je wereld eruit? En welke dingen, hè, want schulden, geen huis hebben, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen van het leven van iemand waarvan we weten, ja, dat is niet zo prettig voor je. Dat snapt iedereen. Maar dat zorgt er ook voor dat je kansen op een baan gewoon kleiner worden. Omdat je continue stress hebt. Omdat je daardoor gewoon minder goede beslissingen kunt nemen. Misschien ook te laat komt daardoor.
2: En de andere kant is ook waar. Hè? Dus stel bijvoorbeeld dat mantelzorg een ding is. Dus je bent misschien wel alleenstaande moeder en je hebt al kinderen. Dat kun je dus als een risicofactor labelen. Maar je kan daar ook de kracht van inzien. Dus waarschijnlijk zijn ze al enorm getraind in het combineren van veel time management.
0: Ja.
2: Dus zo kun je ook nog eens naar de jongeren kijken.
0: Oké, ja, cool. Ja, mooi. All right, dat is de binnenste cirkel.
3: Dan krijgen we de cirkel eromheen. Dat zijn dus de routes waar je aan kunt werken. Dus
0: oké, dat zijn nou die 7 routes.
3: Of je nou een werkgever bent, of je nou in het onderwijs werkt, of dat je nou bij de gemeente werkt. Als je met jongeren goed kijkt naar wie je voor hebt, zonder nou een hele uitgebreide levensanalyse te doen. Want dat laten we wel weten. Dat is ook echt niet wat wij hiermee zeggen dat je zou moeten doen. Maar dat je goed kijkt naar wat zou nu zinvol zijn, in welke prioriteit ook, om met jongeren aan te werken, om die stap richting arbeid en succesvoller en dichterbij te brengen.
0: En wat voor routes moet ik dan aan denken, Pieter?
2: Nou ja, dus ik zit nog even op het stokpaardje van de sociale netwerken. Dus dat is een van de dingen die je kan stimuleren. En dat kan eigenlijk 2 kanten op. Dus het kan zijn dat iemand heel erg in een negatief sociaal kapitaal zit. Dus veel, nou ja, misschien criminaliteit om zich heen heeft. Of bepaalde normen om zich heen heeft die niet per se bijdragen aan werken.
0: Ja.
2: Maar het kan juist ook de positieve kant zijn. Dus het stimuleren van contacten met potentiële stages, potentiële werkgevers.
0: Ja.
2: Dus het sociale netwerk aanspreken en vergroten.
0: Ik had gisteren een uitermate leuk gesprek met mijn dochter. Heb ik wel vaker gelukkig. Maar die is nu klaar met haar studie. Maar die wil nog niet echt gaan werken. Die wil eerst nog, ja, toch nog. Vindt het nog te jong om het echte werkende leven te beginnen. Ze wil een half jaar gaan werken en dan wil ze een half jaar nog gaan reizen. Nou, prima, super deluxe, veel succes. Moet wel allemaal lekker zelf betalen. Dus zei ze, ja, maar dan moet ik dus kiezen waar ik wil gaan werken. En ik vind dat het is zoveel. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ze had allemaal opties. Dus toen, en ik zat naast haar. Het is wel grappig hoe dat dan werkt. Ja, zei ze, ja, ik kan bij een huisarts kan ik assistent worden. Ik kan bij de poli in het ziekenhuis assistent worden. En ik kan dit en ik kan dat. Ik kan de horeca gaan werken. En ik kan bij mijn oude stage gaan werken in de ouderenzorg. Ik zeg, oké. Ik zeg maar, waar heb je de beste contact? Ja, ik kan Karin, zo heet dan, de stagebegeleider. Die kan ik zo appen. Ik zeg, oké. Vind je dat leuk werk? Ja, dat vind ik leuk werk. Ik zeg, nou, dan heb je een keuze gemaakt. En ze ging appen. En nou, ik wil niet zeggen dat het geregeld is, maar dat is vaak ook gewoon een soort van overzicht creëren, toch? Van wie, ja, maar kan ik die dan nu appen op zondag? Ik zeg, nou ja, weet je, ze kan ook niet reageren. Maar volgens mij is het springen om mensen. Dus op het moment dat er iemand waar ze blij mee waren tijdens een stage, als die zegt, joh, ik heb een half jaar tijd. Ik denk dat ze er wel blij van worden. Nou, dat is binnen 5 minuten reactie. Dus dat komt waarschijnlijk wel goed.
3: En zo, hierin zie je dus ook wel dat eigenlijk jij als ouder ook hier heb meegewerkt aan een van die 7 mechanismen.
0: Ik ben onderdeel van een mechanisme geweest.
3: Je hebt eigenlijk een mechanisme getriggerd.
0: Cool.
3: Want een van de dingen die we ook zeggen is precies dit. Hè, jongeren, dan zijn ze klaar en dan. Wat wil ik? Wat moet ik? En wij zeggen een van de dingen die je kunt doen om jongeren die stap richting werk dichterbij te brengen, is ook het helpen met het verhelderen van doelen en overzicht. Wat is je volgende stap? Niet waar wil je over 10 jaar staan, want dat is veel te ver weg. Ze hebben nu een probleem en willen graag nu op de korte termijn geld, plan, actie, whatever. Niet over 10 jaar, nu. Nou, dat is eigenlijk wat jij nu hebt gedaan. Het verhelderen van wat zijn je mogelijkheden, wat zijn je doelen, wat is dan je eerste stap? En dan komt de rest vanzelf.
0: Cool. Ik voel me enorm goed over mezelf ineens. Dat is heerlijk, zeg. Ja. Oké, dus we hebben nu 2 hebben gehad. Hè?
3: En ontwikkelen van vertrouwen en positieve identiteit. Dus route 3 heb je ook aan meegewerkt.
0: Ah. Kijk.
3: Dus het is niet allemaal dat het heel groot hoeft te zijn. Het zijn eigenlijk met hele, wat ik net ook al zei, hele kleine dingen waarmee je al wel een belangrijk iets in gang kunt zetten.
0: Ja.
2: En, maar dus ook ben je heel bepalend. Want je hebt nu een klein beetje gestuurd op. Hè, daar kun je ook makkelijk terecht. Daar heb je een makkelijke ingang. Terwijl je had ook de vraag kunnen stellen. Wat zou nog iets heel nieuws zijn wat je daarmee kan leren? Dan had ze misschien een andere keuze gemaakt.
0: Zeker, ja.
2: Het is ook best wel in die zin kwetsbaar. Dat je iemand zomaar een bepaalde route op.
0: Het bos in kan sturen, ja.
2: Ja. Naar een boom toe in ieder geval.
0: Ja klopt. Ja, ik voel enorm veel verantwoordelijkheid.
2: Ja.
0: Nee, maar dat is grappig hoe dat werkt inderdaad. Dat... dus je kunt helpen bij het verhelderen. De eerste die we hadden was dat sociale netwerk eigenlijk. Eigen beeld, noem ik het even, zeg ik even vrij vertaald.
3: Ja, vertrouwen, positieve identiteit. Ja. We hadden inderdaad het stimuleren van positief sociaal kapitaal. Want dat zei je inderdaad, het sociale netwerk is belangrijk. Maar vooral wel het positieve sociaal kapitaal. Ja, ja. En de stage is daar een heel belangrijk stuk van. Want we zien dat een heel groot deel van de studenten hun eerste baan ook bij de stage vindt. Ja. Dus het is een heel belangrijk netwerk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld het stabiliseren van persoonlijke omstandigheden, het verminderen van risicovol gedrag, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden of het aanwakkeren van motivatie juist belangrijke dingen zijn die je kunt doen. En dat zit vervolgens in je handelen. En dan komen we dus eigenlijk al op de volgende cirkel. Wat is het in je handelen? Hoe kun je die mechanismen activeren, stimuleren?
0: Nou, die volgende cirkel, die doen we zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Moondance, hoorde je van de nogal fantastische Van Morrison.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Corine Beurs van ROC Midden-Nederland, Pieter Baai van Onderwijs 124 in de studio. We hebben het over het kompas. Hoe heet het kompas eigenlijk in zijn geheel, Corine?
2: Het kompas kansrijk van MBO naar werk. Een gesprekstarter voor professionals.
0: Zo, dat is een lekkere korte titel. Het kompas. Hè? Het kompas als je MBO'ers wil helpen om enigszins soepel de volgende stap te laten maken. We hebben de binnenste cirkel gehad. Wie zit er tegenover me? Dan hebben we de cirkel gehad met de 7 routes die je kunt bewandelen. Waar je aandacht aan kan besteden om te zorgen dat je iemand gaat versterken. En er is nog een cirkel. Wat gaat daar nog gebeuren? En ik dacht, we zijn er wel zo'n beetje.
2: Nee, er zijn nog 2 cirkels.
0: 2 zelfs?
2: 2 zelfs.
0: Zo, dan moet je nog opschieten ook.
2: Ja, de belangrijkste cirkel misschien daaromheen zijn de reisgenoten. En dat zijn eigenlijk alle mensen of organisaties die je onderweg in die overgang en de eerste stap op de arbeidsmarkt op weg kunnen helpen. Dus die zijn de mensen, de organisaties die iets kunnen doen op die 7 routes.
0: Oké, maar dat zijn dan de officiële organisaties? Dat is iets anders dan je netwerk dus?
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral gefocust eigenlijk op 3 type reisgenoten. We hebben gefocust op de mensen die werken in het onderwijs. We hebben gefocust op mensen die werken op de werkvloer als werkgever of echt als stagebegeleider, BPV-begeleider, werkplekbegeleider. En we hebben gefocust op de mensen die werken bij het doorstroompunt en bij de afdeling werk en inkomen of de uitvoerders van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werk en inkomen.
0: Doorstroompunt vind ik alweer een heel grappige naam.
2: Dat is de oude RMC-functie.
0: Oh, dus
2: dat heb je nieuw gemaakt.
0: Ja, doorstroompunt. Oké, dus die zitten daar.
2: Ja,
0: dus en dat is handig om te weten wie is wie, wie kan ik bellen, wie kan me waarvoor helpen. Voor die jongeren, neem ik aan, toch? Ja.
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral op deze 3 groepen gefocust. Omdat we zeggen, die kunnen in ieder geval ook een bijdrage leveren. Maar natuurlijk ook ouders, ook vrienden, ook buren, familieleden, loopbaanprofessionals. Ja. Mensen die er op een andere manier betrokken zijn. Maar voor in het kompas hebben wij eigenlijk vooral op deze 3 groepen gefocust.
0: Ja, all right. En dan hebben we nog een cirkel, Pieter.
3: Ja, dus dat is lekker rustig. Dat is namelijk de context. Er gebeurt natuurlijk van alles in de context. Dus als er een arbeidsmarkttekort is in de zorg, dan weet je dat dat invloed gaat hebben op het beleid. En dat gaat dan weer doorwerken richting die scholen. Dus het is meer van, weet dat dat er is. Misschien kan je er hier en daar wat aan doen. Maar meestal is de context ook wel een beetje een gegeven. Dus als wetenschappers wilden we graag compleet zijn. En hebben we dat ook beschreven.
0: Ja.
2: Ja, en het is daarin ook belangrijk dat het handelen van die reisgenoten, dus wat je kunt doen aan begeleiding, wordt heel erg ook bepaald door die context. Op het moment dat jij heel erg graag begeleiding wilt bieden en je kan met een jongen aan de slag, maar je hebt nog 100 andere jongeren op de rol staan, is er tijdsdruk, is er minder tijd voor begeleiding? Is er een cultuur waarin ze zeggen of hele ingewikkelde werkwijze voor administreren? Ja, dan heeft dat invloed op aan welke routes je werkt en in welke intensiteit.
0: Ja. En is de arbeidsmarkt ineens niet meer zo krap omdat de economie in elkaar dondert? Ja, dan heb je natuurlijk ook een ander verhaal. Ja. Alright. Nou, mooi. Jullie hebben het kompas geschetst. Zeg ik maar even alvast voor de handigheid. Is dat ding ergens te bekijken, te downloaden, te dingessen?
2: Zeker. Op de website van ROC Midden-Nederland. Bij het kopje over ons. Of je zoekt gewoon via Google een kompas ROC Midden-Nederland kansrijk van MBO naar werk. Dan kun je het vinden.
0: Oké, helemaal cool. Nou, wij zorgen ook dat het in de show notes komt. Ik zeg dat even tegen mijn transcript die gemaakt wordt. Want van het transcript wordt ook weer iets gemaakt voor de website. Sorry, zitten geen MBO'ers die mij helpen. Doet allemaal door AI gedaan. Zodat ze netjes in de show notes komen. Dan kunnen ze gewoon klikken en dan komen ze er gewoon uit. Oké, nu heb ik dat. Stel je voor, ik zit in de wereld van ik help jonge mensen van het MBO naar hun werk. Dat is mijn baan. Hoe kan ik dat kompas dan gebruiken? Hoe werkt dat dan?
3: Ja, zelfs als het niet echt je baan is, dan zitten er in dat kompas, dus reflectievragen, gespreksvragen, om dus met je collega's te bespreken, hoe doen wij dit eigenlijk? Want we hebben inderdaad stagiairs, maar hoe begeleiden we die eigenlijk?
0: Ah.
3: Wanneer vinden wij eigenlijk dat een stagiair geslaagd is en door kan naar de volgende fase? Nou, meer van dat type vragen staan erin om dus gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Want je merkt eigenlijk al, als we jou dus even horen vertellen met je dochter hoe dat gaat. Ja, daar kun je het over hebben met elkaar. Goh, wat voor keuzes maak ik daarin eigenlijk? En doen we dat eigenlijk expliciet ook samen of doen we dat heel verschillend?
0: Ja, Ja, dus het is ook wel iets om met je partner te gebruiken. Als je kinderen inderdaad in de leeftijd zitten dat ze richting werk gaan.
2: Ja, het is vooral een heel praktisch hulpmiddel, denk ik, om bewuste keuzes te maken over wat je doet in de begeleiding. Dus je kunt het direct toepassen in de begeleiding. En je kunt het gebruiken om, als je wil, een checklist te maken. Of wat wij bij ROC Midden Nederland gedaan hebben, is dat we een intakeformulier voor onze aanvullende loopbaanbegeleiding hebben gemaakt op basis van het kompas. Om dat heel goed uit te vragen en dan vervolgens te kiezen wat je inzet. Dat kun je doen. Je kunt het ook gebruiken om je aanbod van ondersteuning goed te bepalen. Dat je zegt, ja, dit doen wij zelf. We gaan via ons aanbod werken aan deze routes.
0: Aha.
2: En voor de andere routes werken wij expliciet samen met andere regionale partners. Of we besteden dat juist uit. Je hoeft niet alles zelf te doen. Als je maar bewuste keuzes maakt over wat je wel en niet doet. En zorgt dat er wel in de gehele linie iets is.
0: Dat is wel heel verstandig. Want ik kan me heel goed voorstellen als je inderdaad met thuisloze mensen, jongeren werkt. Of je werkt met jongeren die in een achterstandswijk, of hoe we dat tegenwoordig ook noemen. Misschien is dat totaal niet meer netjes om te zeggen. Maar dan weet iedereen wat ik bedoel. Ja, je kan daar, of die in de schulden zitten. Dat is natuurlijk weer een hele aparte problematiek waar je ook maar verstand moet voor hebben. Hoe je daar dan een bijdrage aan doet. En als je daar het gevoel hebt dat je alles moet gaan doen. Ja, dan gaat het mis, denk ik.
2: Ja, want dat geldt voor een school. Geldt net zo goed voor een werkgever. Een school is een school. Hè, we zijn geen mini GGZ. En we zijn ook geen mini arbeidstoeleidingsbureau. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar waar leg je welke verantwoordelijkheid en rollen neer. En wat doe je wel en wat doe je niet. Maar zorg je wel dat als studenten daar problematiek voor hebben, dat er wel iets voor is.
0: Ja. Pieter, wat hoop je dat het oplevert? Want jullie hebben dit gemaakt met een wens om een bijdrage te leveren, om impact te maken.
3: Nou, ten eerste hoop ik dat het lukt om die abstracte wetenschap te vertalen naar concrete handvatten. Er is heel veel geschreven in de literatuur, maar hopelijk draagt dit concreter bij. En ten tweede hoop ik dat het gesprek wat stimuleert. En dus niet alleen maar op onderbuikgevoel, maar dat je dus eigenlijk casuïstiek over je dochter kan combineren met, goh, hoe zit dat eigenlijk? Weten we daar, is daar al iets over bekend? Dus die combinatie van je dagelijkse casuïstiek verbinden met wat inzichten. Nou, ik hoop dat dat in scholen gebeurt. Ik hoop ook dat dat bij op de werkvloer gebeurt.
0: Ja. Nou is het ontwikkeld, je hebt het ontwikkeld voor ROC Midden Nederland. Dat is één ROC, er zijn nog een paar.
2: Nou, wij is het vrij voor ROC Nederland. Het is een opdracht van het ROC.
0: Oh, zelfs.
2: Dus wij hebben heel expliciet gezegd dat het echt ook toegankelijk is voor alle mbo's, maar ook voor alle werkgevers. Daarom is het ook vrij toegankelijk op onze website verkrijgbaar. Omdat we juist ook vinden, dit is niet alleen iets wat ROC Midden-Nederland zou moeten doen.
0: Ja.
2: Alsjeblieft, het is een hulpmiddel, maar ook eigenlijk een expliciete uitnodiging naar iedereen die op wat voor manier dan ook bezig is met het begeleiden van jongeren of zich daarvoor sterk wil maken.
0: Hoe test je zoiets in? Want ik kan me voorstellen dat je het maakt, maar hoe test je zoiets in de praktijk of het werkt? Dat vind ik wel een hele spannende. Of ben je dat nu aan het doen? Dat weet ik ook niet. Ja, Corine zit al heel erg te knikken.
3: Ja, kijk, Corine is onze programmamanager bij de ROC Midden Nederland. Dus die maakt hier echt gewoon werk van. Ja, ik denk dat daar de echte praktijkverhalen zijn bij jou.
0: Ja.
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk dit kompas gemaakt op basis van onderzoek, maar ook heel erg in gesprekken met professionals vanuit de gemeente, vanuit het onderwijs, maar ook met werkgevers om te kijken van ja, waar zit het nou in? Waar hebben ze nou wel wat aan? Waar hebben ze niet wat aan? Nou, dat hebben we gebundeld in het boekje. Maar een boekje aan zich kan ook in de la verdwijnen. En het is juist denk ik heel belangrijk dat we het verder weten te brengen. Dus ik ben ook heel blij dat het nu in de VSW-kamerbrief stond als een mooi voorbeeld. En dus ook een uitnodiging naar iedereen om er gebruik van te maken. En binnen ROC proberen wij dit ook verder te brengen. En ook in de regio om te kijken van wat kunnen we dan doen? Welke keuzes maken wij eigenlijk zelf? En ook hoe kunnen we werkgevers daar al dan niet in ondersteunen?
0: Ja.
2: En ook bij werkgevers laten we het achter om te zeggen van jongens, kijk, benut het nou.
0: Ja, want in principe zou voor alle werkgevers die, nou, überhaupt alle werkgevers, maar zeker de werkgevers die stageplekken bieden, is dit ook heel interessant.
2: Ja, en er zijn daarom hebben we ook op basis van dat kompas echt expliciete vragen gemaakt voor het onderwijs. Die kun je gewoon als onderwijsprofessional zelf beantwoorden. Maar je kunt het ook met je team doen. Maar ook voor werkgevers en ook voor gemeenten. En dan kun je het natuurlijk als onderwijs zelf doen, werkgevers zelf en gemeenten. Je kunt bij jezelf gaan nadenken, je kunt het met je eigen team doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we het ook met elkaar gebruiken? Dat je dus het inderdaad met een werkgever waar je veel stageplekken hebt doet van hoe doe je dat nou eigenlijk? Welke keuzes maak je? En waarom doe je dat eigenlijk? En wat is wanneer is het voor jou succesvol? Voor mij is dit. juist in het uitwisselen van perspectieven ontstaat er verbinding en staan ook nieuwe mogelijkheden en initiatieven.
0: All right. Pieter, ik stel altijd de morgenochtendvraag. Dus mensen hebben dit geluisterd, live of als podcast. En die worden morgenochtend wakker. Die hadden zich voorgenomen, ik ga er iets mee doen. Mm-hmm. Wat zouden ze moeten doen? Wat is de kortste klap? En dan wil ik eigenlijk natuurlijk lees het kompas en ga het toepassen. Maar ik zou zeggen, in contact met een echte, daadwerkelijke, levende, jonge mbo'er die op dat punt staat om de arbeidsmarkt te betreden.
3: Ja, ik zou zeggen aandacht. Dus geef eens aandacht. Doe eens 5 minuten extra aandacht geven aan die student. En probeer eens iets te ontdekken wat je nog niet weet.
0: Ja, en nou

0: er gewoon ook toe. En je hoeft geen perfecte gesprekspartner te zijn om aandacht te geven. Een gesprek beginnen met dat kun jij niet of wat heb je nodig. Ja, dat zou ik niet gelijk aanraden.
1: Ik zit zelf ook te denken, als iemand aan mij zou vragen, wat heb je nu nodig, zou ik het ook helemaal niet weten, joh. Dat is toch een hele moeilijke vraag. Het is een mooie vraag ook, maar het is ook wel een hele moeilijke vraag. Eerst maar even zorgen dat iemand überhaupt in verbinding is. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Ja, ja. Ja. En een beetje extra ontdekken dan het smalle beeld wat je misschien van iemand hebt.
1: Ja. Ik dank jullie zeer. En dank voor het belangrijke en goede werk wat jullie hebben gedaan. Je hoorde Corine Buurs voor de derde keer, denk ik. Weet ik eigenlijk niet precies. Gaat opzoeken. Derde keer, hè? Ja. Programmamanager bij ROC Midden Nederland en Pieter Baai bij van Onderwijs 124. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog een hele bubs, dus doe je best. Meer dan 640, dus je hebt nog even wat te doen deze zomerperiode. En als je hem in de winter luistert, nou dan is het ander weer buiten. Maar het klinkt nog steeds net zo lekker. Tot de volgende.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.

0: nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
5: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman.

0: Ontwikkeling verandert straks jouw hele business. Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
1: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan. Ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en we gaan aan de slag.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit aan het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
2: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
1: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
2: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
1: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. We gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. Waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
2: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. Dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
1: Grappe arbeidsmarkt.
2: Ja. En dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
1: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven, mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen, of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van, nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
2: 2%.
1: Oké. Okay. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
2: Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Ja, zeker in de zorg. Hè. Zorg is het echt wel best fors.
2: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in een domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
1: Ja, ja. En ik denk dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan Dan is het, maar dan, dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
2: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met de lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
1: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel.
2: Ja, ja zeker.
1: Wat kost dat eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Hè? Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties. Maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
2: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
1: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
2: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuwe iemand gevonden hebben en die zit weer op jouw kennisniveau, dan zijn de schattingen ongeveer 1 jaar salaris.
1: Wat?
2: Ongeveer 1 jaar salaris. Voordat je iemand gevonden hebt die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
1: 1 jaar salaris. Holy mac, dat is nogal wat zeg.
2: Ja, dat zijn flinke kosten.
1: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van weet je, met een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven, dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar 1 jaar salaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
2: Nee, nog niet bijna.
1: Is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, en als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat die blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
2: Nou, wat me wel stoort is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals de kosten van het pand. Dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere, gewoon facilitaire
1: kosten. Hoort er gewoon bij.
2: Ja. Terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
1: Ja.
2: Je kunt hier kosten mee besparen. Omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten. Maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt 2 vakkenvullers. Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
1: Ja, en dan krijg je interessante rondleiding heel vaak. Ja,
2: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
1: Diepe zucht.
2: Diepe zucht,
1: oh god.
2: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn in de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer 2? Misschien kan die betrokken dat 2 keer zo snel, 2 keer zo vlug, 2 keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
1: Ja, jij bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn nieuwe grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 22:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
2: Ja.
1: En ik vind dat wel tof overigens.
2: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
1: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
2: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, van die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan 3/4 werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
1: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van, ja, hoe zeg je dat? De parkiet in de kolenmijn, die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
2: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met AFOS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
1: Dus daar is hij weer.
2: Daar is hij weer.
1: Ja.
2: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
1: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
2: Nee. Dus bij ons heet dat dan, Ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor ik vind het heel slecht. Ja. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuim. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut, dus absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
1: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende, vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat die beter is dan de leidinggevende, dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
2: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, Dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
1: Nou,
2: dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is, toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden, toen kregen dus alle grote klanten kregen dus een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is onderdeel van, dit is de laatste innovatie op basis van onze cijfer. Dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, oh, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan, ja, dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's. Mag iedereen aan deelnemen en we doen een workshop en ja, en sessies over slaapcoaching. En
1: dat. Ja, en altijd alles voor iedereen. Hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen. Terwijl ik denk, ja.
2: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
1: Ja.
2: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur. En dit is ook wel politiek gevoelig. Hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie. Maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever moet jij, ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
1: Ja.
2: Nou, dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
1: Nou, daar gaan we het zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt van ja, die voorspellingen, wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
3: I see everybody's here.

0: nou dan? Die kan wel even schrijven, zeg. Je hoort Sven Hammond met een, heel, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op. Een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, oh man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54. Dit snapt niemand meer. Ja, dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, oh, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, ja, nee, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel 2 dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en de omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè. We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie. Nou, krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou. En het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan, 1978, dames en heren. Dus niks nieuws aan. Het bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is, denk ik, de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. He, dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. He, dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de.
0: Zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, weet ik veel, 20% meer verdient. En waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Ik kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben. Maar toch, ja, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk. Die relatieve verschillen. Hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk kan dat demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of dat die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Dus ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste, de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt, dan staat zo'n man tegen je te schreeuwen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welke antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij, we hebben het over rechtvaardigheid, dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgekafferd wordt.
2: Antwoord dat hij, die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te kafferen. Nee, omdat hij wil weten dat als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de lijkbaarheid. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed, of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan, ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè. We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè. Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blij.
0: Alles mag. Ja,
2: ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen. En dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? Het moet wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je... Ja, als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid.
0: Ja.
2: Maar dit, we kunnen natuurlijk leidinggevend hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Voor het autonomie voor de ene is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet je niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
2: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt wat was de omzet vorige week, dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevenden, dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die. En ik denk, maar ja, dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
0: inzichten. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet met je mensen zijn, maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt en je hebt een afdeling van 15 mensen, ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent. Dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e of over een periode van een paar jaar, dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen of een hoop kosten besparen. Wil je dat voor elkaar krijgen? Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
2: Nee, maar ja, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, dat groeit. De beste kok wordt de baas van de keuken. De beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan, hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
0: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende
2: zijn. Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan al eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn een belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
0: Ontwikkelmogelijkheden?
2: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, ja, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ik check ook maar even. Want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens. En niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
2: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
0: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
2: Precies. Ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima. Zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7 dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld? Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer, de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
0: En is er nog een opvallende soort outlier dat je zei, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt, oké, begrijp ik ook.
2: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
0: Oh, oké, wauw.
2: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
0: Maar dan denk ik ook, dus simpel gezegd, een niet zo'n goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken, met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
2: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren, toen ik mijn eerste baan kreeg, toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
0: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
2: Ja.
0: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
2: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, oh, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
0: Ja.
2: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met haren.
0: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want daar moeten we het ook nog even over hebben. Moet het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tom Grennan, ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf voor? Ja, hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingeltje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant te pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Ja, beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hier aan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat soort dingen.
0: Mag het verschil met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en ja, wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? He, en als het is, want het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind van wel. Vanzelfsprekend.
0: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt wat we niet weer gaan gebruiken. Ja, zou wat zijn.
2: Nee, tuurlijk. Ja. Dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je hebt jouw medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen. En willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, et cetera. Dit moet dan natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je zou dit in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, nou, iedereen's webcam staat de hele dag aan en we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
2: Nee, dat krijg ik ook niet. Geweldige Big Brother.
0: Ja, toch? Dat is echt heel eng. Ja,
2: ja. Ja, nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de
0: sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
2: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè? Dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als mijn leiding, als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin en vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren? Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
0: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt. Nou, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
2: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we. Iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik 1 praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren als je dat.
0: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
0: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
2: Ja.
0: Dan zou dat niet zo raar zijn.
2: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij ons, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
0: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
2: Poeh, nog een ander experiment.
0: Of laten we hem dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
2: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winst in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
0: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
2: precies.
0: Wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat daarover nadenken.
2: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alleen met die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
0: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus. Ja. En het grappige vind ik ook dat er dan...
2: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus. Hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
0: Ja.
2: Lekker
0: ja.
2: Makkelijk.
0: Ja, terwijl we ook weten dat... ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
2: Precies, en wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
0: Ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI power. Dus de AI assistant waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljans. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk allemaal aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen.

0: speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
2: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
3: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
4: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
5: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
6: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
5: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
1: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit, hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
7: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
8: En ik ben Albert.
7: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
9: Ja.
7: Leuk dat je er bent, Martijn.
9: Leuk hier te zijn.
7: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten en dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
9: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelfbenoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp'er.nl. Handelstappenplan, downloads, we hebben een academy, we hebben leuke video's. En we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle startende ondernemers kunnen bij ons terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar, dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen. Mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
7: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
9: Ja, de rol van ik word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
7: Juist. Ja.
9: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
7: Kijk, ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd.
9: Ja, precies.
7: De afzender van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
1: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
8: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
7: Altijd leuk.
8: Zeker voor ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
7: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard, dus €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen en het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij, jij hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
8: Ja, ja, wie niet? Wie krijgt niet is een boete? Ja, nee, maar goed.
7: Ja, misschien in het buitenland.
8: Hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
7: De putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
8: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En toen moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
7: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
8: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
7: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
8: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
7: Dat is best fors.
8: Ja.
7: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
8: Blijf veranderen.
7: Ja, nou, dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
8: Volgend.
7: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem en daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
8: Dit is bijna niet meer te volgen.
7: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
1: Tijd voor een expert.
7: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort. Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief. En ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor veel ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
9: Eens.
7: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel. Dat doet mijn boekhouder toch. En daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
9: Precies.
7: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen, waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
9: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp'ers hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen? Of full operation leasen? Of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
8: Ja. En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
9: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van, als ik hem maar op de zaak zet, heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rijden een klein autootje, dan is vaak privérijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan. Maar met de winstwagen was hij weg. Dus al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
10: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
9: Een pakje sigaretten, hoor je wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
11: Dat gebeurt nog steeds.
9: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van, nou, volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
10: Dat moesten we niet doen.
9: Nee, precies. Ja.
11: Dat gebeurt nog steeds dus.
9: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is honderd zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar wat heb ik nu gekocht. En is dat echt wel zakelijk?
10: Ja. En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
9: Ja, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, oh, maar nu denk ik een keer zakelijk. Oh, dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
10: Vooral die mengvorm dus.
9: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, rijd ik hem zakelijk, rijd ik hem privé. Dan rijd ik een privé.
11: Ja, en als je een privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer.
9: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof, ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometer, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
11: Oké, dat is voor mij ook wel interessant. Want ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
9: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto. Dus, maar dan moet je dan wel aan kunnen tonen.
10: Ik wil zeggen, dan moet je dat wel aantonen. Dan heb je een ritregistratie nodig.
9: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
11: Ja.
9: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10. Ja. Ja. Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage is wat je hem zakelijk reed.
11: Oké, dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder over 2015.
9: Precies, veel boekhouders weten dit zelfs niet. Ja, gratis tips,
11: dames en heren. Maar daarvoor zit je ook precies.
9: Precies.
11: Ik wil het graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
9: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de BTW er vanaf, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden, voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
11: Want de bewijslast ligt bij jou.
9: Ligt bij jou. Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener, je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag op weg was naar de Efteling?
11: Ja.
9: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijk, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
11: Ja.
9: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als je dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het kleuren.
11: Ik wil zeggen, die zijn bij het kleuren.
9: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
11: Ja.
9: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want je bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, die Als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje. Door, je hebt allemaal van die camera's of ze hebben controles. Dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus ja, het is...
11: Soms... Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
9: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is het omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
10: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar...
9: Ja, precies. Ja. Het sluitend is als je voor de 500 kilometer wilt bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Maar heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokkie. Vergeten dat natuurlijk.
10: Maar elke rit dus?
9: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privé ritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden.
11: Ja. Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
9: Ja.
11: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp.
9: Ja.
11: En ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd: wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
12: Zakelijke rijders aan de pomp.
13: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
5: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
14: Ja, ik rij nu zo'n 10.000 kilometer per jaar, dus... Ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
5: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen. Maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken. Omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden. En dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
15: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan, hij is prachtig. Ik heb hem pas 1 of 4 weken. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kwam ik me heel weinig van terugvorderen. En toen heeft mijn accountant gezegd van, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik had een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
3: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
11: Nou, even op verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
9: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk
11: op
9: die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rijd zelf dan zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6, 7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagedenken van zal ik er nou zakelijk of privé.
10: 15.000 kilometer zakelijk.
9: Per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
11: Ja.
9: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
11: Ja.
9: Dus per saldo komt er dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken al in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
11: Ja. Nou, het is puur een gevoelskwestie. In principe jezelf een beetje in de maling, maar.
9: Ja, maar goed.
11: Voelt beter.
9: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Nee, voelt toch wat fijner.
11: Ja. Ik ben benieuwd of je deze podcast gaat luisteren.
9: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
11: Als we even naar de Belastingdienst gaan. Want die is natuurlijk wat op betreft een grote politieagent in deze.
9: Absoluut.
11: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
9: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes. Of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens joemelen met de cataloguswaarde. Want ja, de ANWB zegt een cataloguswaarde. De RDW zegt een cataloguswaarde. We pakken lekker de laagste. Dat komt ons goed uit. Maar daar kijken ze voornamelijk naar. Maar ook of je wel je bonnetjes hebt van kosten die je ook hebt gedeclareerd. En of er in die bonnetjes niet toevallig ook andere dingen staan. Zoals een lekker broodje voor onderweg.
11: Of
9: een pakje check. Die uiteindelijk ook worden afgetrokken als kosten. Dus daar gaan ze wel met de stofkam doorheen. Hoor. Ze gaan echt niet elk bonnetje tot in den treuren controleren. Dat is eigenlijk meer de controleplicht van de
10: Mag je auto wassen er bijvoorbeeld wel bij staan?
9: Ja, wassen mag, laden mag, parkeren natuurlijk.
10: Ja,
9: tanken, laden.
10: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
9: Ja. Overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen, waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting, standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur. Die bijvoorbeeld of om de week of net hoe je het instelt. Ja. Waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening. Waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
10: Ja, precies. Parkeerkosten staan
9: erin, je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal op één bon.
10: Ja.
9: Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand een incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand een incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
10: Maar jij ook netjes een factuur van.
9: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op of de ruitenwisser vloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
10: Ja, precies.
11: Ja.
10: Hey, en als je ZZP'ers nou nog één belangrijke tip mee mag geven. Wat zou het zijn?
9: Nou ja, houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden.
11: Ja.
9: Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
11: Nee. Martijn P. Pennekamp. Dank voor het delen van je kennis.
9: Graag gedaan.
11: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
16: En wij zelf ook al.
11: Wij zelf ook al, nou, dat bleek aan het begin al. En
9: ja, jullie komen erachter dat de check niet aftrekbaar is.
11: Nee. Nou, we doen heel lang niet meer een rooksignaal. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
9: Ja.
11: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming.
9: Dus, top, dankjewel.
11: Dankjewel voor je komst.
9: Super.
11: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
16: Met MKB Brandstof.
11: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van het podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast-app. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
16: Tot de volgende keer.
17: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je

0: Al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
0: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: With you. Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de radio.

0: Fabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
8: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
10: Elke vrijdag van 2 tot 4.
8: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

the coffee house on

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris.